0: die van vorige maand. De 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspartjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, niet doen. Dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op. En die knipoog. Ik zie hem eens een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou nu, dat vrouwtje van Mingo, die zwicht natuurlijk. Dat snap je. Ja. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg. Hè.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
0: Radio West. Altijd

0: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
5: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
6: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
7: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
8: Goedemorgen, je luistert weer naar West wordt wakker. We hebben zo vertrouwen in George Michael en kijken ook nog even in de kranten. Maar eerst het regionieuws met Reinhard Roemer.
9: Bij een steekpartij op de Troelstrakade achter het Zuiderpark in Den Haag is gistermiddag een man gewond geraakt. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft korte tijd later in een portiekwoning een verdachte aangehouden. Bij het ontsmetten van bloembollen in het gebied tussen Noordwijk en Lisse komen nog te vaak schadelijke stoffen vrij. Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat daarom 50 bollentelers controleren op het lekken van ontsmettingsmiddelen. En coach Doug Spradley en captain Roeland Schaftenaar vertrekken bij basketbalclub ZZ Leiden. Met opgeheven hoofd, na 4 seizoenen, even zoveel finales om het landskampioenschap en 6 hoofdprijzen. Schaftenaar en Spradley hadden graag afscheid genomen met een 3e landstitel, maar deze week verloor ZZ Leiden de best-of-5 finale van Landstede Hammers uit Zwolle. Meer regionieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
10: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. 1 van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen.
1: voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Voor zijn eerste soloalbum was dit George Michael, na Wham natuurlijk, Faith.

0: De vrolijke vrijdaguitzending van West wordt wakker. We gaan bijzondere dingen doen. Iets paars.
1: Iets paars.
0: Ik heb speciaal mijn paarse sokken ervoor aangedaan.
1: Oh, wat vrolijk. Ja. Ja, die zien er wel heel paars uit.
0: Hoe heet het ook alweer?
1: Ube.
0: Ja, ik denk dat niemand er nog van heeft gehoord. Maar dat gaan we later in de uitzending uitgebreid behandelen. En ja, soms dan word je wakker en dan bedenk je ineens iets.
1: Een geniale gedachte.
0: Schiet er iets in je hoofd.
1: Iets waar je wakker van kan liggen.
0: Ja, en we hebben er al over gediscussieerd.
1: Urenlang. En ja. Het is geen kip-ei. Het is, wat was er eerder? Het blik of de blikopener?
0: Ja, je zou er maar mee zitten.
1: De stilte van jullie, hè? Ja. Dat soort vragen, dat word ik mee wakker.
0: Heftig.
1: Ja.
0: En hoe voel je je daarbij?
1: Nou, echt helemaal in de war.
0: Wat denk je zelf dat het antwoord is?
1: De blik openen.
0: Ja, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Dat kan toch niet?
2: Ik heb geen idee.
1: Daar zie je. Maar heb je er
2: het is een hersenkraker.
0: Ja. Je hebt toch geen blikopener nodig als je nog geen blik hebt?
1: Maar misschien heeft toch iemand iets verzonnen van... Hey, waarvoor kan ik dit gebruiken?
0: Ja. Ja, ik ben sprakeloos gewoon. Wil je nog de hulp van onze luisteraars?
1: Ja, precies. Wat vinden jullie? En wat is jullie lievelingsblikopener? Want daar kwam ik een beetje op. Je had vroeger van die hele nare blikopeners die je dan op de camping had. Maar die moest je er ongeveer inhakken. Ja. En dan moest je zo... Ja. Boom, boom, boom. En tegenwoordig hebben heel veel van die blikken zo'n makkelijk lipje. Maar als je dat verkeerd doet, dan knipt het eraf. Of van de corned beef, dan heb je een stokje. En dan moet je zo rollen over het blikje. En als dat afbreekt, zit je ook in je campingtentje... die corned beef er zo uit te prutten. Dus vandaar dat ik me afvroeg, hoe zit dat?
2: Heb je verder wel goed geslapen?
1: Nee.
0: Dat je daar mee bezig bent, inderdaad. Het zijn wel echt de zware vragen van het
1: vrijdagsleven. Ja.
0: Ja, ik denk er nog even over na.
1: Zo'n blik in de krant werpen?
0: Ja, dat wel. Ja, als het lukt hoor.

0: Ja, we zeggen eigenlijk alleen gewoon hallo en goedemorgen. En nog helemaal geen sweet goodbyes. Cressip hoorde je. Ja, we hoorden ook allemaal gerommel op onze redactie. Meer.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Reinhard.
2: Gerommel.
0: Is er ook alweer bij.
2: Gerommel.
0: Je hebt de AI thuis gelaten vandaag.
2: Ik ben het dit keer zelf.
0: Och, ja. Gelukkig, wel een opluchting.
2: Je zou er een gespleten persoonlijkheid van worden, zeg. De ene keer wel, de andere keer niet.
0: Ja, meer is dat al een beetje, heb ik het idee.
1: Ik ben heel erg gespleten, we zijn met z'n zevenen.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, nou, ik kom op de helft ongeveer. Nou ja, gek is dat. Ik pak de kranten erbij en daar staat natuurlijk veel nieuws over dat ontzettende drama van gisteren in Zeeland. Alle kranten schrijven er wel over. Ik heb de Telegraaf er even bij gepakt. Die noemt het een Zeeuws drama, een nachtmerrie. Er heerst grote verslagenheid na het ongeluk dat gisteren 3 basisschoolkinderen en een volwassen begeleider het leven kostte. 3 kinderen raakten ook nog eens zwaar gewond. De slachtoffers maakten deel uit van een groep van 14 kinderen en 2 volwassenen die op hun fiets naar een schoolkamp aan het gaan waren. Best wel een bizar ongeluk, hè? Want ze reden gewoon op een fietspad dat los was van de provinciale weg.
1: Ernaast.
0: Nog een berm ertussen. Er was een bocht in die weg. En de automobilist is eigenlijk gewoon rechtdoor gereden in plaats van dat hij die bocht nam. Over het fietspad heen, door dus die groep. En daarna uiteindelijk is de auto in een greppel terechtgekomen. Ja, hoe dat precies is gegaan, dat weten we nog niet. De politie doet natuurlijk onderzoek. Wel is er een 19-jarige man aangehouden. Hij komt uit Hulst. En de politie die onderzoekt wat daar precies is gebeurd. Veel geschokte reacties natuurlijk. De politie spreekt van een impactvolle en bijzonder trieste situatie. En ook de premier Rob Jetten heeft gereageerd. Die zegt: dit nieuws overschaduwt alles. Een schoolkamp dat een hoogtepunt zou moeten zijn, eindigt in een nachtmerrie.
1: Ja, we hadden het er gisteren ook echt thuis over. Mijn man zit ook in het onderwijs, dus dat raakt dan nog eens extra. En zelfs, ik denk, het raakt iedereen, omdat het zo... Een groepje kinderen fietsen.
0: Het is de onschuldige, krijg je het niet, hè?
1: Nee, je rijdt elke dag langs een groepje fietsende kinderen. En het is echt
0: heel erg benieuwd wat hier is gebeurd.
1: En een nachtmerrie,
0: Dat heel inderdaad. Trist.
1: Heel verdrietig. De Telegraaf vertelt ook het verhaal over de wachtwoorden van de Ziggo-klanten. Want die wachtwoorden zijn floeps verdwenen. Want Ziggo heeft gisteren te maken gehad met een storing bij Ziggo Safe Online, veilig online. En als gevolg hiervan zijn opgeslagen wachtwoorden van klanten permanent verwijderd.
2: Dus niet Safe Online, maar een Safe Online eigenlijk.
1: Ja, Ziggo Safe Online is dus een beveiligingspakket dat je als internetklant van Ziggo kunt gebruiken. Het beschermt apparaten en online accounts tegen virussen, phishing, malware en datalekken. En dat gaat zo. Je computer, laptop of telefoon is hiermee overal beschermd. Ook als je niet thuis bent. En als er dan toch iets op je apparaat komt, ruimt de software het direct voor je op. En ook krijg je een waarschuwing als je identiteit ergens online opduikt, zodat je snel actie kan ondernemen. Maar ja, juist die veiligheid die de software moet bieden tegen dreigingen van buitenaf, bleek gisteren binnenhuis toch kwetsbaar. Er was een storing bij Ziggo Safe Online. Deze is inmiddels verholpen, bevestigde een woordvoerder tegenover de krant. Maar om de diensten van Safe Online weer te kunnen laten werken, kunnen klanten hun apparaat opnieuw activeren. Maar die wachtwoorden, die zijn dus uit het systeem verdwenen, zijn niet meer terug te halen. Dus als jij jouw wachtwoord niet hebt opgeslagen, betekent het dus dat je overal nieuwe wachtwoorden moet aanmaken. Hoeveel klanten zijn gedupeerd, dat zegt Ziggo niet. Maar ja, ik kan me daar echt aan irriteren dat zulke dingen gebeuren.
0: Het is
1: gebeuren.
0: De hele tijd nu, hè? Je, om de havenklap, of er wordt wat gehackt, of er is wat kwijt.
1: Storing,
0: het hoort een beetje bij de tijd.
1: Wachtwoorden zijn al zo'n ellende.
0: Bedoel, ik heb nog geen mail gehad van Ziggo. Ik ben wel klant, maar...
2: Vast excuus krijgt.
0: Ja, precies. Ja, of dat je een mailtje krijgt.
1: Maar ja, hoeveel mails vertrouw jij nu nog, Jorinda?
0: Überhaupt? Nou, ik klik nergens op meer.
1: Nee, jij mailde mij laatst met iets, maar ik heb het weggegooid.
0: Ja, dat
1: dus
0: snap ik, ja.
1: Geen koffie voor jou.
0: Oh, dat is jammer. Ja.
2: De vernieuwde editie van het Nederlands Adelsboek. Het werk waarin alle Nederlandse adellijke families en hun genealogieën worden vastgelegd, loopt tegen stevige privacyregels aan. Telegraaf schrijft erover vanmorgen. Het maakt het samenstellen ervan lastiger. Kasteel Duivenvoorde in onze regio, Voorschoten, werd de nieuwe editie dan toch gepresenteerd. Het is het vierde deel waarin de namen Hol tot en met Lim worden behandeld. Dus er volgen nog veel delen, denk ik dan. Samensteller Jonkheer Verzelewe vertelde smakelijke anekdotes tijdens de presentatie. Een contactpersoon liet weten, in onze familie maken ze allemaal ruzie met elkaar, dus het is voor mij erg moeilijk om alle informatie te verzamelen. En bij een andere familie mochten de schoonouders vooral niet vermeld worden. En dat de adel van Wanten weet, dat bleek weer uit een andere reactie die de jonkheer kreeg bij het opfrissen van dat adelboek. Iemand van het geslacht X meldde, dat is dus niet een,
3: non-binair.
2: Precies, nee, het is gewoon een niet genoemd geslacht. Een niet bij nader te noemen geslacht. Iemand van geslacht X meldde over de huwelijken en relaties in zijn familie. Het overspel is aan alle kanten. Hoewel er veel ouderen bij de presentatie waren, signaleerde jonkvrouw Marjolein van Panhuis, de voorzitter van de Adelsvereniging, dat ook belangstelling is van jonge edelen voor hun familiegeschiedenis. Die neemt zelfs toe. Ze wil meer aandacht voor de goede dingen van de adel in plaats van alleen maar over dat slavernijverleden.
0: Jonkheer Roemer, dat klinkt wel.
2: Ja, ik ben niet van adel, ik ben van bedel, denk ik eerder.
0: Ja, wel ja. Adelen delen?
2: Edele delen.
0: Edele delen. Edele, ja, ja.
2: Laat maar ja zeggen. Ja.
0: Dan pakken we ook nog even het AD.
2: Zo, 5-6. Goedemorgen.
0: Toen we hier binnenkwamen, toen was er nog gewoon een wedstrijd bezig van het WK. Korea tegen Tsjechië. 2-1, voor als je het je afvroeg. Het is net afgelopen. Gisteravond een openingsshow in Mexicaanse sferen. We zijn dus officieel begonnen. Het grootste WK voetbal aller tijden. En de wereld zal het weten. 48 landen strijden om een felbegeerde wereldbeker. Ik zag hem gisteren al staan. Infantino heeft hem op zijn plekje gezet. Met een spetterende openingsceremonie. Nou ja, wie zagen we daar? Shakira bijvoorbeeld. En de Nigeriaanse Buma Boy. En ook, wat die hebben, het WK-lied, Dai Dai. Dus daar konden we van genieten. En ook Andrea Bocelli stond er nog, heb ik gezien. Die kan ook nog steeds zingen. Dat klonk ook fantastisch. Ondertussen kijken we natuurlijk ook al een beetje naar zondag. Want al die wedstrijden nu is leuk. Maar zondag is natuurlijk onze eerste dag. Tegen Japan om 10:00 moeten we aan de slag 's avonds. Het oranje gevoel van Frenkie heb ik even voor me. Bij de sportwereld van het AD. En ja, er is veel kritiek natuurlijk. Hij heeft er nog alle vertrouwen in. Hij zegt, we zijn met oranje onvoorspelbaar. En dat kan onze kracht zijn.
2: Onvoorspelbaar.
0: Okay, ja. Dus Japan weet eigenlijk niet wat ze met ons aan moeten.
3: Okay. We gaan achteruit spelen.
0: Nou, misschien dat het dan beter gaat. On the farm, kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

0: Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Van Uffelen, Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
4: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
5: Omroepbestadverteren.nl.
6: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
7: Net iets over 6:30. Dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
8: Bij een steekpartij op de Troelstrakade achter het Zuiderpark in Den Haag is gistermiddag een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft korte tijd later in een portiekwoning een verdachte aangehouden. Al jaren zijn er technische storingen in de liften van een woontoren naast de Utrechtse baan in Den Haag. Vastzitten in een lift op de 30ste verdieping en dan ontdekken dat ook de alarmknop nog eens niet werkt. In woontoren The Roofs lijkt het meer regel dan uitzondering. Na veel klachten van bewoners gaat de Haagse burgemeester Jan van Zanen zich er nu zelf mee bemoeien in de hoop een oplossing te vinden. De liftproblemen kan ik niet meer verantwoorden, zegt Van Zanen. Ook voor de Haagse gemeenteraad is de maat vol. Alhoewel de eigenaar en verhuurder van The Roofs verantwoordelijk is, moet de gemeente doortastender optreden, vindt de raad. Coach Doug Spradley en captain Roeland Schaftenaar vertrekken bij basketbalclub ZZ Leiden. Met opgeheven hoofd, na 4 seizoenen, even zoveel finales om het landskampioenschap en 6 hoofdprijzen. Schaftenaar en Spradley hadden graag afscheid genomen met een 3e landstitel. Maar deze week verloor ZZ Leiden de best of 5 finale van Landstedenhammers uit Zwolle. En bij het ontsmetten van bloembollen in het gebied tussen Noordwijk en Lisse komen nog te vaak schadelijke stoffen vrij. Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat daarom 50 bollentelers controleren op het lekken van ontsmettingsmiddelen. Volgens Rijnland laten bovendien steeds meer bollentelers hun kisten schoonmaken door mobiele kistenwassers. Daarbij komen mogelijk verboden middelen in de omgeving terecht.
7: Jordi Bloem, die is onze weerman van vandaag. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Jorinda.
7: Goedemorgen. Ik ben de dag niet droog begonnen, helaas.
9: Nee, en het is ook donker.
7: Het is ook donker. Ja, klopt. Ja, joh, het is heel donker. Wat is er gebeurd, Jordi?
9: Ja, een wolkenpakket, een dik wolkenpakket waaruit het inderdaad af en toe regent. Gisteravond viel de meeste regen, op sommige plekken ook zo'n 8 mm. En nu is het allemaal wat minder. Het zijn ook wat droge perioden vandaag. Misschien vanmiddag ook een mager zonnetje. Voorlopig nog heel veel bewolking in de aanvoerrichting. Nou, die aanvoerrichting is west vanaf de Britse eilanden. Dus een westelijke wind ook. Matig tot vrij krachtig aan de kust. Af en toe krachtig, windkracht 6. Krijg een beetje het herfstgevoel ook. Hè, met die donkere lucht en die regen. Dat grijze gedoe. En dat miserige weer. Nou, in de loop van de dag wordt de kans op regen toch weer wat groter. Maar rond het middaguur zou het dus eventjes kunnen verbeteren. Wat dat betreft. En de temperaturen, ja, die gaan dan langzaam maar zeker wat hoger worden. Het is nu een graad of 15, dat valt wel mee. Gisterochtend was het duidelijk frisser. We zitten in een wat warmere, maar ook vochtige luchtsoort vanaf de oceaan. Met die paar storingen die passeren. Dat betekent in de loop van de middag 18, 19 graden. Heel misschien dat we de 20 graden net gaan halen. Dan voelt het wel wat warmer aan. Zeker als die zon er toch nog even bij komt. Nou, later vandaag dus weer af en toe regen en weer wat lagere temperaturen. Vannacht een graad of 14 in de regio. Met iets minder wind, een paar opklaringen. Ook af en toe nog eens een bui. En morgen overdag lijkt het met de buiigheid wel mee te vallen. Een lange droge periode. Ook af en toe de zon erbij. Het ziet er weer wat lichter uit. De westelijke bries die steekt weer op. Windkracht 5 aan de kust. Misschien af en toe windkracht 6. En het wordt 18 graden. En zondag, dat lijkt ook een dag te worden met af en toe zon. Slechts een enkele bui. Dat vooral in de ochtend. Kunnen we misschien 's avonds gewoon buiten de wedstrijd bekijken. Nederland-Japan, ja. Volgens mij. 17 graden is de middagtemperatuur. Niet warm, maar als het wat droog is en de zon schijnt, ja, dan valt het allemaal wel weer mee.
7: Ja, en de middagtemperatuur is leuk, maar hoe warm is het 's avonds om 10 uur?
9: Nou, 14 graden, oh, ja. 12. Ja,
7: nou, met een jas aan kan het wel.
9: Ja, jas aan. En ik had gisteren met Menno ook al over gewoon een oranje jas, hè, dan.
7: Ja, precies. Ja. Goed. Hey, Jordi, dank je wel.
9: Doei.
8: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Iedereen moet kunnen sporten,
1: absoluut.
0: Of je een beperking hebt of niet.
2: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Hoe gaan jullie mij para laten klimmen?
4: Nou, op dit moment zie jij nog gewoon, maar zo meteen gaan we zorgen dat je niks meer ziet. Want Jolene ziet ook niks en dan gaan we op die manier, mag je naar boven. En Jolene gaat jou lekker zekeren.
0: Rolstoeltennis, tell me. Rolstoeltennis is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren 70. Het is dus al best een oude sport.
2: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Oorspronkelijk heette dit nummer Brandy. Met een B en een R. Maar ik denk dat Barry Manilow dat een beetje gek vond, omdat hij misschien zelf Barry heet. Dat het dan, ja, dat lijkt een beetje op elkaar. Dus het werd uiteindelijk Mandy. En het werd ook een hele grote hit. We gaan naar het nieuws van buiten de regio. En dat is toch wel heftig nieuws in Amsterdam. Een sportschool, pal naast een flat in de wijk Osdorp, is vannacht een explosie geweest. Het was een enorme klap die een groot deel van de stad te horen was, zegt de brandweerwoordvoerder.
1: Vannacht rond 12 uur kregen we een melding van een brand. En ter plaatse bleek ook dat explosie had plaatsgevonden, die volgens de brand heeft veroorzaakt. We zijn de hele dag bezig geweest met het blussen van de brand. Er zijn 7 personen naar het ziekenhuis vervoerd met verwondingen. En we zijn op dit moment nog op zoek in het pand naar mogelijke slachtoffers.
0: Ja, als je de beelden bekijkt, dan ziet het er echt wel heel heftig uit. Er zit letterlijk gewoon een gat in de zijkant van die sportschool. En ik had dat foto's gezien en ik vind het altijd zo bizar dat het dan lijkt alsof, ja, op dat moment waren er natuurlijk gewoon echt nog mensen aan het sporten. En je ziet gewoon gewichten nog liggen en andere zaken, ja, die je normaal vindt in een sportschool. En ja, het is echt alsof de tijd dan even stil is gezet. Echt een bizar beeld vond ik dat toen ik dat zag.
2: Zeker, zoals met al die bakstenen. Echt.
0: Alsof het een film is. Ja. Er brak ook nog een brand uit die deels oversloeg na de flat. Zeker 7 mensen in de sportschool raakten gewond. Eentje zwaar gewond. In het puin van de sportschool wordt nog steeds gezocht naar meer slachtoffers.
1: We houden er rekening mee dat er mogelijk nog 1 of meerdere personen binnen liggen. Dus vandaar dat ook USAR en specialistisch team wat goed kan zoeken in ingestorte panden bijvoorbeeld ter plaatse is.

0: gevierd. En inmiddels gaan ook speurhonden naar binnen om op zoek te gaan naar de mogelijke slachtoffers.
1: Zeker 400 mensen zijn geëvacueerd. Inmiddels is de brand in de flat geblust. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend.
0: De focus ligt echt nog op de hulpverlening. Maar verschillende eenheden van de politie en ook de explosieve opruimingsdienst van Defensie is uit voorzorg ter plaatse. We houden rekening eigenlijk met alle scenario's op dit moment. Maar we kunnen pas achter de oorzaak komen als we de redding hebben uitgevoerd. En die heeft nu echt de prioriteit.
2: En we houden hier natuurlijk op de hoogte. En in de gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijk ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
3: Ze spreken, er voor ze zijn. Kijken wat je allemaal voor hen kan doen. Collega ambtenaren van ons die zijn ook direct naar de school gegaan om te kijken of we kunnen helpen met de organisatie, om de informatie zo goed mogelijk te laten zijn in de richting van docenten, van leerlingen, van ouders, van vaders, van moeders. En dat is het allerbelangrijkste.
2: Een auto reed gistermiddag in de buurt van Hulst in op fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven en 3 andere kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Een man van 19 uit de gemeente Hulst is aangehouden en waar hij van verdacht wordt is niet bekendgemaakt.
1: De nieuwe EU-asielregels gaan vandaag in, het asiel- en migratiepact. Het is nodig om de procedures in de EU-landen beter op elkaar af te stemmen. Mark Boshuit is emeritus rechter in België en denkt dat het pact een vooruitgang is, maar hij heeft ook kritiek.
4: Die op sommige punten de interpretatie die aan het verdrag is gegeven zou bijgestuurd worden. Dat zou wel nuttig zijn, denk ik.
1: Ook wil Boshuit een aanvulling op het verdrag van de rechten van de mens.
4: De hele asielproblematiek is in Europese handen terechtgekomen. Daar hebben vooral rechters zich over uitgesproken. Dat heeft de procedure alleen maar verzwaard en moeilijker gemaakt. En ik denk als we de toestand willen beheersen, dan hebben we een drastische vereenvoudiging nodig van de procedure. En die is er nu nog niet.

0: Yes! Dat zeiden heel veel mensen die gisteren geslaagd zijn voor hun examen. En zo heet ook deze band, Owner of a Lonely Heart.
1: De Buitenpost.
0: Ja, gisteren was de dag voor heel veel scholieren dat ze hoorden of ze geslaagd zijn. En ja, dat betekent dat ook de vlag uithangt. Inmiddels hebben wij hoofdvlaggen. Dat is onze Buitenpost Gwen Ouwehand. Want je hebt gisteren een hele cursus gehad met hoe je dat veilig en goed je tas eraan bindt, hè?
2: Ja, helemaal waar. En ik loop nu over de langste straat van Katwijk heen. En dat is de Secretaris Varkenvisserstraat. En hier wonen heel veel verschillende mensen van heel veel verschillende soorten leeftijden. Dus ook leerlingen die dus gisteren te horen kregen of zij wel of niet geslaagd zijn. Dus ik dacht, ik loop hier eventjes naartoe. En ik wandel eventjes een stukje om te kijken hoeveel vlaggen met daaraan ook een tas ik zie hangen hier. En dat zijn er op zich wel redelijk wat. Ik sta nu precies onder eentje. En er is één ding waar ik heel goed op let. En dat is vooral of de tas er nog wel goed bij hangt.
0: Ja, sta je daar wel veilig?
2: Ja, ik vermoed het wel. Want ik heb het idee dat deze al de hele nacht hangt. En de tas, die hangt er gewoon nog steeds aan. Dus dat is goed om te horen. Ik denk dat deze leerling die hier op dit adres woont... Gisteren naar Radio West heeft geluisterd. En daar een voorbeeld aan heeft genomen.
0: Ja, wat was de tip die je kreeg?
2: Nou, eigenlijk vooral heel strak knopen. Dat is heel erg belangrijk. En twee knopen is in principe genoeg. Maar een derde kan geen kwaad. En zo te zien, ja, nou ja, deze hangt er echt wel stevig bij, hoor, moet ik zeggen. Dus, maar verder, over de hele straat heen hangen er wel wat vlaggen. Dus ik heb het idee dat al deze middelbare schoolleerlingen... of ik kan beter zeggen ex-middelbare schoolleerlingen... een hele gezellige dag hebben gehad gisteren.
0: Ga je ze nu allemaal persoonlijk een handje geven en feliciteren en uit hun bed bellen? Want het is jouw hometown, hè? Dus jij kent daar iedereen.
2: Ja. Nou, ik denk niet dat de mensen die gisteren een geslaagd feestje hebben gehad... heel erg waarderen als ik aanbel hier.
0: Niet.
2: Maar ja, ik kan het altijd proberen.
0: Ja. Nou, je moet je eigen dorp ook wel te vriend houden, hè?
2: Ja, precies, ja. Dat denk ik ook. Ja.
0: Nou, de inspectie gaat nog even door. Daar in Katwijk, veel succes daarmee, hè? En netjes even aanbellen als het niet veilig is. Dat is misschien wel aardig.
2: Zeker, het komt helemaal goed.
0: Juanes die draagt een camisa negra, oftewel een zwart shirt. Omdat hij

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: 100 kinderen die thuisonderwijs krijgen, die moeten na de zomervakantie gewoon weer verplicht naar school. Maar eerst het regionieuws met Reinhard Roemer.
6: Bij een steekpartij op de Troelstrakade achter het Zuiderpark in Den Haag is gisteren aan het eind van de middag een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft korte tijd later in een portiekwoning een verdachte aangehouden. Bij het ontsmetten van bloembollen in het gebied tussen Noordwijk en Lisse komen nog te vaak schadelijke stoffen vrij. Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat daarom 50 bollentelers controleren op het lekken van ontsmettingsmiddelen. En de Haagse binnenstad krijgt een stukje strand. De Hofvijver wordt deels drooggelegd en opgevuld met zand om een warmte-koude opslag aan te leggen. Het is een systeem waarbij een paar honderd meter diep onder de grond wordt geboord om daar water te bewaren. Meer regionieuws om 19:30, nu het overige nieuws.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
9: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
0: Voordeeluitjes.nl. Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen.
10: voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen, West wordt wakker. Tweede uur alweer. Het is 7:09. En het nieuws wordt toch wel beheerst door Amsterdam. In dit geval. Want er is een enorme explosie geweest gisteravond. Of eigenlijk begin van de nacht. Er werd nog gesport in de sportschool. Ja, sommige zijn natuurlijk 24 uur per dag open. En ja, waar de explosie door veroorzaakt is, dat is niet bekend. Maar de chaos is daar enorm. Hè?
1: Het is een grote chaos. Er zit een groot gat in de muur. En het was een sportschool, dus onder een flat. Dus die hele flat moest ontruimd worden.
0: Ja, daarnaast zit hij.
1: De sportschool moest de flat moest ontruimd worden vanwege angst voor instortingsgevaar. Dus mensen werden wakker gemaakt. Ik hoorde mevrouw eerder vertellen dat ze dacht dat de wasmachine een knal gaf en dat ze toen door is gaan slapen. Maar
0: ja,
1: toen
0: je weet eigenlijk niet wat er gebeurt, hè?
1: Nee, het zal wel weer een explosie zijn. Of een bliksem, weet ik veel. Ja, dus ik snap die reactie wel. Maar
0: het was toch wat erger. 7 gewonden zijn er gevallen, waaronder 1 zwaar gewond. Meldt de gemeente Amsterdam. En 400 omwonenden die zijn dus vannacht geëvacueerd. Er was een brand ook uitgebroken na die explosie. Die sloeg over naar de flat. Vandaar dat daar natuurlijk ook de schade enorm is. Later dit uur zelfs, praten we nog helemaal bij over hoe de situatie daar is. Maar we kijken eerst even naar onze eigen regio. En dan gaat het over thuisonderwijs. Ruim 100 kinderen in Den Haag die thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomervakantie verplicht weer naar school. Een vrijstelling is alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk, besliste de rechter eerder. Een andere levensovertuiging is dan geen goede reden meer. De gemeente Den Haag is er gelijk mee aan de slag gegaan. En gisteren was er een debat over in de gemeenteraad. We praten even met een van de raadsleden van D66, Assen Bascher. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, er waren voorafgaand aan het debat veel insprekers. Ouders die zelf thuis onderwijs geven. Het deed hen veel. Dat was echt wel duidelijk te merken. De emoties waren ook hoog. Laten we eerst even luisteren naar een van die ouders. Dit is mevrouw Harting.
3: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. We zijn maar een piepklein groepje in heel Den Haag. Wij zorgen nooit voor problemen. En onze kinderen en vele andere thuisonderwijzers gedijen uitstekend binnen de faciliteiten die wij als thuisonderwijzers bieden. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt? Dit kan toch niet? Dit is te zot voor woorden. Op welke feit is het gebaseerd dat mijn kinderen onzichtbaar zijn? Kan een kind alleen zichtbaar zijn op school?
0: Ja, dat is een duidelijk verhaal wel van de mevrouw Harting. Die was er echt van geschrokken ook toen de brief op de deurmat viel. Ja, hoe heb je daarnaar geluisterd, naar al die insprekers?
2: Nou, het is natuurlijk een grote stap als kinderen heel lang thuisonderwijs hebben gehad. En eigenlijk ineens weer terug moeten naar het regulier onderwijs, kan ik me voorstellen dat de ouders daar best wel zorgen bij hebben. Heel die transitie die leerlingen nu moeten ondergaan, van thuis naar 5 dagen op school. Dus ik heb daar echt naar zitten luisteren en ik begrijp de zorgen die de ouders hebben.
0: Ja, het voelt ook wel een beetje als een motie van wantrouwen naar hun toe. Van ja, wij hebben al die jaren ons best gedaan en nu is het ineens niet goed genoeg.
2: Ja. Helaas is de situatie zo dat er op dit moment geen toezicht is op thuisonderwijs. Dus we weten eigenlijk helemaal niet wat er achter de voordeur gebeurt. En ik wil zeker niet wantrouwend zijn richting die ouders. En zeggen dat zij slecht onderwijs hebben gegeven. Alleen zijn er helaas gevallen bekend waarbij de leerlingen eigenlijk geen goed onderwijs hebben gekregen, geïsoleerd zijn geraakt. Dat was te zien in de aflevering van Boos over thuisonderwijs. En nu is de situatie dus dat de Hoge Raad heeft geoordeeld en die vrijstelling beperkt.
0: Ja, wat is het verschil met hoe het dan nu is volgens de rechter en hoe het de oude situatie was?
2: Nou, in de oude situatie was het natuurlijk gewoon mogelijk om die vrijstelling aan te vragen. Alleen heeft de Hoge Raad nu eigenlijk geoordeeld dat als er een openbare basisschool in de buurt is, en dat is meestal wel het geval in grote steden zoals in Den Haag, kan je dus die beroep niet meer doen. En je ziet dus dat de grote steden daar meteen op hebben gereageerd, Den Haag en Utrecht. En die zijn dus die vrijstelling eigenlijk meteen gaan beperken. En het OM gaat dus nu handhaven. En in die situatie vind ik, daar gaat Den Haag nu dus naar handelen. En waar ik me dus voor in wil zetten, is dat eigenlijk al die kinderen een goede overgang gaan krijgen. Een soepele overgang. Want na de zomer moeten al die kinderen dus terug, stelt de wethouder. En zoals ik al aangaf, dat wordt nogal een stap voor die leerlingen.
0: Ja, het is nogal inderdaad een nieuwe ervaring überhaupt om ineens met misschien wel 30 kinderen in een klas te zitten. Dat is wel echt een hele grote stap. Hoe zou je dat willen aanpakken dan?
2: Nou ja, we zien sowieso al dat bijvoorbeeld een zomervakantie van 6 weken al ervoor kan zorgen dat leerlingen achterstanden lopen in die 6 weken. Dat noemen we de zomerdip. Dat is ook uit onderzoek gebleken. Dat je bijvoorbeeld zag dat het kind ineens aanzienlijk slechter kon rekenen ineens. Of dat taalvaardigheden achteruit waren gegaan. Dus als 6 weken al zoveel invloed hebben, moet je eens voorstellen wat een aantal jaar thuisonderwijs, in het geval dat er bijvoorbeeld toch nog op bepaalde vakken tekorten waren en het onderwijs misschien niet op maat was, wat het gevolg daarvan zou kunnen zijn op zo'n leerling.
0: Ja, hebben deze kinderen dan ook bijles nodig? Een soort zomerschool?
2: Nou, in ieder geval heb ik het gehad over de ondersteuningsbehoeften. Dat de wethouder actief contact op gaat nemen met de ouders. En dus inderdaad gaat kijken waar er behoefte voor is voor zo'n kind. Op het gebied van vakken, maar ook sociaal-emotioneel. Ik kan me voorstellen dat 5 dagen 1 keer misschien te veel kan zijn voor zo'n leerling. Heel veel prikkels, nieuwe omgeving, heel veel nieuwe andere klasgenoten. Dus ik heb voorgesteld om ook een korte overgangsperiode in te stellen, waarbij leerlingen ook kunnen wennen, dus wendagen.
0: Ja, was de wethouder het daarmee eens eigenlijk?
2: Nou, de wethouder die ging daar helaas niet echt op in. Die had echt een heel algemeen verhaal van ik ga contact met al die ouders opnemen. Ik ga met ze zitten en het is maatwerk. Nu moet ik zeggen dat maatwerk natuurlijk iets makkelijker kan, omdat het ook om 102 à 108 leerlingen gaat. Ik had wel het liefst gezien dat hij echt een toezegging zou doen op die wendagen en op een korte overgangsperiode. Maar helaas is hij daar niet op ingegaan.
1: Maar is er plek voor al die leerlingen op die basisscholen in de buurt? Want het is natuurlijk al een uitdaging. Er zitten sowieso al heel veel leerlingen thuis die wel regulier naar school gaan en die niet in de klas passen. Maar is er dan wel plek voor deze kinderen?
2: Dat is ook mijn zorg. Tegelijkertijd heeft de wethouder gisteren dus wel echt benadrukt dat hij daarvoor gaat zorgen dat ze goed terechtkomen. Dus laten we daar maar op hopen. Waar ik voornamelijk bang voor ben, is dat die kinderen gewoon niet goed gaan kunnen landen. En uiteindelijk, als leerlingen die thuisonderwijs hebben gekregen, uiteindelijk thuiszitter gaan worden. Daar zit mijn angst.
0: Ja, wat als de ouders weigeren? Als ze zeggen, we hebben het afgelopen jaren zo goed gedaan, bekijk het lekker.
2: Nou ja, het OM heeft dus gezegd dat ze gaan handhaven. Voorheen hebben ze dat niet gedaan omdat er juridisch gewoon onduidelijkheden waren. Plus het ging om een lage boete van €300. In de praktijk leidde dat niet per se tot verandering. Dus in dit geval gaat er worden gehandhaafd.
0: Ja, maar die €300 die blijft nog staan of is dat verhoogd?
2: Dat heb ik niet scherp. In het geval dat het niet is verhoogd, ben ik heel benieuwd of dat inderdaad tot gedragsverandering gaat leiden.
0: Nou, we gaan het zien. Assam Basjer, dank je wel voor je uitleg. En we gaan het zien. Hou ons op de hoogte.
2: Ja, alsjeblieft. Fijne dag nog.

0: Ashes to Ashes van David Bowie hoor je op Radio West. Het verdelen van sociale woningen in de regio Leiden, Bollenstreek en Alphen moet anders. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van Holland Rijnland Wonen. Dat is een samenwerkingsverband van woningbouwcorporaties. Woningzoekenden moeten vaak jaren wachten. En sta je niet lang genoeg op de wachtlijst, dan is de kans op een woning nihil. Verslaggever Lisa Jansson die vroeg woningzoekenden in Alphen aan de Rijn wat ze daarvan vinden.
1: Ik vind dat als je gewoon jong bent en dat je wel gewoon snel gewoon bij jezelf kan moeten wonen. Want nu duurt het heel lang.
2: Ik sta ingeschreven, ja.
3: Hoe lang sta je al ingeschreven?
2: Een hele poos alweer. Ik denk dat het zo 10, 15 jaar is misschien.
3: En ben je op zoek naar een woning?
2: We zijn op zoek naar wat anders, ja.
3: Maak je kans op woningen?
2: Nou, ik heb niet het idee dat het echt een rooskleurig vooruitzicht heeft, nee. Nee. Maar goed, we blijven het wel proberen.
3: Je wil wel weg, maar wel onder bepaalde voorwaarden.
2: Nou ja, kijk, waar we nu zitten, er vallen de ramen uit de kozijnen. Dus dat is een beetje, het is ook een gezondheidskwestie. Dus ja, het is een beetje dubbel. Dat zeg ik. Aan de ene kant begrijp ik dat er heel veel mensen zijn die het echt heel hard nodig hebben. En aan de andere kant wil ik ook wel weer voor mezelf kiezen van, ja, als het zich voordoet, dan pak ik de kans wel, ja.
4: Als ik denk aan de jongeren die nu een woning willen hebben en waarvoor het heel moeilijk is, zou ik denken van ga daar wat aan doen, als dat mogelijk is. Ik zou alleen niet weten hoe.
0: Ja, aan de telefoon bestuurde Anneke Allewijn van Holland Rijnland Wonen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, veel woningzoekenden, je hoort het. Ja, dat zal je niet verbazen, denk ik.
5: Nee, dat klopt. Nee, het blijkt ook uit ons onderzoek. En het is ook ons eigen. Als corporaties merken we ook dat het systeem schuurt en knelt en niet voor iedereen goed werkt. En dat wordt dus uitgebreid onderschreven door al die woningzoekenden.
0: Ja, want dat onderzoek dat laat zien dat hoe het nu is, hè, op basis van hoe lang je ingeschreven staat, dat niet altijd de ideale situatie is.
5: Nee, klopt. We hebben in het onderzoek onderscheiden we eigenlijk 4 groepen woningzoekenden. Dus je hebt een spoedzoeker die eigenlijk zo snel mogelijk een dak wil. En dan heb je ook zeg maar een groep, dat noemen we dan de voorzorginschrijvers. Die zijn eigenlijk uit voorzorg ingeschreven. En je ziet de behoefteverschillen per groep. Dus die voorzorginschrijver die kan prima leven met inschrijftijd. Want die weet, ik heb nog de tijd, ik heb niet morgen een woning nodig. Maar die spoedzoeker die eigenlijk nu al bijna dakloos of dakloos is, die kan niets met inschrijftijd als hij niet lang genoeg staat ingeschreven. Dus de behoefte van de verschillende groepen die is gewoon heel verschillend.
0: Ja, wat gebeurt er met zo'n spoedzoeker als hij dus niet binnen een bepaalde periode een woning krijgt?
5: Ja, dat is dus heel vervelend. In het huidige systeem kan hij dus eigenlijk het advies om vooral te reageren op woningen die verloot worden. Want bij loting telt inschrijftijd niet mee als criterium. Dan is iedereen gelijk. En dan moet je dus geluk hebben als het ware.
0: Ja.
5: En we verloten op dit moment 5% van de woningen die vrijkomen. Dat is dus een beetje weinig.
0: Ja, en hoeveel spoedzoekers zijn er dan?
5: Nou, in dat onderzoek onder die 16.000 woningzoekenden, waar we overigens, we hebben 170.000 woningzoekenden uitgevraagd en 16.000 hebben meegedaan, zijn we super blij met de respons. Daarmee is het onderzoek ook representatief. En daaruit blijkt dat 12% van de ingeschreven woningzoekenden is zo'n spoedzoeker.
0: Ja, dat is wel heel erg veel inderdaad. Wanneer ben je een spoedzoeker? Wanneer heb je nou snel zo'n huis nodig?
5: In dit onderzoek definieer je dat zelf. Dus dat hebben we niet voor mensen bedacht. Mensen hebben zelf gezegd, ik ben een spoedzoeker. En dan is inderdaad, ik stel eigenlijk verder geen voorwaarden. Als je me morgen een huis aanbiedt, als het maar een dak heeft, dan teken ik bij het kruisje.
0: Ja, nu is het dus op basis van lengte, hoe lang je staat ingeschreven. Hoe zou je dan moeten selecteren?
5: Ja, dat is dus het hele ding. Dat weten we nog niet. Want voor heel veel mensen voelt inschrijftijd ook eerlijk. Dat hoor je ook in het filmpje van in de woningzoekende zeggen van ja, we snappen eigenlijk wel dat inschrijftijd, net als bij de bakker, je moet in de rij. Dat is op zich, voelt voor heel veel mensen ook als eerlijk en rechtvaardig. Ja. Alleen, er grijpen nu groepen mis.
0: Ja, want je hoort ook iemand in het fragment die zegt van ja, ik heb misschien niet nu een nieuwe woning nodig, maar het lekt hier wel aan alle kanten, dus het zou eigenlijk wel fijn zijn. En het is natuurlijk vervelend als die dan achteraan de rij komt te staan.
5: Precies, en deze meneer heeft zich ingeschreven, dus die heeft tijd, dus die heeft ook wat te kiezen waarschijnlijk.
0: Ja.
5: Maar die zegt ook terecht, er zijn mensen die het veel harder nodig hebben, want ik heb al een dak. Maar ja, moet ik toch voor mezelf kiezen. En dat is ook heel erg logisch. Maar het wringt dus.
0: Ja, en tegelijkertijd.
5: En dus het moet anders.
0: Ja, maar tegelijkertijd, je kan ook niet met 170.000 mensen die ingeschreven staan in gesprek van, goh, wat heb je nodig?
5: Nou ja, we hebben dus eigenlijk al die mensen gevraagd, wat is je behoefte en wat valt je op in het huidige systeem? En daar merken we dan aan dat er heel veel negatief sentiment is. 72% van de woningzoekenden geeft aan negatieve emoties te ervaren bij dat woonruimteverdeelsysteem. En dat geldt ook voor onze eigen medewerkers, want die vinden het ook niet fijn dat ze mensen moeten vertellen, ja sorry, als je geen inschrijftijd hebt, kom je voorlopig niet aan de beurt. Terwijl de situatie soms heel schrijnend is.
0: Ja.
5: Dus dat negatieve sentiment, dat valt heel erg op in dat onderzoek. Mensen voelen zich onzeker, gefrustreerd. En ja, dat moet wel anders.
0: Ja, nou, het moet dus anders. We weten nog niet precies hoe, hè, als ik het zo hoor.
5: Nou, het enige wat we weten is, als er een nieuw systeem komt, dan moet het ruimte geven voor verschillende situaties en verschillende levensfasen. En ook voor de mate van haast die mensen hebben.
0: Ja, en dat gaan jullie nu verder uitwerken, denk ik.
5: Ja, samen met gemeente. Want dat kunnen we niet alleen.
0: Anneke Allewijn, succes daarmee.
5: Dank je wel.

0: 9.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
4: alleen de prijs is anders.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ik heb mensen pijn.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte, staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
15: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
16: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
17: Goedemorgen, je luistert naar Westwoord Wakker. Het is 8:02. Dit is het nieuws met Reinoud.
18: Goedemorgen. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs. Maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. En misschien wel krijgen ook. Gisteren was er een debat over van de Haagse gemeenteraad. Een van de insprekers was mevrouw Harting. Die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
19: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt?
18: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. Je hoort D66-raadslid Aschen Bascher.
20: Nou ja, het is natuurlijk een grote stap als kinderen heel lang thuisonderwijs hebben gehad en eigenlijk ineens weer terug moeten naar het regulier onderwijs. Kan ik me voorstellen dat de ouders daar best wel zorgen bij hebben. Van thuis naar 5 dagen op school. Helaas is de situatie zo dat er op dit moment geen toezicht is op thuisonderwijs. Dus we weten eigenlijk helemaal niet wat er achter de voordeur gebeurt.
18: Raadslid Bascher van D66 heeft gisteren in het raadsdebat gepleit voor een overgangsregeling voor de 102 tot 108 kinderen om wie het gaat, om ze beter te laten wennen aan lessen in een vol klaslokaal. Bij steekpartij op de Troelstra-kade achter het Zuiderpark in Den Haag is gistermiddag een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft korte tijd later in een portiekwoning een verdachte aangehouden. En coach Doug Spradley en captain Roeland Schaftenaar vertrekken bij basketbalclub ZZ Leiden. Met opgeheven hoofd, na 4 seizoenen even zoveel finales om het landskampioenschap en 6 hoofdprijzen. Schaftenaar en Spradley hadden graag afscheid genomen met een 3e landstitel, maar deze week verloor ZZ Leiden de best-of-5 finale van Landstedenhammers uit Zwolle.
17: Jordi, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Jorinda.
17: Ja, het is nu niet echt om over naar huis te schrijven het weer, maar ja, het komt wel echt iets heel moois aan, hè?
0: Ja, dan moeten we wel een aantal dagen geduld uitoefenen. Nou, het weekend ziet er ook niet zo verkeerd uit. Alleen voor de echte zomerliefhebber komen er betere tijden aan vanaf midden volgende week. Want dan komt uit de zuidwestelijke tot zuidelijke luchtstroming hele warme lucht vanuit Frankrijk en Spanje opzetten. Ja, dat resulteert in misschien wel 25 graden en meer. Dus dat komt eraan. Dus.
17: Ik zie zelfs inderdaad 30 staan in mijn weer.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Maar dat moeten we even afwachten. Maar in ieder geval wel heel ander weer dan nu. Want het is nu bewolkt met af en toe van die dichte motregen. Heb je al versopen katjes gezien?
17: Ja, zeker. Patrick kwam naar binnen. Ah. En je moet hier met een vingerafdruk naar binnen, maar hij deed het niet. Dus hij heeft heel lang in de regen gestaan, arme jongen.
0: Ja. Nou, nog even doorbijten, want het is vandaag af en toe nog wat regenachtig. Vanmiddag misschien even droog. Misschien ook een opklaring, maar vooral veel bewolking. En in de loop van de middag kan er opnieuw af en toe wat regen vallen. Want we hebben te maken met een frontaal systeem. Blijft een beetje slingeren, hangen boven onze omgeving. Is een beetje jammer. En daardoor ook een nogal grijze, donkere dag. Voor de zomer is dat natuurlijk heel wat anders dan we gewend zijn. Maar goed, vanmiddag wel wat lichter dus eventjes. De zon kan er even tussendoor komen. 18 graden wordt het ongeveer met een stevige west-zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5, aan de kust af en toe windkracht 6. Vannacht iets minder wind, er kan nog een enkele bui passeren. Temperatuur daalt tot 13 graden. Ja, blijft wisselvallig. En in het weekend licht wisselvallig, Jorinda. Af en toe nog een bui, maar ook een lange droge periode bij ons. Noorden en noordoosten van het land, het oosten, daar is het net wat natter waarschijnlijk. Maar bij ons valt het op zich wel mee. Kan het niet helemaal droog geven, dus af en toe een zonnetje erbij. Zon en stapelwolken, je kent het wel, dat Hollandse weer. Met een westelijke bries tot noordwest, wordt het niet warm. 18 of 17 graden, dat zijn de middagtemperaturen. Maar als de zon doorbreekt, valt het op zich wel weer mee. En zondagavond, dan zal het een graad of 13 zijn, denk ik. Misschien nog 12, 's avonds, hè, dan is die wedstrijd. Maar als het droog is, dan kunnen we lekker buiten kijken.
17: Ja, en lekker vuurtje erbij en dan komt het wel goed.
0: Oh,
17: ja.
0: Ik zie het helemaal voor me, ja.
17: Jordi, tot zo.
0: Tot straks.
18: Het uitgebreide regio-nieuws was dat. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Billy Joel. Ja, dit is jouw favoriet, hè?
1: Dit is mijn grote favoriet. Ja. Ik heb 2 keer een concert van hem gezien en dat vond ik echt helemaal geweldig om mee te maken.
0: Weet je ook al dat er een biopic over hem wordt gemaakt?
1: Ja, dat heb ik gehoord,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Billy
1: and Me. En ja, verder weet ik het niet wanneer het uitkomt.
0: Nou, dat is ook nog niet bekend, want het moet nog gefilmd worden. Het gaat ook nog wel even duren daardoor. Maar er is een klein probleempje, want Billy vindt het helemaal niks.
1: Oh, dat is dan weer jammer.
0: Ja, hij wil niet zelfs dat zijn muziek gebruikt gaat worden.
1: Oh ja, dan houdt het een beetje op, hè?
0: Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ja, er zijn natuurlijk wel regels dat je soms wel muziek mag gebruiken en soms niet. Dus ja, misschien als we het nazingen, dat het dan wel mag of zo.
1: Oh, misschien maak ik dan nog een kans om mee te doen. Ik kan heel goed zingen.
0: Dat weten we. Gaan we straks weer horen, hoor. Ja.
2: De WWWK-bokaal.
0: Ja, en je kan ook heel goed hoog houden, heb ik gisteren gezien. Echt, het is echt een wonder dat er hier niks kapot is gegaan.
1: Ik zwijg heel erg. Nee, dat was echt drama.
0: De beelden komen binnenkort op Facebook te staan. Want we hebben wat collega's en ook onszelf natuurlijk even laten hooghouden. Vanwege de WWWK-bokaal.
1: De WWWK-bokaal.
0: Zo is het. En wat, dat spelen we. En dat gaat alles, ja, het gaat om het hooghouden.
1: Het gaat om het hooghouden. En als jij je opgeeft voor de hooghouden, dan kan je dus kans maken op die bokaal. Maar je krijgt in ieder geval die mooie Omroep Westbal. Rood, wit, blauw met het logo van Westerop. En hoe doe je dat nou, je opgeven? Nou, je appt me bijvoorbeeld op 070-307-8080. Of je mailt naar westwoordwakker.nl. Ik begin wat aarzelend te praten, want Jorinda heeft dus nu die bal in haar handen. En dan kan ik misschien wel slecht zijn, maar Jorinda heeft hier ook al het een en ander gesloopt. Dus ik vind het heel, heel eng. Ik voel me heel erg bedreigd nu met die bal.
0: Ja, mijn record staat op 3.
1: Wauw.
0: Ik kom steeds niet verder dan 3.
1: Mijn op 1.
0: Ja. Nou goed, het kan beter, want gisteren hadden we ineens een nieuwe topscore.
3: 3, 2, 1 en go!
0: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
3: ja,
0: ik heb hier de verkeerde gestart.
1: Dit was de vorige,
0: ja,
1: hè? En die werd
0: weer
1: overtroefd.
0: Giovanni inderdaad. En gisteren was Ben die 10 jaar oud en wist gewoon 27 keer te hoog te houden. Dus dat is een hele mooie score. Maar dat kan misschien nog wel meer. Gwen, je bent weer bij een nieuwe kandidaat in je eigen hometown Katwijk.
4: Ja.
0: Ja, voor het eerst een vrouw die meedoet. Dat vind ik ook wel heel erg leuk.
4: Ja. Zeker, echt een deurval. En niet zomaar een vrouw, want ik sta hier in een gymzaal van een basisschool in Katwijk aan Zee dus. Tussen het groep 8 musical decor. Dus je moet nog een beetje oppassen, hè, Maaike?
5: Zeker weten moet ik oppassen, ja. Ik denk niet dat ze blij met me zullen zijn als ik hier het decor kapot schop.
4: Als er straks ineens een bal, een rond gat in het decor zit. Hé, hey, waarom heb je jezelf opgegeven?
5: Nou, dat is nog een mooi verhaal. Ik dacht, dit is leuk voor de leerlingen uit mijn klas om te doen. Die zijn hier namelijk supergoed in. Maar toen kwam ik er gisteren eigenlijk achter dat jullie om 7:30 kwamen. En ik denk dat de meeste van de leerlingen nog ligt te slapen. Dus ja, dan zit er maar één ding op. Dan moet je zelf de stoute schoenen aantrekken. Ik mag het proberen.
4: Ja, dan moet je zelf op de blaren zitten. Kan je een beetje hoog houden, denk je?
5: Nou, ik zal zeggen, ze hebben er thuis een wetje opgelegd. Ze hebben niet veel vertrouwen in me.
4: Oké. Ik ben heel erg benieuwd.
0: Wat is de weddenschap,
4: en ben je dan? Wat is de weddenschap? Wat verwachten ze van jou?
5: Nou, thuis, mijn broertje en mijn vader, die zeiden, oh, die komt niet verder dan 2 keer.
4: Ah.
5: Maar goed, de druk ligt er totaal niet op, zoals je begrijpt.
4: Maar ze verwachten dus ook niet heel veel van je. Dus ik hoop inderdaad voor je dat het dan ook, dat je ze misschien een beetje kan overtreffen daarin.
5: Ja, ja, dat moet eigenlijk wel natuurlijk. Ja, daar gaan we. Hey,
4: ben je dan een opgooier of rooi je hem dan gewoon zo op je voet, zeg maar?
5: Ik denk dat ik hem op mijn voet ga rollen.
4: Oké.
5: Ja.
4: Heel erg spannend. Ik zou zeggen, maak je klaar. Ben je daar ook een beetje klaar voor?
5: Nou, ik snap dat het Nederlands elftal zondag zenuwachtig is. Maar de zenuwen die ik nu voel, die komen in de buurt, denk ik.
4: Ik denk dat dat niet te vergelijken is met elkaar. Ik denk dat dit nog veel erger is, kan ik me voorstellen. Ik ga aftellen van 3 naar 0. En dan gaan we gewoon beginnen. Oké, 3, 2, 1 en go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
5: Wat? Lekker, oh, dit is wel meer dan ik had durven dromen.
4: Zo, ze is heel erg blij. Wat een mooie score, Maaike.
5: Yes.
4: Heel erg gefeliciteerd.

0: Alles is nog heel, is nog heel. Dus de school en de leerlingen zullen heel erg trots zijn op juf Maaike.
1: Ja, fantastisch. 17, geen topscore natuurlijk, maar wel heel goed gedaan. En ze heeft wel in ieder geval thuisfront een poepje laten ruiken. Want die dachten dat het er twee zouden zijn. Meer kan jij wel vangen eigenlijk?
0: Ja hoor.
1: Oké, komt-ie.
0: Oh, ik heb hem. Nee.
1: Ja, moet je die laten gaan, hè?
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis.

0: Beko en Nathalie. Hoppa.
1: Ja, het nieuws vandaag wordt beheerst door Amsterdam. Een enorme explosie die veel schade heeft veroorzaakt. 7 mensen zijn gewond geraakt bij die explosie en brand bij een flatgebouw aan de Osdorperban in Amsterdam Nieuw-West. 1 van de slachtoffers is zwaar gewond, meldt de gemeente Amsterdam. Het gaat om een sportschool die naast dat flatgebouw zit. En daar waren dus nog gewoon mensen binnen. De explosie vond kort na middernacht plaats in dus zo'n bijgebouw van de flat. En daarna ontstond er een grote brand in een deel van het gebouw ingestort.
2: Wat je ziet is een bijgebouw eigenlijk tussen 2 flats in van een rode

0: baksteentjes waarbij je eigenlijk ziet dat aan beide kanten van dat pand een muur eruit geblazen is. En het deel waar ik goed zicht op had, daar zag je dus ook dat een fitnessapparatuur en dergelijke gewoon echt op straat zijn gevallen. Het zou inderdaad om een filiaal van zo'n grote sportketen gaan, hè, Sport City, waarvan ik ook had begrepen dat die dan 24 uur per dag open is. Dat doet ook vermoeden dat er inderdaad mensen in het pand aanwezig waren, hè, die dus gewond zijn geraakt door deze explosie.
1: Je hoorde collega Bart Slim. En het flatgebouw is ontruimd en ongeveer 150 bewoners worden opgevangen in het stadsloket Nieuw-West.
2: Ik zou net slapen. Op een gegeven moment hoorde je een knal. Ik dacht eerst dat er een bom was neergelegd bij een deur. Op een gegeven moment ging ik naar buiten kijken. En toen zag ik die hele sportschool open liggen.
3: Ik dacht dat mijn wasmachine eerst was. En ik ben eigenlijk weer terug naar bed gegaan. En toen werd er geschreeuwd van iedereen moet naar buiten komen, want er is instortingsgevaar. Van de hele flat, dus van de 9 verdiepingen. Daar waren ze bang voor dat de hele flat in elkaar zou.
4: Ja, het zou instorten. Er zijn meerdere specialistische hulpverleningsteams aanwezig, zegt de brandweerwoordvoerder.
5: We houden er rekening mee dat er mogelijk nog één of meerdere personen binnen liggen. Dus vandaar dat ook USAR en het specialistisch team wat goed kan zoeken in ingestorte panden bijvoorbeeld, ter plaatse is. Daar wordt nu volop op ingezet. Maar we nemen het zeker voor het onzekere en we gaan het hele pand door om op zoek naar mogelijke vermisten. Daarmee maken we gebruik van een binnendrone die eerst naar binnen vliegt en inmiddels gaan ook speurhonden naar binnen om op zoek te gaan naar de mogelijke slachtoffers.
1: En over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De politie en brandweer doen onderzoek en daarbij wordt rekening gehouden met alle opties.
6: West wordt wakker met Jorinda Theeuwen en Meer Wolfs.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
8: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
9: Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Nieuwveen. Je hoort zo hoe die is verlopen gisteravond. Het nieuws met Reinhard Roemer.
10: Op de Van Zwietenstraat in De Lier in Westland heeft vannacht brand gewoed in een auto en een busje. Brandweer probeerde de schade te beperken. Wie of wat er achter de autobranden in De Lier zit, zoekt de politie uit. Wie over de N207 bij Leimuiden rijdt, moet niet alleen de snelheid in de gaten houden. Langs de provinciale weg is ook een zogenoemde focusflitser geplaatst. Die registreert of een bestuurder wel handsfree aan het bellen is. De nieuwe camera op de N207 bij Leimuiden is neergezet naast de flitspaal die hardrijders vastlegt. En een kringloopwinkel aan de Jan Luikenlaan in Den Haag moet daar weg. De winkel zit in een anti-kraakpand en moet ruimte maken voor een naaiatelier. Veel buurtbewoners willen dat de kringloopwinkel blijft. En een petitie om dat te bereiken zou al honderden keren zijn getekend. Meer regionieuws straks om 8:30 nu, het overige nieuws.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
12: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
11: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk waar bloemen zijn gelegd.
5: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
11: Drie kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
14: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
15: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
16: Installatiebureau van Ginderen.
17: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
20: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
21: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
22: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven? Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
23: Tot 10 uur. West wordt wakker.

Ja, we gaven vorige week nog populaire kaarten weg voor de musical We Will Rock You. Met allemaal hits van Queen. En deze komt daar vast ook in voor. Crazy Little Thing Called Love.

0: de scherven nog aan het opruimen van onze hooghoutpogingen van de afgelopen dagen. Want ook hier in de studio wordt er flink geoefend, ook door collega's. Want ja, die ballen die liggen hier, dat is allemaal heel aanlokkelijk om
1: even
0: aan te zitten.
1: Verleidelijk om gewoon even die ronde bal in je handen te nemen, op de voeten doen en dan 1 keer omhoog te houden. Dat is mijn persoonlijke record.
0: Ik kwam niet verder dan 3. Dus ik ga de bokaal ook niet winnen. We hebben hier ook nog Dennis. Ben jij een beetje van het voetbal?
2: Nou, ik word altijd wel heel blij van keihard opgeblazen ballen. Normaal heb je zo'n zacht ding in je hand. En deze zijn gewoon echt lekker goed.
0: Ja.
2: Ze liggen goed in de hand.
0: Durf je een poging zo te wagen?
2: Nee.
0: Duidelijk. Meike deed dat een half uurtje geleden wel. Daar was onze buitenpost Gwen. Die deed het hartstikke goed.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17?
0: Ja, een oerkreet. Ja, de thuisfront dacht dat ze 2 keer zou halen. Maar het werden de 17. Geen record, maar toch wel een hele mooie score. En ze gaat er dus met de bal vandoor. Die zien er prachtig uit. En je kan je opgeven.
1: Je kan je opgeven. App ons op 070-307-8080. En zeg dat je je wil opgeven. Je kan zelfs jezelf opgeven. Maar je kan ook je buurmeisje, je opa, je tante, de bakker. Nou ja, als ik maar een telefoonnummer heb om ze te contacten. En je kan ook mailen westerwordwakker@omroepwest.nl. Leuk!
0: Een demonstratie in Nieuwveen tegen de komst van asielzoekers gisteravond ligt in Nieuwkoop in de gemeente daar. Aanleiding voor het protest is de aankondiging dat er ruim 350 asielzoekers moeten komen in de gemeente Nieuwkoop en Kagen-Brasem in verband met de spreidingswet. Verslaggever Dennis Verschie hoorde hem net al even. Die was gisteravond bij dat protest en nu in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben het afgelopen maanden wel gezien dat veel van die protesten natuurlijk erg uit de hand liepen. Hoe is dat in Nieuwveen gegaan?
2: Het was nat, druk, gemoedelijk. Het viel allemaal reuze mee. Er was een aanhanger met 2 speakers erop. Nou, dat begon allemaal bij het Centrumplein in Nieuwveen. Daarna een mars naar het gemeentehuis. Dat was zo'n kilometer lopen. In de stromende regen, maar toch nog zo'n 150 mensen om te demonstreren tegen een besluit wat eigenlijk nog niet genomen is.
0: Nee, want ze hebben wel gezegd, ja, er moeten hier in deze 2 gemeenten moeten 350 asielzoekers komen, maar nog helemaal niets concreet, hè?
2: Nee, heeft alles te maken met de spreidingswet, hè. Dat regelt dat gemeenten verplicht zijn om asielzoekers te huisvesten, statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning. Nou, de gemeenten Nieuwkoop en Kagen-Brasem die steken de koppen bij elkaar. En die zeggen, wij gaan samen in totaal ruim 350 asielzoekers proberen te huisvesten. Daar is nog helemaal geen plek voor gevonden, nog geen besluit over genomen. Maar toch, om dat vuurtje warm te houden, is er gisteravond gedemonstreerd.
0: Wat voor mensen kwamen daarop af?
2: Ja, van alles. Ook wel echt mensen uit Nieuwveen, dat merkte je wel. Maar ook wel heel ergens anders vandaan. Ik hoorde een van de speeches, een spreker, die had het over opvang in Kaag en in Brasem. Nou ja, die plek die bestaat niet eens. Gideon van Meijeren was er van Forum voor Democratie, een Kamerlid. Zat eerder in de raad in Den Haag. En die had het de hele tijd over hier in Nieuwkoop. Terwijl die toch echt in Nieuwveen stond. Het is wel de gemeente. Maar je merkte dan aan alles dat er heel veel mensen ook van buiten kwamen.
0: Wat was de boodschap van Gideon van Meijeren?
2: Nou, hij gaf aan dat er eigenlijk geen plek is voor asielopvang. En hij zat eerder ook in de Provinciale Staten. Noemde toen ook Nieuwveen en Nieuwkoop een van de mooiste gebieden van Nederland. Met weides en polders, sloten. En dat moet vooral zo blijven. En daar is dan volgens hem geen plek voor een AZC.
0: Laten we even naar hem luisteren.
4: Wij staan hier niet uit haat voor andere mensen. Wij staan hier niet uit haat voor andere culturen. Wij staan hier uit liefde voor onze gemeenschap. Uit liefde voor ons land. Voor onze veiligheid. Voor onze welvaart. Voor onze kinderen. Voor de toekomst van Nederland.
0: Ja, trok de stoet die daar rondliep ook bekijks van andere mensen?
2: Ja, behoorlijk. Je merkt echt aan alles dat zo'n dorp dit helemaal niet gewend is. Hè? 150 mensen door de straat, zo'n optocht van een kilometer langs achter iedere woning stonden mensen te kijken door de ramen, door de gordijnen. Dat hebben ze daar niet meegemaakt.
0: Nee. Tot slot, dat plan, er komt uiteindelijk wel een plan natuurlijk. Is er al iets bekend over wanneer dat ze daarmee aan de slag gaan?
2: Nee, het enige wat bekend is, is dat er nu wel arbeidsmigranten gehuisvest gaan worden in de gemeente Nieuwkoop. Ruim 100 op een bepaalde locatie. Maar hierover, over statushouders, is nog helemaal niks besloten. Er staat nog niks geagendeerd. Dus dat het zit ook echt nog in het beginstadium.
0: Dennis, dankjewel. We zien je volgende week nog ook als buitenposten.
2: Ja, leuk. Gezellig.
0: Weet ik ook. De dag begint en ben je druk of vrij? Ja, ontzettend druk. Best wordt wakker, we praten je even bij. Ja, ik zit al die ballen op te poetsen, hè, want morgen gaat er weer in uit.

0: je hoorde Mink te veel. En dit zijn, is het schaap met de vijf poten. Die hebben hier een hele leuke,
1: Heerlijk klinkt dit.
0: Een alternatieve versie van gemaakt.
1: Mooie persievlaagje.
0: En het past ook helemaal, want volgende week, we moeten een paar dagen wachten. Maar volgende week kunnen we weer lekker bakken in die zon.
1: Ja, en we hebben er zin in.
0: Heerlijk. Ja, zo'n zon die kunnen ze ook wel gebruiken in de Goudse wijk Plaswijk. Dat is namelijk de eerste wijk van de stad die helemaal aardgasvrij moet worden. De bewoners zijn gisteren bijgepraat door de gemeente. Er is een verkenningsrapport gepresenteerd waarin staat dat welke alternatieven voor aardgas mogelijk zijn in de wijk. We praten erover met onze Gouda-verslaggever Annemer Verrips. Je was erbij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik zei al, die zon kunnen ze wel gebruiken. Want ik kan me voorstellen dat zonnepanelen misschien een alternatief zijn. Wat zijn die andere alternatieven?
2: Ja, zeker. Het is natuurlijk zo dat heel veel mensen het huis nog verwarmen met gas, warm douchen en koken met gas. En daar zullen inderdaad alternatieven voor moeten worden gevonden. Hè, zoals koken met inductie of verwarmen met een warmtepomp. En dat zijn eigenlijk vooral elektrische alternatieven. Maar die bewonersavond die ging eigenlijk niet zozeer over de technische kant van het verhaal. Het was vooral een avond die bedoeld was als een soort aftrap van een groot traject in de hoop om mensen te enthousiasmeren om mee te doen. En die grote ingrijpende maatregelen die hoeven niet zeg maar vandaag of morgen, die komen later wel. Maar bewoners werden vooral gemotiveerd om kleine stapjes te nemen. Hè, beginnen met isoleren en zo het energieverbruik te verminderen en de grote dingen vooral in de toekomst te gaan combineren met verhuizingen, verbouwingen of een nieuwe cv-ketel bijvoorbeeld.
0: Nou, de bijeenkomst zat helemaal vol. Je kon op een gegeven moment alleen nog maar online meekijken. Wat waren de reacties in de zaal?
2: Zeker, en dat deden mensen trouwens ook in grote getalen. Er zijn geloof ik 600 mensen die uiteindelijk ook online hebben meegekeken. In het begin van de avond werd er een peiling gehouden en dan zag je dat er eigenlijk vooral mensen met een koophuis in de zaal zaten. En dat het grootste deel eigenlijk ook nog redelijk sceptisch was tegenover het gas afgaan, zeg maar. Ik zat tussen een aantal mensen. Links van mij zaten mensen die positief tegenover stonden. Die hoorde je ook niet zoveel. Die zeiden, wij vinden het klimaat een belangrijk argument om in de toekomst investeringen te doen als we bijvoorbeeld een nieuwe cv-ketel krijgen. En aan de andere kant zat een man naast mij die heel kritisch was. Hij zei van, we hebben nu al last van netcongestie. Hoe moet dat nou in de toekomst met het elektriciteitsnet? Dat was een grote zorg voor hem. Maar waar de meeste vragen eigenlijk over gingen, was toch wel de kosten. Hè? Wat kost het ons en wat gaat het ons opleveren?
0: Ja, had de gemeente daar al een antwoord op?
2: Nee, daar probeerden ze eigenlijk vooral vandaan te blijven. Ze wilden het gewoon hebben over de overstap. En natuurlijk probeerden ze wel een beetje duidelijkheid te scheppen. In de zin van, er zijn allerlei opties zoals subsidies. Je hebt een warmtefonds waar je leningen kunt hebben. En er was ook een vrouw die echt een kostenplaatje had uitgewerkt. En dat ook wilde delen met de zaal. Van uiteindelijk, het gaat gewoon geld kosten. En mensen moeten investeringen ervoor doen. Maar daar gingen ze verder niet heel diep op in deze avond.
0: Nee, die wijk daar ligt prachtig tegen de Reeuwijkse plassen aan in het noorden van Gouda. Waarom is er juist voor die wijk gekozen?
2: Ja, het is een wijk waar volgens mij 5800 huizen staan. Waarvan een heel groot deel in de jaren 70 gebouwd is. Dus een vergelijkbare bouwstijl heeft. En daarom is het ook kansrijk voor gezamenlijke projecten. En er zijn ook al heel veel buurtinitiatieven op dit gebied. Er valt heel veel winst te behalen, dat ook. Want er zijn maar 200 van die huizen al echt aardgasvrij gebouwd. Dus er is een hoop te doen.
0: Ja, het lijkt mij toch ook wel een schok als ik zo'n brief zou krijgen van, goh, de hele wijk moet van het aardgas af. Inderdaad de kosten, veel zorgen. Is het nou verplicht dat die bewoners dat ook moeten gaan doen?
2: Ja, daar waren inderdaad ook zeker zorgen over van wat is de dwang? Wanneer wordt die kraan dichtgedraaid en moeten we over? De gemeente probeerde juist heel erg over te brengen van jullie moeten allemaal niks. We moeten het elkaar willen, omdat het voor het klimaat. Maar er is geen dag gepland van dan gaat de kraan dicht. Ze zeggen alleen landelijk is natuurlijk wel bepaald dat in 2015 moeten we klimaatneutraal zijn. Dus ergens rond die tijd zullen we er allemaal aan moeten. En daar kunnen we ons beter maar nu op voorbereiden. Ja. Dat was een beetje de boodschap.
0: 2050, dat is eigenlijk de deadline.
2: Ja, dat is de deadline landelijk. En Gouda hangt daar niet verder een andere datum. De afgelopen 8 jaar hebben ze wel in het akkoord steeds, of in het lokale coalitieakkoord steeds afgesproken dat Gouda 10 jaar eerder zou zijn als de landelijke doelstelling. En dat in 2040 Gouda al klimaatneutraal moest zijn. Maar dat lijkt nu met de nieuwe, na de verkiezingen, zeg maar,
0: nieuwe coalitie.
2: Ja. De nieuwe coalitie heeft, ja, ze willen het geen coalitie noemen, maar als we het even zo noemen, hebben de partijen die nu aan het roer staan afgesproken dat ze zich gewoon aan de landelijke doelstellingen houden. Dus,
0: ja, en hoe gaat het nu verder?
2: Ja, nu komt er een wijkuitvoeringsplan, zoals ze dat noemen, een WUP. Nu gaat de gemeente 2 jaar lang verder invullen van hoe dit allemaal concreet aangepakt gaat worden. Bewoners moeten daarin meegenomen worden. En daarin moet echt in 2028 gepresenteerd worden van, nou, dit zijn de scenario's. Als jij dit type woning hebt, dan kun je deze opties voor deze opties gaan. Dus het gaat verder ingevuld worden tot een heel concrete projectaanpak. Dat is eigenlijk zoals het er nu voor staat.
0: Ja, het past wel helemaal bij deze tijd. Een wuppie.
2: Een wuppie,
0: ja. Annemer, dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: deal, hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: Wat heb je weer een prachtige blouse aan? Rijn?
12: Ik dacht dat je naar mijn trouwring keek.
11: Ja, nee. Wat staat erop?
12: Op de trouwring, daar staat de naam van... Wat is er?
11: Ja, even kijken. Wat is het?
12: Nou ja...
11: Het zijn bloemen.
12: Het zijn bloemetjes.
11: Oh, wat mooi. Ik dacht dat het salamanders waren.
12: Ja, maar... Ja.
11: Sorry. Reinoud, het nieuws.
12: Je kent de uitdrukking, zeg het met bloemen. Nou, ik zeg het met het nieuws. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
12: In Nieuwveen, in de gemeente Nieuwkoop, is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Volgens de spreidingswet moeten er asielzoekers worden opgevangen, overal in Nederland. De gemeente Nieuwkoop en Kaag en Braassem willen samen 350 ontheemden opvangen. De demonstratie trok veel bekijks, zag verslaggever Dennis van Schie.
13: Je merkt echt aan alles dat zo'n dorp dit helemaal niet gewend is. Hè? 150 mensen door de straat. Zo'n optocht van een kilometer langs achter iedere woning stonden mensen te kijken. Door de ramen, door de gordijnen. Dat hebben ze daar niet meegemaakt.
12: Veel betogers kwamen dan ook van buiten de regio. Er worden in de gemeente Nieuwkoop sowieso ruim 100 arbeidsmigranten ondergebracht. Over het precieze aantal asielzoekers dat naar Nieuwkoop en Kaag en Braassem komt, worden nog afspraken gemaakt. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs, maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Gisteren was er een debat over in de Haagse gemeenteraad. Een van de insprekers was mevrouw Haring, die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
14: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt?
12: Ja, dat was niet mevrouw Haring die je hoorde. Dat is binnenkort met vlaggetjesdag die Haring. Het is mevrouw Harting. En de rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. D66-raadslid Aschen Bascher.
15: Nou ja, het is natuurlijk een grote stap als kinderen heel lang thuisonderwijs hebben gehad. En eigenlijk ineens weer terug moeten naar het regulier onderwijs. Kan ik me voorstellen dat de ouders daar best wel zorgen bij hebben. Van thuis naar 5 dagen op school. Helaas is de situatie zo dat er op dit moment geen toezicht is op thuisonderwijs. Dus we weten eigenlijk helemaal niet wat er achter de voordeur gebeurt.
12: Raadslid Bascher van D66 dus heeft gisteren in het raadsdebat gepleit voor een overgangsregeling voor de 102 tot 108 kinderen om wie het gaat, om ze beter te laten wennen aan lessen in een vol klaslokaal. Wie over de N207 bij Leimuiden rijdt, moet niet alleen de snelheid in de gaten houden. Langs de provinciale weg is ook een zogenoemde focusflitser geplaatst. Die registreert of een bestuurder wel hands-free aan het bellen is. De nieuwe camera op de N207 bij Leimuiden is neergezet naast de flitspaal die hardrijders vastlegt. En bij een steekpartij op de Troelstrakade achter het Zuiderpark in Den Haag is gistermiddag een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft korte tijd later in een portiekwoning een verdachte aangehouden.
11: Jordi Bloem, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jorinda.
11: Ik kom dit weekend jouw kant op. Ik ga namelijk naar Arnhem. Verjaardag van mijn neefje. Is dat verstandig qua weer?
2: Alvast gefeliciteerd.
11: Ja, dankjewel. Hij is één.
2: Hij is één, ja. Nou ja, misschien één bui.
11: Oh, ja.
2: Nou, okay. Één of twee buien. Want het is niet helemaal droog dit weekend. Ook niet in Arnhem. Het is eigenlijk in heel Nederland nog wisselvallig, hoor. Dus je moet het een beetje treffen. Geen regenachtig weer. Dat wordt het zeker niet. En we gaan de zon weer af en toe zien. Dus ja, dat ziet er best wel redelijk uit. Maar niet warm. Ja, vandaag is het ook niet warm. De temperatuur is op dit moment een graad of 16. Dat wordt vanmiddag 18 of 19. Als de zon er toch nog even bij komt, 20. Want de lucht die wordt aangevoerd is in principe wel wat warmer aan het worden. Maar ook vochtig. Nou, dat hebben we gemerkt. Er is ook een frontale storing met motregen en lichte regen is inmiddels wel bezig te passeren. En vanuit het westen vanaf zee wordt het toch wel droog of droger. Dat er misschien vanmiddag nog een enkele bui passeert, maar niet meer zoveel motregen als we hadden gehad. 1 tot 3 millimeter is er ongeveer gevallen uit die storingen van nu. Misschien dus een opklaring vanmiddag. Stevige west-zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. Aan de kust af en toe windkracht 6. Dan zien we komende nacht misschien ook nog een enkele bui. Ook een paar opklaringen. Temperaturen dalen tot een graad of 13. De wind zwakt wat af. Morgen gaat hij weer wat meer opsteken uit die westelijke richting. Betekent morgenmiddag een graad of 18. De lucht wordt stilaan toch weer wat koeler. Maar morgen zon en stapelwolken, dus we gaan de zon weer af en toe zien. Slechts een enkele bui. Zondag lijkt me de kans op een bui vooral in de ochtend wat groter te zijn. Later op de dag is het waarschijnlijk droog, dus ook in de avond. Hè, als Nederland-Japan is, eerste WK-wedstrijd, kunnen we buiten kijken, maar wel met een jas, oranje jas aan. Want het is fris, 17 graden is de maximumtemperatuur. 'S avonds 12, 13 graden rond die tijd. Nou, dan hebben we maandag al misschien 20 graden. Wat meer zon, het lijkt droog te blijven. En vanaf dinsdag is het ook zo goed als droog. Kan een enkele regen- of onweersbui soms niet helemaal uitsluiten. Maar meestal droog, zonnige periode. En dan gaan we opwarmen, Jorinda. We gaan naar 24 graden misschien op dinsdag. Woensdag kan het al 25 worden. En vanaf donderdag misschien nog wel hogere temperaturen. Wie zal het zeggen? Er zijn waarden mogelijk tot zelfs 28, 29 graden. Doe eens gek, dan komt de 30 graden ook dichterbij. Dus dat zou zomaar kunnen. Vooral landinwaarts moeten we even afwachten. Maar het wordt dus wel zomers in de loop van de komende week.
11: Korte broeken weer.
2: Ja, uiteraard. Ja.
11: Heerlijk. Dankjewel, Jordi.
2: Graag gedaan.
12: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.
16: West wordt wakker. Dit is

0: toch wel eens mijn ambassadeursplaat geweest voor de eeuwige roem. Want hij is zo mooi. Ik word er vrolijk van. Window of Hope van Olita Adams.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Goedemorgen, Herman.
2: Goedemorgen, Jorinda.
0: Heb je ook zo lekker genoten van Zuid-Korea tegen Tsjechië vanmorgen? Ja. Het was toch bezig toen we hier binnenkwamen?
2: Ja, het is ongelooflijk. Ja, het is zo raar, Rip, inderdaad. Nee, toen lag ik nog even lekker te knorren. Maar jij kon nog inderdaad een stukje meekijken.
0: Ja, het is 2-1 bij deze, kan ik het je vertellen.
2: Ja. Ja, nou, mooi. Ja, ja mooi. Was het een leuke wedstrijd?
0: Nou, een beetje saai.
2: Een beetje saai. Het was eigenlijk net zoals de... Tenminste, ja, ik heb me niet echt heel erg vermaakt met de openingswedstrijd van het WK. Mexico, Zuid-Afrika.
0: Ja, toen lag ik weer op bed.
2: Toen lag jij op bed, inderdaad. Want dat was gisteravond om 9:00 en rond 11:00 afgelopen. Maar ja, het was wel een wedstrijd. Natuurlijk, een openingswedstrijd van de WK is altijd een soort... die gaat de geschiedenisboeken in, want die komt terug in van die voetbalquizzen. Hè. Wat was de openingswedstrijd in 2026? Nou, jij weet nu, Mexico, Zuid-Afrika. Maar er zijn nog meer quizvragen in deze wedstrijd.
0: Ja.
2: De uitslag, hè, die was 2-0 voor Mexico. Maar drie rode kaarten in één wedstrijd, in een openingswedstrijd. Even ter vergelijking, op het hele WK in Qatar 4 jaar geleden vielen 4 rode kaarten. Nu dus in één wedstrijd al 3. Dat zou een quizvraagje kunnen zijn. Wie maakte het eerste doelpunt van het WK 2026? Dat is de Mexicaan Quiñones.
0: Ik ben blij dat je zelf de antwoorden geeft van deze quiz.
2: Nou,
3: ik ook.
2: Ik wilde net vragen, schrijf je mee?
0: Ja, ik schreef mee, natuurlijk.
2: Als je over 5 jaar bij een voetbalquiz zit... dan heb je deze antwoorden in ieder geval paraat.
0: Ja. Ik heb nog een quizvraag voor jou.
2: Oh, nou.
0: Nou, wanneer was deze wedstrijd ook te volgen... ook als openingswedstrijd van een WK? Maar toen was het Zuid-Afrika-Mexico.
2: Ja, dat moet in 2010 geweest
0: zijn. Ja, dat klopt, ja.
2: Ja, ja.
0: En wat was toen de uitslag? Herman Nanninga.
2: Zuid-Afrika won. Shabalala die maakte een fantastische goal namens Zuid-Afrika.
0: Gok je dit? Of?
2: Nee, de Shabalala die scoorde. Dat weet ik zeker.
0: Ik dacht dat het gelijk spel was, volgens mij. Volgens mij 1-1.
2: Nou ja, de openingsgoal was van Zuid-Afrika in ieder geval. Want dat was een prachtige goal. En dat was, ja, toen stond heel Zuid-Afrika op zijn kop. En toen hadden we nog de Vuvuzela's, hè?
0: Ja,
2: die vervelende toeters. Ja, ja.
0: Heel vervelend. Meer.
2: Die zijn nu trouwens verboden door de FIFA. Ja. Er mogen geen Vuvuzela's het land in.
0: En terecht.
2: Net zoals er heel veel meer mensen ook het land niet in mogen daar. Maar goed, dat is een ander verhaal. De kop is eraf, laten we zeggen. Nog 102 wedstrijden te gaan. Oftewel, voor jullie is het nog 9180 minuten. Even doorbijten, dan zijn we er vanaf.
0: Ik heb heel erg genoten gisteravond van Shakira en Andrea Bocelli.
2: Ja, nou, dat heb ik dus allemaal overgeslagen.
0: Ja, de opening was dat, ja.
2: Ik heb hem echt om 9:02 aangezet. En je ziet toch allemaal nieuwe dingen tijdens zo'n WK. Zo'n scheidsrechter met een camera op zijn hoofd. Ja, vond ik wel een grappige toevoeging.
0: Ja, een soort bril, hè. Tenminste, daar lijkt het een beetje op. Naast die bril zit dan zo'n camera.
2: Ja, zo'n complete stellage heeft hij op zijn hoofd. Met een cameraatje aan de zijkant. Ja, het is grappig om te zien hoe dingen zich ontwikkelen... door de ogen eigenlijk van de scheidsrechter. Vind ik een leuke toevoeging. Wat ze voor mij echt direct mogen afschaffen, is de drinkpauze. Nou mogen die jongens drinken wat ze willen... maar laten we geen reclames gaan uitzenden halverwege een helft. Dat vind ik echt verschrikkelijk.
0: Ja.
2: Het is even wennen, denk ik. De nieuwigheid, en ik ben een oude man. Dus veranderingen zijn voor mij moeilijk te verwerken. Ja. Het komend weekend...
0: Ja, inderdaad.
2: Dan gaan we er even...
0: Dan gaan we met z'n allen kijken natuurlijk. Zondagavond, dan is onze openingswedstrijd. Is daar inmiddels al wat nieuws over bekend?
2: Nou ja, er is nog steeds grote vraagtekens zijn daarbij. De keeper van Nederland, hè, Bart Verbrugge, raakte geblesseerd in die wedstrijd tegen Oezbekistan. Die oefenwedstrijd afgelopen maandag. Heeft sindsdien nog niet met de groep meegetraind. Ja, vraag is dan, moet je Verbrugge wel op gaan stellen? Ondanks dat hij dus wel de nummer 1 van Koeman is. Wie wordt zijn vervanger? Wordt het Vlekken of Roefs? Vlekken... die viel in die oefenwedstrijd. Maar de kenners zeggen, Roefs is eigenlijk de betere keeper. Goed, dat zal nog een geheim blijven. Ook Japan heeft zo zijn problemen, want hun aanvoerder Endo, Watoro Endo, die doet zeker niet mee tegen Nederland. Die heeft te veel last van een voetbalblessure. Maar zondag, dat wordt wel Super Sunday. Het begint 's nachts om 12 uur al. Brazilië-Marokko. En dan hebben we in de loop van de dag hebben we ook nog Duitsland-Curaçao. En dan Nederland-Japan als toetje. Wordt echt een heerlijke dag. Hou de gordijnen dicht. En slapen.
0: dat hoeft niet meer. Martin zei gisteren dat hij gewoon zijn wekker zette als er een interessante wedstrijd is. Al is het om 3 uur of om 6 uur 's ochtends. Maakt het niet uit. Heb jij dat ook eigenlijk?
2: Nou, ik ga zeker kijken naar Brazilië-Marokko. Die begint dan in de nacht van zaterdag op zondag om 12 uur. Ja, die wil ik zeker wel even zien. Maar ja, het moet wel een hele leuke wedstrijd zijn. Wil ik bij wijze van spreken 's nachts om 3 uur, 3:30 mijn wekkertje zetten. Of het kan ook zijn dat ik niet kan slapen.
0: Ja, dat kan ook. Ja, dan zet je lekker de tv aan. Ja, je hoort Max Verstappen al voorbij scheuren. Want daar is nieuws over, over die ellendige elektromotor.
2: Ja, nou, dat geluid wat we net hoorden, dat komt langzaam aan weer terug, hebben ze gezegd, de grote bazen van de Formule 1. Bekend is dat Max is geen fan van de huidige regelgeving, waarin de motor voor de ene helft elektrisch is en voor de andere helft een verbrandingsmotor. Dat leidt tot Mario Kart-achtige races

0: Uiteindelijk 60% verbranden, 40% elektrisch. En dat doen ze dan gefaseerd. Maar ja, Verstappen is blij met deze ontwikkeling. Want hij zegt, ja, het moet wel Formule 1 blijven. En tuurlijk is het goed dat er een elektrische component in die motor zit. Want we moeten ook een beetje aan het milieu denken. Maar het moet wel racen blijven. En het moet niet zo zijn dat als je op het rechte stuk vol gas wil rijden, dat je eigenlijk van het gas af moet om op die manier je elektrische motor weer op te laden. Dat is een beetje tegen natuurlijk. Dus,
1: ja, gevaarlijk soms ook letterlijk.
0: Ja, precies. Je zag hele, zeker in de beginfase, zag je hele rare situaties waar inderdaad mensen van het gas afgaan. En de achterliggende auto, ja, die rekent daar niet echt op. En dat leidde wel eens tot gevaarlijke situaties. Dus de veranderingen komen eraan. Dat zal dit weekend nog niet gebeuren. Dit weekend is het de Grand Prix van Barcelona. Daar heeft Max goede herinneringen. Maar of hij een gooi kan doen naar de eerste plaats, nou, dat is hoogst twijfelachtig. Hij gaat wel rijden met een nieuwe motor, een verse motor. Wie weet zit daar nog wat extra power in of zo.
1: Ja, dan racen we ook nog even naar de na-competitie.
0: Ja, na-competitie, tweede divisie, de top van de amateurs. De finale wedstrijd is morgen. Het gaat tussen IJsselmeervogels en Excelsior Maassluis. Afgelopen woensdag was de heenwedstrijd. 2-1 voor Excelsior Maassluis. Morgen wordt er gespeeld in Spakenburg. Ja, dat is toch echt een voetbalbolwerk, IJsselmeervogels. De verliezer van dit tweeluik, die degradeert uit de tweede divisie. En ik denk persoonlijk dat de beste papieren toch voor IJsselmeervogels zijn, ondanks dat ze die eerste wedstrijd verloren hebben.
1: Herman, dankjewel.
0: Nou, heel graag gedaan. Mooi weekend, hè? Ja, niet slapen.
1: Geniet
0: lekker voetbal kijken.
1: Ja, geniet zondagavond, hè?
0: Graag, gaat lukken. Jij ook.
1: Ja, ik moet toch naar bed, denk ik.
0: Ja. Breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: Smokey in West wordt wakker. We gaan nog even naar onze buitenpost. En dat heeft alles met architectuur te maken. Ben jij een architectuurliefhebber meer?
1: Ik kan wel steeds meer genieten van een gebouw. Dat ik denk, oh, dat is mooi gebouwd en zo. Ik ben nu ook een boek aan het lezen over de middeleeuwen, waarin dan helemaal uitgelegd wordt hoe een kerk wordt gebouwd. En dan begrijp je bepaalde dingen meer. Dan, als je er iets van weet, dan geniet je er soms meer van.
0: En nieuwe gebouwen ook?
1: Ook, maar soms ook spuuglelijk.
0: Morgen is het dan start de week van de architectuur in Den Haag. En dan kan je dus verschillende van die bijzondere gebouwen bezoeken. Er zijn ook nog fietstochten, wandelingen, filmvertoningen. Nou, het is een heel evenement. Een van de gebouwen die morgen te bezichtigen is, daar is dus onze buitenpost, Gwen Ouwehand. Ja, is dit nou een nieuw gebouw of een oud gebouw waar je bent?
2: Als ik er zo naar kijk, vermoed ik dat het een wat ouder gebouw is. Wel met een luxe draaideur ervoor, want het is namelijk de Universiteitscampus Spui. Dus hier komen misschien wel honderden leerlingen per dag naar binnen en naar buiten om naar school te gaan, college te volgen of onderzoeken te doen. En ja, ik denk dat jij er met hele andere ogen naar kijkt, hè, Tim de Boer?
3: Ja, klopt. Ik zie vooral ook een hele grote verbetering ten opzichte wat het eerst was. Nog niet zo lang geleden zat hier de Perrysport achter. En was deze hele gevel was helemaal dichtgezet. Dus het is hartstikke fijn dat het weer gewoon opengemaakt is. En dat het oude warenhuis wat er helemaal achter zit helemaal verbouwd is tot een nieuwe levende plek in de stad.
2: Ja, jij bent een van de organisatoren van de Dag van de Architectuur, de Week van de Architectuur. En dit gebouw gaat morgen dus open en daar kunnen mensen een kijkje nemen, hè?
3: Ja, klopt. We beginnen om 10:00 met de opening, een lezing over het gebouw zelf. Er zijn rondleidingen gedurende de dag en ook de verschillende instellingen die hier zitten organiseren lezingen, workshops. En je kan gewoon in het gebouw in en rondkijken.
2: Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat het drukke dagen zijn als organisator. En gebouwen moeten dus ook maar mee zien te werken. Wat voor gebouwen doen er nog meer mee aan deze dag?
3: Ik zal er een paar opnoemen. Wat heel leuk is de energiekas op het dak van de Helena. In de Helena van Doeveren plantsoen. Dat is een hele mooie plek met ook heel mooi uitzicht over de stad vanaf het dak. De voormalige landsdrukkerij, dat is nu een hotel. Dat is aan de Herengracht. Dus ook niet zo heel ver in het centrum. Kan je ook de hele dag naar binnen lopen. Het oude McCure Hotel is nu Tribe geworden. Dat is ook helemaal vernieuwd. Kan je ook binnenkijken.
2: Dus eigenlijk is morgen gewoon een dag. Heel veel gebouwen in Den Haag zijn dus decor om te laten zien hoe die architectuur in elkaar zit. Waar ben je zelf het meest enthousiast over?
3: Wat ik heel leuk vind is de energiekas, omdat dat ook een soort vernieuwing is van de stad door eigenlijk een leeg dak opnieuw te gebruiken. Wat ik ook heel leuk vind is dat we zondag zijn we in Scheveningen met een aantal gebouwen, maar ook rondleiding over de boulevard, hoe dat geregeld is. Een fietstoer door de haven met een lezing. En daar kan je allemaal nog voor inschrijven.
2: Ja. Dus morgen wordt Universiteitscampus Spui niet alleen gebruikt voor studie of voor college of voor onderzoek, maar dus ook om eventjes de mooie architectuur van dit gebouw te bewonderen, Mere Jorinda.
0: Is het de moeite waard om even te kijken daar? Is het mooi?
2: Nou ja, je ziet wel als je zo een beetje gaat letten op detail. In het beton zit een soort tekening gegraveerd en aan de andere kant ook. Ik heb er wel bewondering voor, moet ik zeggen.
0: Ja, een aanrader dus. De Dag van de Architectuur. Ze maken er een week van, maar de afkorting voor de website is Dag voor de Architectuur. Dus dvda-denhaag.nl vind je alle gebouwen waar je even langs kan komen.

0: Ashley, daar kan je hem lekker mee meezingen. Maar dat kan je natuurlijk ook met de Bee Gees. Ja, en vandaag is de laatste dag dat wij kunnen genieten van de stem van Meer. Terwijl ze nog geen zangles heeft gehad.
1: Nee, die is vanmiddag pas voor zangles. Dan ga ik mijn eerste zangles krijgen. Dus vanochtend krijg ik nog zonder zangles ongetraind. En dat klinkt zo.
0: Dacht je afgelopen week van, zo lang gaat het niet?
1: Ik heb gebeld.
0: Ja.
1: Meisje, jij moet zangles hebben.
0: Ja, en zo doen de Bee Gees het. Ja, en zo klinkt dan Meer.
1: Staying alive. Nee, is dat het goede? Denk
0: ja, het was wat. Nee, Night Fever was dit.
1: Night Fever. Nou ja, dat kan jij beter.
0: Er belt nu iemand. Het gaat niet. Nee, heeft geen zin, zangles.
1: Oh.
0: Nee, het gaat niet door meer. Nee, helaas.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Ja, we gaan zingen hoor, met z'n allen. Jazeker. Ja, de Bee Gees. Voor 2 kaarten voor Main Course. Maar eerst het nieuws met Reinoud Roemer.
10: Wie over de N207 bij Leimuiden rijdt, moet niet alleen de snelheid in de gaten houden. Langs de provinciale weg is ook een zogenoemde focusflitser geplaatst. Die registreert of een bestuurder wel handsfree aan het bellen is. De nieuwe camera op de N207 bij Leimuiden is neergezet naast de flitspaal die hardrijders vastlegt. Op de Van Zwietenstraat in De Lier in Westland heeft vannacht brand gewoed in een auto en een busje. De brandweer probeerde de schade te beperken. Wie of wat er achter de auto brandde in De Lier zit, zoekt de politie uit. En bij een steekpartij op de Troelstrakade achter het Zuiderpark in Den Haag is gisteren aan het eind van de middag een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft korte tijd later in een portiekwoning een verdachte aangehouden. Je hoort meer regionieuws, straks om 9:30 nu het overige nieuws.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar 1/3 een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
12: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijke slachtoffers onder het puin.
11: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
13: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
11: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
5: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
14: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
15: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
17: Voordeeluitjes.nl.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
21: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
22: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Meer gaat een speciaal zangles voor krijgen. Maar misschien kan jij het gewoon zonder die zangles. Je hoeft helemaal niet goed mee te kunnen zingen. Maar gewoon ballen tonen en meezingen met de Bee Gees. En een beetje ballen heb je er wel voor nodig, want het is namelijk super hoog.
1: Ja, wij maakten vroeger op school altijd de grap dat die jongens om die hoge noten te halen, dat die elkaar even in het kruis trapten.
0: Over ballen gesproken, ja. Ja. Sorry, ik had hier even een beeld
1: vrijdag.
0: Bij. Twee kaarten voor Maincourse die hebben we liggen voor maandag 29 juni in het Circus Theater op Scheveningen. Om 8:00 gaat dat dan beginnen en daar kan je dus bij zijn. Ja, je moet er dus wel wat voor doen.
1: Ja, je moet meezingen met de Bee Gees. We doen een stukje even voor en daarna is de eer aan jou, het podium is aan jou. Jij hebt die microfoon. Pak je kans. Laat jouw innerlijke Bee Gees horen. Bel nu 070-390-5454 voor die twee kaarten.
0: Zo lullig dwars door Tess Merlo heen.

0: prachtig. Tess Merlo, speciaal voor haar dochtertje Lila. En ze zongen tijdens Sint voor Iedereen. Helemaal niet met het idee om het op te nemen. Maar wij zaten daar allemaal in tranen. Ja, en toen dacht ze, nou ja, dan moet ik het opnemen.
1: Ik kan me voorstellen, ik heb ook elke keer weer een brok in mijn keel.
0: En dat heb ik ook als ik je hoor zingen. Eens kijken of Machteld dat beter kan. Goedemorgen, Machteld.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je vertelde net, je bent onderweg naar je werk. Je bent er al bijna.
2: Ja, ik kom net binnenstappen. Ik hoop dat hier niet allemaal mensen langs mij heen gaan lopen.
0: Ja, ze zingen gezellig mee.
2: Ik hoop het, ja.
0: En waar werk je?
2: Ja, ik werk bij de gemeente Ridderkerk. En dan werk ik op de Giffie.
0: Oh, kijk. Ja, en zijn het een beetje gezellige mensen in Ridderkerk?
2: Ja, ze zijn hele gezellige mensen.
0: Ja, dus ze houden wel van een feestje?
2: Ze houden wel van een feestje, zeker.
0: En ze kijken er niet gek van op als je daar gewoon lekker in zingen uitbarst?
2: Nee, dat hoop ik niet. Maar ik hoop toch dat de burgemeester niet zo meteen binnenkomt.
1: Ja. Wat ben jij nu heel netjes gekleed? Keurig mantelpakje, hoge hakken? Stel ik me zo voor bij de Giffie of is het een sweatshirt?
2: Nee, ik zou best hoge hakken willen dragen, maar dat kunnen mijn enkels niet zo goed aan. Dus nee hoor, ik ben niet zo netjes.
0: Nee,
2: gewoon representatief noemen ze dat.
0: Ja, precies, ja. Nou, we gaan het proberen. Ja, je wil graag naar de Bee Gees. Waarom eigenlijk?
2: Nou, ik wil heel graag naar de Bee Gees, want ik heb maandag 17 jaar verkering met mijn grote liefde.
0: Oh, gefeliciteerd.
2: En het is een beetje een gekke... maar hij heeft ook een beetje een trauma van de Bee Gees. Dus ik hoop hem eroverheen te helpen.
0: Oh, wat is het trauma?
2: Nou, hij was vroeger altijd vaak met familie in Van der Valk Hotels, waar ze altijd de Bee Gees draaiden.
0: Oh, ja, zij is er helemaal gek van eigenlijk. Maar niet op een positieve manier.
2: Ja, nee, maar sinds een paar jaar hebben we toch ook platen ervan. En vooral de vroege periode vind ik ineens toch wel weer leuk. Dus,
0: nou. Gelukkig. Nou, dan zou het een prachtig cadeau zijn natuurlijk.
2: Ja, voor maandag.
0: Ja. We sturen je dan natuurlijk niet echt naar de Bee Gees, maar naar Main Course, een fantastische coverband. En we gaan een stukje laten horen. En dan jij zit aan jou om het af te maken, of om in ieder geval het na te doen, het te imiteren. Ja. Breng de Bee Gees in je naar boven. Ben je er klaar voor, Machteld?
2: Ja.
0: Ja, ga je gang.
2: Well, you can walk through the day, you walk your beat, you're a woman and no time to sleep. You can drive, I'm a woman's man, no time to, I can burn, you can do the other way.
1: Ja, mag ik zangles van jou? Ja, nou, super!
0: Echt, je bent de beste tot nu toe, beste kandidaat.
1: Geweldig!
0: Ja, die twee kaarten die zijn gewoon voor jou, Machteld. Fantastisch!
2: Ja, oh, geweldig! Oh, zo leuk.
0: En veel plezier ermee.
2: Ik luister gewoon heel de week.
0: Nou, en eindelijk kom je er doorheen. Top.
2: Super.
0: Geen burgemeester gezien?
2: Nee. Gelukkig niet. En mij ook niet.
0: Bedankt voor het meedoen, Machteld. Veel plezier
2: daar. Dankjewel. Doei.
0: En dit is Jive Talking.

uur gaan er weer twee van die kaarten uit voor Main Course. Ja, je mag je altijd overal mee bemoeien, hè? Via 070-307-8080. Dan kan je appen en je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En Debbie die heeft ook een appje gestuurd en ze maakt zich een beetje zorgen om ons. En ze schrijft, vergeten jullie geen boodschappen te doen? Je weet wel, voor de snacks. En ze vraagt zich af of de airfry-eigenaar al terug is. Ik denk dat ze dan Bob bedoelt, want die heeft hier een keer zitten airfryen. Van iets, ja, wat was het ook alweer? Het waren bijzondere kroketten volgens mij. Maar volgens mij heeft hij nog één weekje vakantie. Dus we moeten nog een weekje zonder hem doen. En dan is hij weer terug als onze buitenpost. En ze schrijft ook nog, zondag wordt het chaos. Ik hoop op 2-1. En ik hoor nog nergens een sfeermaker van een oranje nummer. Viva la Hollandia bijvoorbeeld. Ja, heb je wel gelijk in. We moeten natuurlijk onze mannen een beetje steunen. Ze schrijft, ik ben benieuwd hoe ver ze komen. Halve finale, ik weet het zeker. Een goede tip, Debbie. Dit is Viva Hollandia. Speciaal voor onze mannen op het WK van Wolter Kroes.

0: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
1: Curaçao plaatste zich voor het eerst voor het WK-voetbal met Dick Advocaat als bondscoach.
2: En als je dan zo dichtbij bent, nou ja, dan loopt toch de palen eruit.
3: Klein Curaçao, the smallest country to ever go to the World Cup. We are going to the World Cup! Yeah!
0: Wat een verhaal! Curaçao naar het WK!
1: Je ziet het in de documentaire Dick Advocaat in Curaçao. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West. In the t-

Hartstikke bedankt.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
9: Het is bijna 9:30. Dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
10: Goedemorgen, Jorinda. Al jaren zijn er technische storingen in de liften van een woontoren naast de Utrechtse baan in Den Haag. Vastzitten op de 30ste verdieping, waarbij de alarmknop in de lift het niet blijkt te doen. Na veel klachten van bewoners van woontoren The Roofs gaat burgemeester Jan van Zanen zich ermee bemoeien in de hoop een oplossing te vinden. Deze liftproblemen kan ik niet meer verantwoorden, zegt Van Zanen. Ook voor de Haagse gemeenteraad is de maat vol. Alhoewel de eigenaar en verhuurder van The Roofs verantwoordelijk is, moet de gemeente doortastender gaan optreden, vindt de raad. In Nieuwveen, in de gemeente Nieuwkoop, is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Volgens de spreidingswet moeten er asielzoekers worden opgevangen overal in Nederland. De gemeente Nieuwkoop en Kaag en Brasem willen samen 350 ontheemden opvangen. De demonstratie trok veel bekijk, zegt verslaggever Dennis van Schie.
11: Je merkt echt aan alles dat zo'n dorp dit helemaal niet gewend is. Hè? 150 mensen door de straat. Zo'n optocht van een kilometer langs achter iedere woning stonden mensen te kijken. Door de ramen, door de gordijnen. Dat hebben ze daar niet meegemaakt.
10: De demonstranten kwamen vooral van buiten de regio, zag onze verslaggever Dennis. Er worden in de gemeente Nieuwkoop sowieso ruim 100 arbeidsmigranten ondergebracht. Over het precieze aantal asielzoekers dat naar Nieuwkoop en naar Kaag en Brasem komt, worden nog afspraken gemaakt. Een kringloopwinkel aan de Jan Luikenlaan in Den Haag moet daar weg. De winkel zit in een anti-kraakpand en moet ruimte maken voor een naaiatelier. Veel buurtbewoners willen dat de kringloopwinkel blijft en een petitie om dat te bereiken zou al honderden keren zijn getekend. De Haagse binnenstad krijgt er een nieuw strand bij. De Hofvijver wordt deels drooggelegd en opgevuld met zand om een warmte-koude opslag aan te leggen. De werkzaamheden gaan jaren duren, maar de aannemer verwacht niet veel overlast voor omwonenden. De warmte-koude opslag bij de Hofvijver is een nieuw systeem waarbij diep onder de grond, 200-300 meter diep, wordt geboord om daar water te kunnen bewaren.
9: Ja, er worden zelfs vissen verhuisd tijdelijk.
10: Ja, de Hofvijver wordt leeggevist. Ja. Ja. En ik ben benieuwd wat er op dat strandje dan te doen is. Kun je daar dan ook op je strandstoel een drankje bestellen?
9: Ja, of lekker in je bikini daar midden in de binnenstad gaat liggen. Ja.
10: Wij zien het al helemaal voor ons.
9: Ja, heerlijk. Je trekt wel vergelijk veel bekijks, denk ik.
10: Maar geen bikini.
9: Nee, niet?
10: Nee, ik doe geen bikini.
9: Oké. Okay. Jordi Bloem met het weer.
12: Dat wisselvallige weer, dat houden we nog wel vast. Vanmiddag is het af en toe ook wel droog met een opklaring. Maar over het algemeen veel bewolking. En later op de dag is de kans op een bui weer wat groter. De wind komt uit een westelijke tot zuidwestelijke richting, is matig tot vrij krachtig aan de kust, af en toe krachtig, windkracht 6. En vanmiddag is het 18 of 19 graden. Komende nacht daalt de temperatuur tot een graad of 13. Een paar opklaringen, misschien nog een bui. De wind zwakt wat af. Morgen overdag gaat hij juist weer wat meer toenemen. En hebben we af en toe zon tussen de stapelwolken door en soms een bui, maar de droge periode overheersen. De middagtemperatuur is een graad of 18. Zondag ongeveer 17 graden, ook dan af en toe zon en ook dan misschien nog een paar buien.
9: Dankjewel, Jordi.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Zou je wel goed staan, hoor, zo'n bikini.
10: Moet ik nog iets meer volume hebben daar?
9: Vanuit de sportschool.
13: West wordt wakker.

0: Fleetwood Mac en Go Your Own Way. En sinds vorige week hebben we een nieuwe rubriek in West wordt wakker.
1: West wordt wakkers eethoek.
0: Ja, dat is natuurlijk de invloed van Meer, onze eetkoningin.
2: Absoluut. Maar alles wel met smikkelen en smullen.
0: Ja, maar wel culinair hoogstaande eetgerechten. Ja. Want Meers eethoek, dat komt eigenlijk uit jouw eigen programma op zaterdagochtend.
2: Op zaterdagochtend.
0: En wat doe je dan?
2: Dan bel en klets ik met mensen over eten, over nieuwe producten, over kookboeken, over foodfestivals. Nou, van alles eigenlijk, als het maar met eten te maken heeft.
0: Ja, en we hebben het nu even verhuisd dus naar de vrijdagochtend. Met gasten ook in de studio, al voor de tweede keer op rij. En dat is altijd fijn, want dan nemen ze vaak ook wat mee. Het kan je bijna niet ontgaan zijn de afgelopen jaren. De matcha-hype. Dat is dat groene poeder, spul. Dat kan eigenlijk overal doorheen.
2: En het wordt in de koffie gebruikt. Je ziet het op TikTok-video's. Sommigen zweren erbij, anderen gruwen ervan. Ik vind het zelf een beetje grassig smaken.
0: Oh ja, ik heb het nog nooit op.
2: Neutraal.
0: Dus, ik ben echt totaal niet hip gewoon.
2: Okay.
0: Ja. Maar nu hebben we eigenlijk alweer de opvolger.
2: Ja, precies. Want na het groene poeder is er het paarse poeder. En dat wordt op de markt gebracht onder andere door de Haagse broer en zus Duwertje en Maarten, de bruine. En die hebben dat paarse poeder dus meegenomen. En waarom was matcha zo'n hype, denk jij, Diewertje?
3: Ja, ik denk dat matcha wordt eigenlijk echt gezien als de opvolger van koffie. Want matcha heeft ook cafeïne, maar de uitgifte van de cafeïne in je bloed is veel langzamer. Dus je hebt veel minder zo'n piek. In plaats van dat je met koffie hebt, dat je het gevoel krijgt van die cafeïne kick. En daarnaast vinden veel mensen het ook gewoon ontzettend lekker. Ze mixen het met van allerlei smaken. Aardbei, mango. Dat zie je ook in alle coffeeshops nu, die smaakcombinaties. Dus,
2: precies, maar aan de poten van matcha wordt gezaagd. Want jullie brengen nu dus paars poeder op de markt, Maarten. En wat is dat precies? Wat hebben jullie meegenomen?
4: Ja, het heet ube. Het is een paars zoete aardappel. En het wordt in Azië heel veel gebruikt in heel veel voeding. En wij zijn eigenlijk een van de eerste die dat in Nederland nu op de markt brengen. En je kan er dus drankjes mee maken, maar je kan ook heel veel lekkere dingen mee bakken. Koekjes, taarten. We hebben lekkere chocola meegenomen. Die kunnen we zo even gaan proberen. Dus heel veel verschillende dingen.
0: Hoe kwamen jullie erbij om hiermee aan de slag te gaan? Want ik heb hier echt nog nooit van gehoord. Dat moet je ergens tegenkomen.
4: Ja, daar is Diewertje eigenlijk mee gekomen. Die kan het misschien het beste even vertellen.
3: Ja, ik was in Frankrijk afgelopen winter. En daar was ik in een koffiezaak en die schonk het. En toen dacht ik eerst echt van, wat is dit? Want het is heel paars. En toen ging ik er een beetje onderzoek naar doen, een beetje googlen. En toen kwam ik erachter dat het echt helemaal natuurlijk is, die kleur. Dus het is gewoon 100% natuurlijk zo paars. En toen dacht ik van, het is zo'n mooie kleur. Daar moet eigenlijk ook gewoon in Nederland iets mee gedaan worden.
0: Is het alleen die prachtige kleur of heeft het ook nog positieve gezondheids...
4: Ja, het is ook super gezond. Er zitten echt heel veel vezels in. Dat is natuurlijk ook de nieuwe hype naast proteïne. En heel veel antioxidanten.
0: En wat zijn dat?
4: Ja, dat kan Diewertje het best uitleggen.
2: Diewertje is
3: ontstekingsremmende stoffen.
0: Oké.
3: Ja.
0: Ja. Hoe ziet dat eruit dan? Kan ik het even zien?
3: Ja, zeker. We hebben het hier al in...
0: In een soort fles?
3: In een soort fles. Dat kan je dan schenken over bijvoorbeeld havermelk of kokosmelk. En,
0: dat ziet er al vrij paars uit inderdaad.
2: Ja. Heel paars, heel purple.
3: Het is echt alleen met water gemengd.
0: Ja.
3: En dan de chocola is ook paars van binnen. Die kan ik je ook even laten zien.
0: Ja, want jij kwam me tegen en eigenlijk dacht je gelijk, ik moet er ook echt nu mee aan de slag. Want dat is, een half jaar geleden heb je het pas leren kennen.
3: Ja, dus toen zijn we heel snel aan de slag gegaan. En in het begin wilde niemand het hebben. Toen dacht iedereen van, wat is dit? En nu worden we echt overspoeld door aanvragen.
4: Ja, dat is echt ontzettend druk. Het is echt niet normaal. Het is zo'n hype geworden nu. We zijn net de hype voor geweest eigenlijk, dus...
2: Iedereen springt u op die wagen van, niet blauwe smurfen, maar paarse, paarse aardappel. Ik vind het zo grappig dat het aardappel is. Want proef je er iets aardappels in?
3: Nee, eigenlijk. Nou, het heeft wel hoog zetmeel en hoge vezels. Maar het is eigenlijk een familie van de zoete aardappel. Dus het is wel een andere soort.
2: Oké. Okay.
3: Waardoor het gewoon, het is veel zoeter van nature.
0: Ja, nou, ik ben nu wel heel erg nieuwsgierig.
2: Om te proeven.
0: Je zat al, je had het zakje al beet.
3: Dan ga ik er even eentje maken met havermelk.
0: Oké. Okay.
2: Wat spannend.
0: Je moet het nog in elkaar zetten, dus een beetje uitleggen wat je doet.
3: Ja, dus ik schenk nu de havermelk in. Ik heb een kleine glaasje meegenomen.
2: En bakje wordt leeggeschonken. Dus dat is nu eerst een beetje met wittig gevuld. Ja. Nou gaat de paarse fles eroverheen. Je gaat hem even nog shaken. En daar gaat hij drup, drup, drup. Je ziet het in het bekertje komen. En daar komt dan echt zo'n paarse kleur tevoorschijn. En we kennen geen paars eten eigenlijk verder.
0: Aubergine?
2: Paarse wortels. Dat is het. Maar het ziet er echt heel kleurrijk uit.
0: Ja, even voorzichtig bij de mes af.
2: Heel voorzichtig. Nou, proost erin.
0: Ja, cheers. Ja, het ruikt nergens naar eigenlijk. Oh ja. Ja, het is, je smaakt ook wel, je proeft ook wel de havermelk natuurlijk. Beetje, ja, zoetig wel, ja. Maar ik kan het niet echt thuisbrengen van, goh, dit is eigenlijk een hele aparte smaak.
4: Het is een hele smaak. Subtiele smaak. Nootachtige vanille smaak, zeggen veel mensen.
0: Het is eigenlijk subtieler dan matcha.
4: Ja, matcha is heel sterk.
2: Precies.
0: En, ja, wel lekker.
2: Dit, absoluut lekker. Zoetig inderdaad. Ja. Lekker.
0: Lekker.
3: Ja. Ja, veel mensen die matcha niet lekker vinden, vinden dit wel lekker. Dus dat krijgen we veel terug.
0: Ja, de nieuwe hype dus, Oebe. Ja.
2: Lekker paars.
0: Lekker paars. Ja, we nemen nog een slok. Dank jullie wel voor jullie komst. En veel succes met jullie bedrijf.
2: Zou nog even chocola snoepen?
0: Ja, natuurlijk. Oh ja. En het werd allemaal opgedaan in Frankrijk. Dus vandaag gaan we ook even naar Frankrijk. Met de Amazing Stroopwafels. Ook een beetje eten. Lekker.

0: Men no. We hebben inmiddels ook al de chocola geproefd. Ja, ook lekker. Ja.
1: Fluwelig, zacht en een beetje vanille.
0: Ja, ja. En Indra ook, onze stagiair. Ja, van genoten. Je zit inmiddels ook aan de havermelk.
2: Ja, ik vind dat echt heel lekker.
0: Ja,
2: ja, ik wist niet wat ik moest verwachten eigenlijk.
0: Maar wat verwachtte je? Wat was het uiteindelijk?
2: Ja, ik vind het een beetje naar vanille smaken wel. Ik hoor dat dat ook wel correct kan zijn. Dus ik denk dat ik dat wel goed heb gedaan.
0: Ja.
2: Maar ja, ik vind het echt wel lekker. Maar ik heb nog nooit matcha op. We hadden het ook net even over. Dat is natuurlijk in mijn generatie echt een ding.
0: Ja, ben jij ook niet hip gewoon?
2: Nee, ik ben gewoon niet hip. Ja, ik kom ook uit een dorp, hè. Dus
0: ja, misschien is dat het. Ja.
2: Het is ook niet te verkrijgen bij ons.
0: Nee, matcha heeft Boskoop nog niet bereikt.
2: Nee, helaas.
0: Ja, we gaan er vandoor en natuurlijk met onze eigen Angelique. Bonjour.
1: Bonjour tout le monde.
0: Ja, ik moest heel erg lachen om de Amazing Stroopwafels, want daar zingen ze dan in dat Fransen nooit in bad gaan. Is dat zo, denk jij? Want jij bent natuurlijk onze Frankrijk-deskundige.
1: Nou, ik weet wel, maar dan spreek ik echt vanuit de geschiedenis. Mijn familie, wij gingen heel vaak in Frankrijk op vakantie. En dan huurden wij huizen of huisjes. En ik kan me nog herinneren een gesprek die we hadden met eigenaren. En die zeiden, oh, we zijn altijd zo blij met Nederlanders. En niet dat Fransen huren. Want die Parijzenaars, zeiden ze, dat zijn de ergste. Die maken er zo'n bende van. Ja. Maar die lieten dat huis dus echt dan helemaal achter in totale puinhoop. En alles vies. Maar of dat ook...
0: Ja, oh, je valt weer even weg.

0: 6 keer per week, ongeveer gemiddeld. Dus douchen of in bad. Ja. Maar er zijn ook landen die echt super vaak douchen. Wat denk je, 14 keer één land? Welke zou het zijn?
1: 14 keer? Italië?
0: Nee, Brazilië.
2: Brazilië?
0: Ja, daar is het gewoon lekker warm, denk ik.
1: Natuurlijk.
0: En sommige landen, daar wordt maar 3 keer gedoucht. Bijvoorbeeld Zuid-Sudan of Noord-Korea. Heeft ook wel een beetje met armoede te maken en watertekort. Maar ook in Europa wordt er soms wat minder gedoucht. Gokje, welk land wordt er in Europa het minst gedoucht?
1: Ach jeetje. Polen.
0: Nee, wel dichtbij. In de Baltische Staten.
1: Ah, ja,
0: okay. Estland, Letland. Ja. Gemiddeld 4 keer.
1: Ja. Ja.
0: Nou, heb je ook weer wat geleerd.
1: Precies.
0: Ben je blij
1: zo
0: met
1: het.
0: Deze informatie?
1: Ik denk minder warm. Altijd.
0: Patrick is inmiddels ook aangeschoven. Hoe vaak douche jij in een week?
3: Nou, 7 keer in de week.
0: 7 keer gewoon.
3: Ja,
0: prima. Ja, ik ruik het ook. Het is gelukt weer vanmorgen.
3: Ja, gelukkig.
0: Angelique, waar gaan we heen vandaag?
1: We gaan naar Leiden gaan we. We gaan naar de summer special van LIF. Oftewel Leiden International Film Festival. Ze hebben drie dagen een festival. Het is gisteren begonnen. Nu nog 2 avonden. En ja, dat hoort bij de zomer. Ja, je zou het niet zeggen, maar dat is dan buiten bioscoop. En dan zit je dus voor de Sint-Pieter op het Pieterskerkplein. En daar begint vanavond om 22:30, als de zon onder is, begint daar het filmprogramma. En vanavond hebben ze de film The Watermelon Woman. Het is een film uit 1996, geregisseerd door Cheryl Dunier. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat gaat over het feit dat er in de vroege filmgeschiedenis eigenlijk weinig vrouwen, donkere vrouwen, voorkwamen. En ze speelt zichzelf in deze film. Ze is een dame die werkt in een videotheek en die denkt van wat raar eigenlijk dat zwarte actrices in de beginjaren van de cinema nooit werden genoemd. En blijken eigenlijk afwezig te zijn in de filmarchieven. En dan gaat ze op onderzoek uit hoe dat eigenlijk komt en hoe dat zit. Dat is de film voor vanavond. En morgen is de film The Fly van David Cronenberg. En dat is een bizarre film waar je Jeff Goldblum ziet als een wetenschapper die een experiment doet. En dat loopt compleet uit de hand, waardoor hij langzaam verandert in een reusachtige vlieg. Ze zeggen jaren 80 special effects, body horror en romantiek, alles bijeen. De perfecte cocktail voor een onvergetelijke zomeravond.
0: Ja, nou hopen dat het ook zomerweer wordt. Maar dat valt nog een beetje tegen, denk ik. Ja, ze zijn net een beetje te vroeg.
2: Ja. Even de vlieg doodslaan.
0: Is die eraan?
2: Ja, hij is eraan.
0: Ja. Lijkt me doodeng, zo'n enorme vlieg.
2: Echt een enge vlieg. Ja.
1: Ik zou een dekentje meenemen voor vanavond en vanmorgen. En misschien iets lekkers te drinken. Nou, ik heb gekeken, het ziet er vooralsnog droog uit. Dus gewoon lekker tegen elkaar aanzitten. Iets lekkers warms drinken meenemen. En een dekentje, nou dan heerlijk romantisch.
0: Ja, laten we het hopen dat het inderdaad droog blijft. Angelique, dank je wel weer voor deze hele week.
1: Fijn weekend.
0: Tot maandag. En Patrick gaat natuurlijk aan de bak.
3: Zeker met wat mij betreft de laatste kaarten voor Main Course die ik mag weggeven in het Circus Theater. De jarige van vandaag. Mooie discussie uit de archiefbak van 1987 tussen Frits Spits en Lex Harding over Radio 3. En blondjes in de plaat voor 12.
0: Blondie?
3: Nee.
0: Oh. Nou, dan weet ik het niet.
2: Nee. Fijn weekend.
0: Goed weekend. Ik ben er morgen ook nog stiekem. Heel stiekem hoor. Tussen 2 en 5.

Ook op zaterdagmorgen zet je natuurlijk Radio West aan. Van 7 tot 9 maakt Mirjam wakker in Morgen Weekend. Vrolijkheid gegarandeerd. Met jouw keuze op de radio in Lichtuit Spot aan. Smikkelen en smullen in Meers Eethoek. En het spannende spelletje Moet je luisteren. Daarna tot 12 uur Rogier van der Zanden met Uit. Het uitgaansprogramma van de regio. Uittips in jouw buurt, het weekendweerbericht, het vaste cabarethoekje. En ook Rogier speelt Moet je luisteren, waarin je mooie prijzen kunt winnen. Vanaf 7 uur, Morgen Weekend en Uit. Elke zaterdagmorgen op 89.3 Radio West.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
6: We trappen het weekend alvast af in Aan de Bak zo dadelijk met een fijne van Blondie. 10 uur, eerst nieuws uit je regio, Reinhard Rommer.
7: Aan een steekpartij op de Troelstrakade in Den Haag ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers volgens mediapartner Den Haag FM de tram uit, waarna de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Politie heeft een verdachte opgepakt. In Nieuwveen, in de gemeente Nieuwkoop, is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente Nieuwkoop en KGM Brasem willen samen 350 ontheemden opvangen. Op de demonstratie kwamen vooral deelnemers van buiten de regio af. En op de Van Zwietenstraat in de Lier in Westland heeft vannacht brand gewoed in een auto en een busje. De brandweer probeerde de schade te beperken. Wie of wat er achter de auto brandde in de Lier zit, zoekt de politie uit. Meer regionieuws om 10:30 nu, het andere nieuws.
8: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
9: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
10: Voordeelhuitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
11: Voordeelhuitjes.nl.
12: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
17: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel Benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
18: Tot 12 uur.

0: Van de legendarische tekstregel: mijn schoenen zijn gejat, maar ik hoef niet meer naar buiten, want er is nogal wat. Nou, als je dat soort teksten verzint, dan ben je inderdaad wel toe aan een vakantie. Goedemorgen en hartelijk welkom. De Holiday in Spain van Counting Crows en Bluff aan het begin van de nieuwe Aan de Bak.
1: Ik denk hop, aan de bak.
0: Tiendejaargang, aflevering 2296 inmiddels. En kijk maar eens even op de kalender.

dat betekent natuurlijk de verjaardagen van vandaag. We hebben de plaat voor 12 met blondjes op deze vrijdag. En kaarten voor Main Course. Liefhebbers van de Bee Gees kunnen toeslaan. Later dit

0: schatje. Knuffelbobje. Klein druifje van me. Nou, dat klinkt My Sharia More. Klinkt toch chiquer, hè, op de een of andere manier.
1: Ja, plaats. Ja, plaats. Voor 12. Voor 12.
0: Daarom heeft Stevie Wonder zoveel succes gehad natuurlijk, hè, al die jaren. Het is de plaats voor 12 en op vrijdag hebben we vandaag twee blondjes.
1: Nummer

0: er is wat te kiezen vandaag met Kim Wilde en Love Blonde als keuzemogelijkheid 2. En The Long Blonde Animal van de Golden Earring als keuzemogelijkheid 1. Maar het gaat helemaal niet om het plaatje. Het gaat erom welk plaatje wil jij horen.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Nummer 1, de Golden Earring. Nummer 2, Kim Wilde. Stemmen kan via de Facebookpagina van Radio West. Met welke plaat sluit ik dit programma af straks rond 10 voor 12. En je kunt appen naar de studio 070 307 8080. 070 307 8080.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West. Come on, Dorothy. Don't you care?

0: Goed gemutst wandelen wij zo het weekend in. Met paraplu of niet? Straks meer over het weekend weer in het regionieuws. En daarin ook onder meer opgewast als je de N11 op wilt komend weekend. Want er is een gedeeltelijke afsluiting.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 10:30. En een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roer.
6: Aan een steekpartij op de Troelstrakade in Den Haag ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers volgens mediapartner Den Haag FM de tram uit, waarna bij een portiek op de Troelstrakade de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. Meerdere mensen werden ondervraagd door agenten en de politie is nog op zoek naar anderen die betrokken waren bij de ruzie in de tram en op straat. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs, maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Gisteren was er een debat over van de Haagse gemeenteraad. Een van de insprekers was mevrouw Harting, die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
7: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt?
6: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen en een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. D66-raadslid Aschen Bascher.
8: Nou ja, het is natuurlijk een grote stap als kinderen heel lang thuisonderwijs hebben gehad en eigenlijk ineens weer terug moeten naar het regulier onderwijs. Kan ik me voorstellen dat de ouders daar best wel zorgen bij hebben. Van thuis naar 5 dagen op school. Helaas is de situatie zo dat er op dit moment geen toezicht is op thuisonderwijs. Dus we weten eigenlijk helemaal niet wat er achter de voordeur gebeurt.
6: De N11 is dit weekend dicht tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven voor onderhoud aan het asfalt en de bermen. Van 9:00 vanavond tot morgenmiddag 2:00 is de weg in beide richtingen dicht tussen Alphen aan de Rijn Oost en de aansluiting met de A12. Ook volgend weekend is de N11 een tijdje dicht voor onderhoud. En in Nieuwveen in de gemeente Nieuwkoop is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente Nieuwkoop en Kaag en Braassem willen samen 350 ontheemden opvangen. Op de demonstratie kwamen vooral deelnemers van buiten de regio af.
0: En dan naar het weer. Nou, behoorlijk wisselvallig. Ook vanochtend weer natuurlijk. Jordi Bloem, dat wisselvallige weer, dat houden we nog wel vast. Vanmiddag is het af en toe ook wel droog met een opklaring. Maar over het algemeen veel bewolking. En later op de dag is de kans op een bui wat groter. De wind komt uit een westelijke tot zuidwestelijke richting. Is matig tot vrij krachtig aan de kust. Af en toe krachtig, windkracht 6. En vanmiddag is het 18 of 19 graden.
9: Komende nacht daalt de temperatuur tot een graad of 13. Een paar opklaringen, misschien nog een bui. De wind zwakt wat af. Morgen overdag gaat hij juist weer wat meer toenemen. En hebben we af en toe zon tussen de stapelwolken door. En soms een bui, maar de droge periode overheersen. De middagtemperatuur is een graad of 18. Zondag ongeveer 17 graden. Ook dan af en toe zon. En ook dan misschien nog een paar buien.
0: En verkeersinformatie krijg je van Helene de Geest bij de ANWB.
10: Er staat file op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ypenburg. De vertraging is 5 minuten.
6: Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Morgan Wallen en Love Somebody.
1: De archiefbak.
0: Straks jouw kans op de weinige kaarten die nog over zijn voor Mink Horse. De mannen die de Bee Gees tot leven brengen in het Circus Theater. Maar eerst
2: 1966.
0: Op 11 juni 1966 melden enkele radiostations dat Roger Daltrey, de zanger van The Who, bij een auto-ongeluk om het leven zou zijn gekomen. Gelukkig is het een misverstand. Nepnieuws anno 1966, zou je kunnen zeggen. Het juiste bericht is dat Pete Townshend, de gitarist van The Who, bij een botsing betrokken is geweest. Hij raakt gelukkig slechts lichtgewond. De leiding van de katholieke kerk, het Vaticaan, schaft op 14 juni 1966 de index van verboden boeken af. En in juli 1966 lijkt het 2 dagen lang oorlog in Hartje Amsterdam. Eerst is er een demonstratie van bouwvakkers die op een veldslag uitloopt. En de volgende dag bestormt een woedende menigte het gebouw van dagblad De Telegraaf. Dat is uit woede over de berichtgeving.
3: Nadat de stakende bouwvakarbeiders hier hadden geluisterd naar de stakingsleider, trok men in grote groepen de stad in. Daar kwam het op verschillende punten tot botsingen met de politie. Waarbij de stakers, bij wie zich 100 jonge lui hadden aangesloten, het plaveis openbraken en met de stenen vernielingen aanrichten. Van de Dam trok men in de richting van het Centraal Station, waarbij onder andere parkeermeters werden uitgerukt.
0: Het bouwvakkersoproer of de telegraafrellen kostte de hoofdcommissaris de kop en ook burgemeester Van Hal van Amsterdam kan op zoek naar ander werk.
2: 1966.

1966, de Rolling Stones en Paint It Black kwam gewoon uit het archiefbak gerold. Heerlijk, heerlijk. En wat er nog meer zomaar uit de prijzenkast komt, och, dat zijn die kaarten voor de Bee Gees natuurlijk. Nou ja, voor de Bee Gees, je komt in de buurt. Dichterbij kom je niet zelfs. En de main course, die mannen die je kent van The Tribute Battle of the Bands van SBS 6, die sluiten hun You Should Be Dancing tournee af, namelijk op Scheveningen. Dat doen ze 29 en 30 juni in het Circus Theater. En wij hebben kaarten voor de 29e. Ja, zo heet die tour ook, hè? Ja. En als jij er getuige van wil zijn, dan kun je nu bellen. Want dit is het alarm om dat aan te geven. 070-390-5454. Twee kaarten voor Main Course. 29 juni in het Circus Theater nu te winnen. 070-390-5454. Je zingt een klein mopje Bee Gees en je hebt ze te pakken, die kaarten.

0: Ilse de Lange en The Great Escape. Ja, misschien ga je er wel vandoor met die twee kaarten als een soort Great Escape voor maandag 29 juni in het Circus Theater. Dat geldt voor Amal James uit Voorschoten. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat is je favoriete Beatles liedje? Bee Gees bedoel ik natuurlijk.
1: Nou, zou ik niet direct weten, eerlijk gezegd.
0: Je bent wel een liefhebber, hoop ik, hè? Want dan neem ik snel een andere beller anders allemaal.
1: Nou ja, ik ben wel een beetje liefhebber natuurlijk.
0: Dat hoop ik. Ja. Je belt voor die kaarten voor mijn course, dat weet je toch?
1: Ja, dat weet ik.
0: Oh, gelukkig. Ja, ik denk, misschien denk je dat je bij Omroep Max zit voor iets heel anders. Maar
1: nee,
0: we gaan voor mijn course natuurlijk, voor de Bee Gees. En het idee is dan dat je er ook een beetje voor moet zingen natuurlijk, hè?
1: Nou, dat kunnen we proberen.
0: Ja, dat kun je zeker proberen. Want de tour van de mannen van Main Course heet You Should Be Dancing. En dat fragment heb ik voor je uitgekozen. Dus zodra het stopt, mag jij jouw Bee Gees imitatie eruit gooien? Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, succes. Daar gaan we.
1: Dancing.
0: Ja? Ja, ik hoor nog weinig Bee Gees. Hè? Iets hoger mag wel. Probeer eens wat.
1: Dancing.
0: Nou, vooruit dan maar. Ja. Hij is in de pocket hoor. Zeker wel. Twee kaarten voor Main Course in het Circus Theater zijn voor jou. Wie gaat er met je mee?
1: Nou, maar zo niet.
0: Nou, hartstikke gezellig. Zullen we nou maar meteen een lekker moppie van de Bee Gees draaien voor je?
1: Ik vind het prima.
0: Nou, hartstikke goed. Bij deze geregeld. En laat nog even weten hoe het was en afloop. Vinden we leuk.
1: Is het. Nou, hartelijk dank.
0: Alsjeblieft. En straks bij Menno in de middag. Nieuwe kans op kaarten.

dat is zo leuk van deze week op Radio West. Je hoort heel veel liedjes van de Bee Gees. Natuurlijk die grote hits, maar ook wel eens van die liedjes die je niet zo vaak meer hoort. Dat is een mooi voorbeeld. Lonely Days hoorde je op Radio West. Straks even geroemd.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Frits Spits en Lex Harding in discussie over Radio 3. Straks in de archiefbak bij Aan de Bak. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Robber.
5: In Nieuwveen, in de gemeente Nieuwkoop, is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente Nieuwkoop en de gemeente Kaag en Braassem willen samen 350 ontheemden opvangen. Op de demonstratie kwamen vooral deelnemers van buiten de regio af, lijkt het. Aan een steekpartij op de Troelstra-kade in Den Haag ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers, volgens mediapartner Den Haag FM, de tram uit, waarna de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft één verdachte opgepakt en is nog op zoek naar getuigen. Meer regionieuws straks om 11:30 nu, het andere nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter?
8: Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
9: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeelhaartjes.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog... om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
13: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
14: Tot 12 uur aan de bak.

0: Twee plaatjes die nog niet op de roemlijst staan van dit programma. Achter elkaar Toto met Stop Loving You en Roxy Music met Angel Eyes. Ze staan er wel op trouwens met twee andere prachtige plaatjes. Love is the Drug en More Than This. Maar deze zou nog genomineerd kunnen worden. Klein tippie.
1: Eeuwige roem.
0: We doen het graag. En als je een mooie suggestie hebt, mail hem dan naar patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Want het doel is natuurlijk alleen maar om die lijst zo mooi mogelijk te maken. En steeds meer uit te breiden met liedjes die eeuwige roem verdienen. Misschien wel met jouw keuze. Laat het me weten. Ligt er ook een Radio West verrassing voor je klaar als je meespeelt aan het spel? Vandaag Aad van Vliet. Die woont in Naaldwijk en is 72 jaar. Hij is 48 jaar getrouwd, heeft 3 kinderen en 10 kleinkinderen. Aad houdt van schilderen. Schilderen, tuinieren en wandelen met de hond. En verder is hij dol op zijn oude auto. Goedemorgen, Aad.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Wat heb je voor oude auto dan?
2: Ik heb een Citroën Traction uit 1956.
0: Uit 1956? Wauw, dat is echt een oud beestje. Hoe ben je daar ooit aangekomen dan?
2: Ik hou helemaal niet van auto's. Maar ja, god, ik heb een paar vrienden die zijn helemaal gek van auto's en die hebben ook van die oldtimers die er zitten. Maar die zat altijd te porren tegen mij van, joh, koop ook een auto. Maar ja, ik was kweker. Hè. Ik zei, joh, ik heb er geen tijd voor. Ik kan zo'n ding wel kopen, maar ik kan er niet mee rijden.
0: Ja.
2: Maar ja, 16, 17 jaar geleden ging de gemeente mijn tuin kopen. En ja, toen was ik geen tuiner meer. Dus ja, het eerste mailtje of appie wat ik kreeg van, joh, je hebt nu tijd en je hebt geld. Dus nu kan je een oude auto kopen. Dus zo is het eigenlijk gekomen.
0: Ja, en is het virus overgeslagen? Ben je inmiddels sinds...
2: Ja, inmiddels ben ik helemaal enthousiast lid geworden van een oude autoclub. Het Borrel in een Westlandse autoclub. Ja. Het is gewoon geweldig.
0: Ja, en ben je dan heel vaak aan dat ding aan het knutselen of is het meer toeren?
2: Nou, beide niet.
0: Oh, beide niet? Oh. Nee. Wat doe je er dan mee?
2: Ik had twee linkerhanden eigenlijk. En door de jaren heen leer je steeds meer. Dus ik kan nu al een hoop problemen oplossen. En toer, joh. Ja, je hebt zoveel dingen die je moet doen. Dus soms komt het er gewoon niet van. Maar een keertje of 4, 5 per jaar komt hij van stal. Laat het zo zeggen.
0: Okay. Vaker staat hij gewoon lekker te pronken daar bij jou op stal.
2: Ja.
0: Ja, okay, heel goed.
2: Zo moet je dat zien.
0: Nou, mooi, mooi, mooi. Wat voor kleur is die trouwens? Voor als we je binnenkort eens een keer rond hier rijden?
2: Nou ja, ze hebben maar 1 kleur en die zijn een beetje allemaal zwart.
0: Oh, oké. Nou, goed. Goed op de weg. Als we hem rond zien rijden, dan is het Aad uit Naaldwijk. Luister mee, Aad, want dit zijn de roemzoekers van vrijdag.
3: Eeuwige roem.

0: Het zijn de drie roemzoekers van deze vrijdag. En dat zijn mooitjes. Live to Tell van Madonna, 1 dag. We hebben de Bee Gees, Nights on Broadway, ook 1 dag. En Sommieux met Have a Little Faith nu 4 dagen. Is de moeilijke keuze, Aad, of zit je die meer?
1: Nee, het was heel simpel.
0: Oké, nou vertel maar.
1: Ja, ik ben geen fan van de Bee Gees, dus ja, die mogen er van mij uit.
0: Ja, nou ja, dat is makkelijk. Maar je bent wel fan van een andere artiest.
1: Ja, een Belgische artiest, ja. Zeg maar. En hij staat nog niet in de roemlijst. Het verbaasde me, maar het is Raymond van het Groenewoud. Ja. Hij heeft heel veel plaatjes gemaakt. Noem maar van alles. Misschien is hij nog wel meer beroemd in België dan in Nederland. Maar
0: zeker.
1: Één nummer, zeg maar, dat kent iedereen, zeg maar. Het is Je veux l'amour.
0: Ja. Ja. Goeie.
1: Dat hij er nog niet in staat, snap ik niet.
0: Nou, dat is een prima reden om hem te nomineren. Dus dat gaan we bij deze doen. Dankjewel daarvoor, Aad. Ja. En misschien tot over een week.
1: Ja, oké. Dankjewel.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
1: Curaçao plaatste zich voor het eerst voor het WK-voetbal met Dick Advocaat als bondscoach.
2: En als je dan zo dichtbij bent, nou ja, dan loopt toch de palen eruit.
3: Klein Curaçao, the smallest country to ever go to the World Cup. We are going to the World Cup! Ja! Yeah!
0: Wat een verhaal! Curaçao naar het WK!
1: Je ziet het in de documentaire Dick Advocaat in Curaçao. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Frank en Nancy Sinatra en Something Stupid op Radio West. Nou, helemaal niet stom is als je stemt op...
1: De plaat. Voor 12.
0: Want we gaan voor twee muzikale blondjes vandaag. De Long Blonde Animal van de Golden Earring tegenover de Love Blonde van Kim Wilde. En Paula zegt op de Facebookpagina van Radio West... Goedemorgen Patrick, nummer 2 vandaag. Fijne uitzending en een mooi weekend. Dankjewel. Marianne van der Helm schrijft... Laten we maar eens voor de blonde dame gaan. Even een gok hoor. Fijne vrijdag voor jou en alle luisteraars. Bijna weekend met hoofdletters. Laten we het weekend weer swingend beginnen. Groetjes, schrijft ze erbij. Dankjewel. Hij is genoteerd. En Herman van der Spek zegt... Goedemorgen Patrick. Daar kan er maar één zijn toch? Ik ga voor de Golden Earring met The Long Blonde Animal. Fijne uitzending en een mooi weekend. Dankjewel. Nou, die stem is ook genoteerd natuurlijk. Het kan nog allemaal hoor. Dus laat het me weten via de Facebookpagina van Radio West. Of stuur een appje naar 070-307-8080. 070-307-8080. Even terug naar 1988. Ze kwamen met z'n drieën uit gedeeltelijk Noorwegen en gedeeltelijk Zweden. En ze hadden maar één hitje. One Too Many, Downtown.

0: En Noorwegen kwamen ze tot nummer 1, maar goed, dat was ook gedeeltelijk hun thuisland natuurlijk. Wonderschoon om weer eens terug te horen. One Too Many en Downtown. En zo dadelijk in het regionieuws. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:30 in Aan de Bak. En het regionieuws krijg je van Reinhard Rommer.
8: Goedemorgen, Patrick. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. Het gaat volgens de gemeente vooral om paden in de groengebieden, zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. Het is niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is, schat de gemeente de situatie in. Staalslakken zijn een restproduct bij het maken van staal. Aan een steekpartij op de Troelstra-kade in Den Haag ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Annabijnslaan vluchtte een van de ruziemakers, volgens mediapartner Den Haag FM, de tram uit, waarna bij een portiek op de Troelstra-kade de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. Meerdere mensen werden ondervraagd door agenten en de politie is nog op zoek naar anderen die betrokken waren bij de ruzie in de tram en op straat. In Nieuwveen, in de gemeente Nieuwkoop, is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente Nieuwkoop en KRM Braassem willen samen 350 ontheemden opvangen. Op de demonstratie kwamen vooral deelnemers van buiten de regio af. En een stilstaande auto is op de vluchtstrook van de A12 bij Zevenhuizen geramd door een bedrijfswagen met aanhanger. De automobilist zat in de wagen op het moment van de aanrijding, maar hield er wonder boven wonder geen ernstige verwonding aan over, liet de politie vanmorgen weten. Hoe de botsing op de A12 bij Zevenhuizen precies kon gebeuren, wordt onderzocht.
0: En dan naar de weerexperts voor het weer. Nou, behoorlijk wisselvallig geweest, Jordi. Zit er een kleine weersverbetering aan te komen?
9: Dat wisselvallige weer, dat houden we nog wel vast. Vanmiddag is het af en toe ook wel droog met een opklaring. Maar over het algemeen veel bewolking. En later op de dag is de kans op een bui weer wat groter. De wind komt uit een westelijke tot zuidwestelijke richting. Is matig tot vrij krachtig aan de kust. Af en toe krachtig, windkracht 6. En vanmiddag is het 18 of 19 graden. Komende nacht daalt de temperatuur tot een graad of 13. Een paar opklaringen, misschien nog een bui. De wind zwakt wat af. Morgen overdag gaat het juist weer wat meer toenemen. En hebben we af en toe zon tussen de stapelwolken door. En soms een bui, maar de droge periode overheersen. De middagtemperatuur is een graad of 18. Zondag ongeveer 17 graden. Ook dan af en toe zon. En ook dan misschien nog een paar buien.
8: Jordi Bloem van de Weerexperts. Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: George Ezra en The Green Green Grass. Het is vrijdag 12 juni. En is er nog iemand te feliciteren met een verjaardag? Laat het me weten, want de verjaardagskalender komt zo dadelijk, maar heel snel al. Dus via aandebak@omroepwest.nl, aandebak@omroepwest.nl. Kun je hem nog even snel bereiken.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst naar het jaar
2: 1987.
0: De groep Genesis speelt op 11 juni 1987... voor 48.000 bezoekers in de Kuip in Rotterdam. Als er vechtpartijen onder het publiek uitbreken, gaat Phil Collins enige tijd van het podium af. Hij komt dan pas weer terug als de gemoederen zijn gekalmeerd. De kinderen van prinses Irene krijgen in hoger beroep gelijk in een zaak die ze hebben aangespannen tegen het roddelblad Privé. Amsterdamse Hof vindt in juni 1987 dat dat roddelblad te ver is gegaan in een artikel over het schoolleven van oudste zoon Carlos. Privé mag zich niet meer opdringen aan de kinderen of hen op hinderlijke wijze volgen. En de programma's van popzender Radio 3 kunnen prima onderbroken worden door zwevende reclameblokken. Dat zegt de directeur van de Ster in 1987. Programmamaker Frits Spits is het daar pertinent niet mee eens. Hij gaat in discussie met zijn collega Lex Harding van Veronica. En dat gebeurt in de talkshow van Sonja Barend in 1987.
3: Ik heb van 1967 tot 1974 voor een commercieel radiostation gewerkt. Ik heb programma's gemaakt, voortdurend onderbroken door commercials.
4: Je was inderdaad zeer geïnspireerd bezig op Radio Veronica. Je was de eerste man die in Nederland...
5: Ja, maar hij kan wel geïnspireerd bezig zijn, maar vinden wij luisteraars het ook nog leuk?
4: Ja, daar gaat het om. Ik denk dat je ten opzichte van je luisteraar alleen maar eerlijk bent als je niet te zeer laat leiden door de commercie, maar dat je vanuit je hart presenteert en dan kun je vreemde elementen als reclameblokken niet bij gebruiken. Ik vind van niet, tenminste.
3: Nou, het haalt mij niks uit of ze nou rond het nieuws zitten of dat ze door de programma's heen zitten. Dat tweede vind ik eigenlijk een betere vorm.
4: Het is hetzelfde als Feyenoord wordt gesponsord door Opel, na 10 minuten even stopt en dat er zo'n Opel over het veld gaat rijden.
2: 1987.

0: Harryhausen, No Dream It's Over. En als je dacht, wat zet hij nou voor irritante muziek op de achtergrond daarbij dat de discussie tussen Frits en Lex, dat heb ik niet gedaan. Dat was de eindtune van Sonja, want ze zaten al tegen de tijd aan het einde van de talkshow.
1: Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren.
0: Vandaag 12 juni en de felicitaties gaan naar Bonnie Groen uit Voorburg. Ja, ze schrijft, ik ben zelfjarig vandaag. Ik word al 60 jaar. Ik citeer, Jezus, wat oud al. Maar ik voel me dat nog niet. Nou, zo zie je er ook nog niet uit, hoor. Je kan nog zo door voor 59, Bonnie. Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. En namens Radio West nog heel vele jaren. Deze is voor jou, Eros Ramazzotti.

0: 6 april volgend jaar in Nederland. Eros Ramazzotti, dan is hij in Amsterdam te zien in Ziggo Dome. Piu Bella Cosa. Straks na 12 uur. Ja,
1: dat wist ik niet, dat is een goede tip.
0: Man is still going strong. Jongen,
1: geweldig, hè? Ja. Mooi.
0: Zeker. En dat geldt trouwens ook voor Menno Tammy. Maar die is een stuk jonger. Je hoort hem straks na 12 vol het weekend ingaan.
1: Ja, zeker.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Nou ja, dat doen we met de weekendklappen. Met de vrijdagmiddagborrelartiest vind ik heel leuk. Want hij heeft echt een toekomstige zomerhit te pakken. Ferry de Lits gaan we dan bellen. Ik zal die plaat laten horen straks. En dan weet je wat ik bedoel. We hebben natuurlijk het weekoverzicht. Van een weekje Menno in de middag. Wat hoor ik allemaal? Wat is het gezellig hier, jongen? Wat gebeurt er?
0: Geen idee wat er gebeurt allemaal.
1: Ja, we hebben een feestje vandaag ook bij West. Hè? In verband met onze Instagram-volgers. Ja. Misschien dat de Polonaise binnenkomt. Maar goed, ik ga vrolijk verder. Het weekoverzicht met Wilfred Gené erin natuurlijk. Met Gerard Joling erin. Nou, noem maar op. Te veel om op te noemen. En we hebben Gwen. En die gaat erop uit met een speciale missie. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Nederland-Japan. Oranje dit weekend.
0: Ja, aanstaande zondag gaat het los natuurlijk voor het Nederlands elftal. Dus je hoort het allemaal en veel meer straks na 12. En de plaats voor 12 krijg je zomaar gratis na Cashmere.

0: Zo lekker deze om weer eens te horen. Cashmere, I Loves What I Want.
1: De plaat. Voor 12.
0: Dank voor het stemmen allemaal, maar het was wel overduidelijk hoor. Die Kim Wilde was helemaal nergens vandaag. Ja, het was ook niet tegenop te boksen. Golden Earring, Long Blonde Animal met 81% de...

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor 1 groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
9: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
10: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
11: Zometeen de laatste van de week. Tot 2 uur. Menno in de middag. Het is 12 uur. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van André Kolen.
12: Bij een woning aan de Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Door de ontploffing ontstond brand bij de voordeur van het huis. Eerder waren er ook al 2 explosies in de straat. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Aan een steekpartij op de Troelstraatkade in Den Haag ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers volgens mediapartner Den Haag FM de tram uit, waarna de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. In Nieuwveen in de gemeente Nieuwkoop is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente Nieuwkoop en Kaag en Braassem willen samen 350 ontheemden opvangen. Op de demonstratie kwamen vooral deelnemers van buiten de regio af. Meer nieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De 3 leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
14: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
17: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
18: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
19: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
20: Voordeeluitjes.nl.

0: Coldplay en Talk. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Het is vrijdag, de laatste Menno in de Middag van deze week. En dan weet je het, dan hebben we de vrijdagmiddagborrel met de vrijdagmiddagborrelartiest. Dat is Ferry de Lits. Ja, en hij heeft een geweldige zomerhit uit. Tenminste, het wordt een zomerhit. Daar kun je echt op rekenen. En we gaan straks over een uurtje met Ferry de Lits praten en natuurlijk die plaat laten horen. En we hebben natuurlijk de weekendklapper, die bepaal jij. Menno@omroepwest.nl, dat is het mailadres en dat geldt ook voor jouw plaat. Het thema deze week, nog eventjes hè, vandaag, is landen. En dat allemaal in het kader van het WK-voetbal dat gisteren is begonnen. Dus heb je een plaat dat over een land gaat, dan kun je dat even mailen naar menno@omroepwest.nl. En we hebben natuurlijk zometeen het weekoverzicht. Alle hoogtepunten van de afgelopen week hier in Menno in de Middag nog even op een rijtje.
1: Op de kaart.
0: En Gwen Ouwehand is er weer de hele week al bij ons als verslaggever van Op de Kaart. En ja,
2: goedemiddag.
0: Ja, je bent vanmorgen ook al bezig geweest, dus ik snap de verwarring. Maar ik herken dit geluid en dankzij jou, want afgelopen week hoorden we dit geluid ook toen jij ergens verslag deed. En toen zei ik, joh, regent het zo hard? En toen zei je, het waait en je hoort de oranje vlaggetjes waaien. Ik denk dat we dat nu weer horen.
2: Ja, daar heb je helemaal gelijk inderdaad. En het zijn er nogal wat, want ik sta op de Marktweg. Want op de kaart staat deze dag in het teken van het WK, uiteraard.
0: Tuurlijk! Ja, hoe kan het anders? Komende zondag, dan is het zover. Nederland tegen Japan. En we zijn ontzettend benieuwd. We gaan een speciale oranje op de kaart doen vandaag. Hè. Je bent in de, toch wel mag ik zeggen, de bekendste Oranjestraat van Nederland. Hè?
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, en het is iedere keer toch weer een verrassing, hoor. Nou ja, tenminste, ik verbaas me er gewoon over hoe ze dat dan voor elkaar hebben gekregen. Al die vlaggetjes, gewoon hele huizen die ingepakt zitten. Ik vind het wel knap, hoor, als ik er zo naar kijk.
0: We gaan vooral eens even de oranje stemming peilen daar, bij die echte oranje fans, of ze er een beetje zien zitten, de wedstrijd van komende zondag. En het leuke is, dat is nog wel een aardig idee, Gwen. Ja, de Haagse Markt is echt op loopafstand daar vandaan. Dat ligt om de hoek. En jij weet wie er huist, resideert op de Haagse Markt.
2: Dat kan er maar eentje zijn, hè? Dat is Joke. Dag Benno.
0: Dat bedoel ik, En Joke die heeft de afgelopen jaren bij de grote toernooien altijd de uitslagen van het Nederlands elftal voorspeld. Niet dat ze er verstand van heeft, maar dat geeft helemaal niks. Dus ik stel voor dat we straks afsluiten zo tegen tweeën met de voorspelling van Joke.
2: Ja, strak plan. Ik ben heel erg benieuwd of ze er een beetje verstand van heeft, inderdaad.
0: Leuk. Nou, sowieso altijd leuk om bij Joke op de Haagse Markt bij het Plashuisje langs te gaan. Dus we hebben een mooi programma voor de boeg. Joke wilde ik zeggen. Op naar Joke en eerst eventjes de Haagse Markt weg. Ik ben heel benieuwd. Tot straks, hè?
2: Helemaal goed. Tot straks.
0: Hoi.

0: understood.
1: Terug naar 1965 met de Animals.
2: Yes, I understood. So whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me.
1: And don't let me be misunderstood. En daarvoor natuurlijk die geweldige hit van Justin De Wild. En cheerio, het is 11:15 geweest, Radio West. Tijd om eens eventjes terug te blikken op deze week. Menno in de middag. Die we begonnen met de Hollandse Nieuwe. Want ja, de haring komt eraan, hè, volgende week. En dus belde ik, zoals elk jaar rond deze tijd, met Willem-Jan Sluis. Hij is haringimporteur uit Noordwijk. En ik belde hem toen hij in Noorwegen zat, waar momenteel de haring aan land wordt gebracht. En hij legde nog even uit hoe de haring toch aan die lekkere smaak komt.
3: Wat belangrijk is, Menno, wat heeft hij gevreten? Ja. Heeft hij het goede plankton gevreten? Dan krijg je die lekkere, fijne smaak aan die haring.
1: Ja, hey, ja, ik zei het al, volgende week woensdag, dan komen ze, dan is het zover. Dan liggen ze in de winkels. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, Willem-Jan, maar ja, jij komt elk jaar toch ook even met een schaal hier de studio van Menno in de middag binnen. Gaat dat dit jaar ook weer lukken?
3: Zeker.
1: Denk je? Ja?
3: Zeker voor Menno, maar ook voor André natuurlijk. Ja. Hè, mijn grote vriend natuurlijk.
1: Ja, André Kolen, onze nieuwslezer. Je hoort hem straks weer. En hij is er volgende week woensdag bij, hoor, heeft hij gezegd. Want hij moet altijd traditioneel de eerste hier bij Omroep West proeven. Goed, dan Shannon In het Hout uit Den Haag. Ze is 39 jaar, heeft 2 kinderen en heeft deze week een titel in de wacht gesleept bij de Miss Universe-verkiezing in Nederland. En ze legde woensdag hier in de uitzending eventjes uit waarom ze die prijs heeft gewonnen.
4: Ik heb de prijs gewonnen omdat ik heb 400 goodiebags ingezameld voor vrouwen hier in Den Haag in een opvanghuis. En wij hebben daar een hele dag voor georganiseerd dat zij lekker in de watten werden gelegd. Ik heb, zeg maar, op maatschappelijk vlak heb ik een heleboel dingen opgezet. Dus ik denk dat het een beetje die kant op
1: gaat. Ja, ja, later dit jaar gaat Shannon naar de internationale Miss Universe verkiezing. En die is in China. Dan Jessie Fields, veelbelovende zangeres uit Rijswijk. We hebben er vaker hier in de uitzending gehad. Ze heeft een nieuwe single, die is leuk hoor. Dat is deze.
5: Ik zag hier.
1: Het vaker, de nieuwe single van Jessie Fields, en daarvoor belden we haar. En Jessie vertelde hier ook dat ze het steeds drukker krijgt nu ze professioneel zangeres is, maar toch ook vrijwillig op blijft treden voor ouderen in de verzorgingshuizen.
4: Ik ben eigenlijk daar begonnen. Kijk, mijn oma zat in een verzorgingstehuis en het was eigenlijk bij ons thuis al jammen en heel vaak zingen en tweede stem pakken en gitaar erbij en zo. En mijn oma zei ook een keer van, weet je, waarom doe je het niet gewoon lekker in een verzorgingstehuis? Want ik wil zo graag dat je dat doet. En toen dacht ik, nou, dat zou ik dus eigenlijk wel doen, maar ik durfde dat toen nog niet.
1: Nee.
4: Nou, en toen heb ik dat een keer gedaan en toen zag ik mijn oma helemaal huilen en helemaal blij. En dat was eigenlijk mijn eerste optreden eigenlijk, officieel.
1: Ja.
4: En al die mensen zag ik in me glunderen en toen dacht ik, nou, hier doe ik het voor. En dan denk ik bij mezelf, ja, als ik dan optredens heb betaald, dan wil ik dat gewoon niet vergeten en doe ik dat gewoon vrijwillig.
1: Ja, Jessie Fields uit Rijswijk met een leuke nieuwe single. En fijn dat ze nog altijd optreedt voor de ouderen. Mooi. Ja, en dan zondag, hè, we weten het, dan is het eindelijk zover. Nederland speelt dan de eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal tegen Japan. Ja, voormalig topcoach Aad de Mos, die bellen we deze week om zijn licht te laten schijnen over het WK. En Aad, die heeft wel vertrouwen in Oranje, zei hij hier in Menno in de middag.
6: Nou, dat kan in één wedstrijd kan je alles weer van je afspelen. Dat moeten ze gaan doen. En ik heb wel een beetje vertrouwen in dat gaat gebeuren.
1: Ja, en dan groei je in een toernooi. Hè? En dan kun je opeens zomaar ver komen. Dat hebben we in het verleden ook gezien.
6: Als je een goed resultaat haalt, CQ een overwinning, ja, dan ben je gelanceerd voor Zweden en Tunesië.
1: Ja, nou goed, we gaan het zien. Ik hoor best wel wat positiviteit bij
6: Aad. Zeker.
1: Dus dat is mooi om te horen. Hoe ver denk je dat Nederland gaat? Want ja, we gaan even koffiedik kijken. Dat is toch altijd leuk zo aan het begin van het toernooi. Hoe ver denk je dat Nederland gaat of kan komen in dit toernooi?
6: Nou ja, als je het geluk hebt dat je tweede wordt, geen eerste, dan ontloop je die hitte.
1: Ja.
6: Om de finale te halen heb je 5 knockouts nodig. Dus de 16e, 8e, kwart, halve en de finale. Er zit altijd één strafschopserie bij. Dat is wetenschappelijk bewezen.
1: Ja.
6: En met data om de finale te halen. Of de finale of daarvoor. Dus ik ga ervan uit maximaal halve finale.
1: Goed.
6: Dat zou geweldig zijn.
1: Nou. Aad de Mos, volgende week, dan bellen we hem hier weer. Hij is positief, leuk. Goed, dan Marco de Hollander, onze grote vriend, zanger uit Ter Aar. Hij heeft een leuke nieuwe zomersingle uit, hebben gisteren gedraaid. Hè. Geeft morgen trouwens weer een groot concert met gastartiesten in Zegveld. Ja, en toen ik hem gisteren in de uitzending had, vroeg ik Marco, ja, met wie zou jij eigenlijk ooit nog eens een keer een duet op willen nemen?
7: Mijn grootste, allergrootste wens is en blijft Marianne Weber.
1: Ja, ja, ja.
7: Ik ben altijd nog bezig. Ik heb een van haar allerlaatste optredens al mogen regelen in Nederland. Ze heeft ook op een van onze feesten nog als laatste opgetreden. Want ze zei, bij jouw mensen wil ik nog heel graag een keer komen zingen.
1: Mm-hmm.
7: En ik heb nog steeds contact met haar. En misschien gaat het ooit nog eens kunnen kopen.
1: Wauw, ja, ja, nou, dat zou heel mooi zijn. Marianne Weber, dus dat is een wens. Maar we stelden ook even voor een duet met Corrie Konings, die jij ook goed kent. En dat ziet hij ook zeker zitten, zei Marco. Dus nou, Corrie is komende week hier in Menno in de Middag. En dan gaan we gelijk vragen aan haar of ze dat ziet zitten. Dan gisteravond begonnen de uitzendingen van Vandaag Inside Oranje 2 keer per avond te zien op SBS tijdens het WK. En dus belden we gisteren met Wilfred Gené. Ja, onlangs kwamen de uitzendingen van Vandaag Inside vanaf Curaçao. En de vraag aan Gené of je dat vaker gaat doen.
0: Nou, Johan niet, heb ik gelezen. Maar ja. Als het een opzicht wel. Ja. Nee, ik vind het leuk. We hebben in het verleden ook in Scheveningen in het Koerhuis gezeten. We hebben in Zeist gezeten, in Slot Zeist. Op z'n tijd moet je dat gewoon even doen om dat programma ook even weer een boost te geven.
1: Ja.
0: En het is gewoon leuk om naar te kijken. Ik ben er wel voor om dat vaker te doen.
1: Ja, en Wilfred, na de zomer begint het nieuwe tv-seizoen. Hoe lang gaat Vandaag Inside eigenlijk nog door?
0: Ja, we hebben nog een contract voor een jaar. En ja, kijk, ik heb Johan laatst nog gevraagd of hij nog door wilde. En eigenlijk is het zo dat hij tot aan zijn dood dit wil blijven doen.
1: Ja.
0: Zolang hij nog geen onzin... Nee, dat van die onzin is natuurlijk niet waar. Hij slaat natuurlijk wel onzin uit. Nu maar zolang ik geen onzin uitsla, ga ik er graag mee door. Dus ja, het is in principe officieel ons laatste jaar. Maar het kan ook zo nog weer 20 jaar doorgaan.
1: Ja, ja, Wilfred Gené. En dan tot slot Gerard Joling. Hij is begonnen met de kaartverkoop voor zijn laatste grote soloconcerten. Volgend jaar februari in Ahoy. Ja, en dus belde ik met Gerard terwijl hij in Italië is op dat moment voor opnames van het RTL-programma Casa di Bo. En hij zit daar samen in met een sportster uit onze regio, namelijk topschaatster Jutta Leerdam.
8: Ja, voor Casa di Bo. En ik ben met Nederlands beste sportster ben ik hier.
1: Je kijkt er echt naar uit. Wat is iets wat je echt nog eens van haar zou willen weten? Wat ga je aan haar vragen?
8: Oh, dat kan ik natuurlijk nu niet gaan vertellen met een interview. Dan moeten mensen straks naar het programma kijken.
1: Ja, ja, ja.
8: Maar ik heb wel een paar hele leuke, gezellige, pikante vragen voor haar. Ja, natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. En over Jake Paul natuurlijk. Is hij erbij eigenlijk?
8: Ik heb daar niks nog niet gezien hier, maar die komt misschien later al met zijn private jet. Ik heb geen idee.
1: Ja, en Gerard, die moet natuurlijk op tijd terug zijn uit Italië, want over precies een week staat hij met de toppers in de arena. Ja, het zal allemaal natuurlijk weer zoals altijd helemaal over de top zijn. Ja, net toch als de kleding, hè, die je dan aantrekt, Gerard.
8: Nou, ik heb de kleding alweer gezien. Ik ga er niet mee naar Albert Heijn in ieder geval.
1: Nee.
8: Maar ook dat zou er niet zoveel uitmaken. Maar nee, dat ziet er wel weer fantastisch uit. Het is echt de Magic Summer.
1: Ja, mooi hoor.
8: Absoluut.
1: En dit was hem, het weekje Menno in de Middag. En dit is

0: En wat leuk, we gaan zo meteen live schakelen met de Haagse Marktweg. De Oranje Straat van Nederland. Gwen is daar. En dan gaan we eens eventjes die oranje koortjes even peilen. Zo een paar dagen voor de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. En later dus, het volgende uur, gaan we ook nog naar toiletjuffrouw Joke op de Haagse Markt. Groot kenner natuurlijk van het Nederlandse voetbal. En zij gaat de uitslag voorspellen van Nederland-Japan. Dan kun je die alvast even op het formulier zetten. Verder natuurlijk zometeen ook voor de laatste keer in Menno in de Middag. En ook een van de laatste kaarten die we deze week weg gaan geven. Voor dat geweldige concert van Main Course, de Bee Gees, in het Circus Theater.
1: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
0: Het is precies 12:30, Radio West, Menno in de Middag en André Kolen met het nieuws uit de regio.
12: Goedemiddag. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. Het gaat volgens de gemeente vooral om paden in de groengebieden, zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. Het is niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is. Zo schat de gemeente de situatie in. Staalslakken zijn een restproduct bij het maken van staal. De Nederlandse economie groeit een stuk minder hard dan eind vorig jaar werd verwacht. Dat komt vooral door de oorlog rond de Perzische Golf, zegt de Nederlandse Bank. Eerder verwachtte DNB dit jaar nog een groei van 1,2%. Dat is nu bijgesteld naar 0,8%, vertelt directielid van DNB.
13: Wat je ziet door dat conflict is dat energieprijzen hoger zijn geworden. En door hogere energieprijzen houden consumenten de hand op de knip. En bedrijven zien hogere productiekosten. En door die hogere productiekosten gaan ze minder produceren.
12: De Nederlandse Bank verwacht ook dat de prijzen dit jaar harder gaan stijgen dan eerder werd verwacht. Dit jaar zal de inflatie vermoedelijk uitkomen op 2,7% in plaats van de verwachte 2,4%. Aan een steekpartij op de Troelstraatkade in Den Haag ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Annabijnslaan vluchtte een van de ruziemakers, volgens mediapartner Den Haag FM, de tram uit, waarna die bij een portiek op de Troelstraatkade de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Meerdere mensen werden ondervraagd door agenten. En de politie is nog op zoek naar anderen die betrokken waren bij de ruzie in die tram en op de straat.
0: Ja, ik moet al een kwartier ontzettend nodig plassen. Dat zie jij ook aan mij, volgens mij.
12: Ja?
0: Zou jij Jordi even kunnen doen?
14: Ja, toch? Ja, dat kan. Ga ik even plassen.
0: Ja, doe dat. Ja. Ik zal het een beetje snel doen, hè?
12: Ja.
0: Ik een plaatselijk hoge drukgebiedje, Jordi. Dus ik moet even plassen. Maar Dree neemt het over.
15: Prima. Ja, Dreetje.
16: Ja, hey. Nou Jordi, het is een beetje aan het opknappen. Hè? Ik was vanochtend, gisteravond moest ik naar huis op de scooter. En dat was een partij fris, jongen. Ik had zowat bevroren handen.
15: Ik kan me voorstellen. Ja, het is nu warmer geworden.
16: Ja, het is vanochtend was het een beetje, erg fris. In de zin van dat het allemaal lekker rook van die regen en zo. En
15: dat is alweer het voordeel van het weer.
16: Voelde die temperatuur al een beetje?
15: Het is, op dit moment is het 18 tot 20 graden.
16: Kijk.
15: Dat is inderdaad hoger dan gisteren. Toen werd het 16 of 17. En in de regen ging de temperatuur zelfs dalen tot 11 of 12 graden op een gegeven moment. Dus ja, dat gevoel klopt helemaal. En nu zitten we in wat warmere lucht. Het is ook wel vrij vochtig. Maar er zitten wat wolkenwakken, wat scheuren en gaten in het wolkendek. De geluksgaten in het wolkendek. Ja, die ken je ook, hè? Ja. En het is dus niet zo heel erg koud. Eigenlijk zijn dit de temperaturen die thuis horen in het jaargetijde. Rond 19 graden. Dat is precies de norm. Met een stevige westenwind. Een beetje Hollands zomerweer. Is het eigenlijk, met vrij veel bewolking. Later vanmiddag en vanavond is er weer kans op een enkele bui. Die kan er nog passeren. Maar waarschijnlijk minder regen dan de afgelopen 24 uur, zeg maar. De wind blijft nog wel stevig. En dan vanavond en vannacht gaat later de wind wat afzwakken. Gaat niet helemaal liggen. Wat opklaringen. Af en toe nog een bui. En de temperatuur daalt tot ongeveer 14 graden. En morgen, dan is het beter, denk ik, qua zon. Want dan hebben we af en toe zon tussen de stapelwolken door. En de buiigheid blijft wel beperkt. Misschien morgenochtend nog een enkele. Morgenmiddag is het grotendeel droog. Morgenavond lijkt het ook in onze regio zo te zijn. Dat het vooral wat meer in het oosten en noordoosten van het land tot enkele buien komt. En dan zitten wij wel goed met de westelijke bries. Het wordt ongeveer 18 graden. En dan is hij al terug trouwens. En dan...
16: hij is nog even...
15: Ja, zo is het. Nou, dan ga ik verder. De zondag. Dan is het wat minder winderig. Noordwestelijke bries, dus blijft het wel wat fris. 17 of 18 graden. Af en toe zon, af en toe een bui. Vooral in de ochtend waarschijnlijk. Misschien in de middag ook nog een enkele. Maar het valt op zich wel mee. En dan 's avonds waarschijnlijk droog, hè, als de wedstrijd Nederland-Japan is op het WK. Dus dat zou je droog kunnen zitten.
16: Dus dat maakt niet uit.
15: Oh, jij gaat niet buiten kijken?
16: Nee, ik ga niet buiten filteren. Oh. Nee, dat vind ik
15: Oké. Okay. Is nog wat fris.
16: Ja. En hoe het dan de... Ik denk dat hij eraan komt.
0: Zo.
16: Dat lucht op.
15: Is het hoge drukgebiedje weg?
0: Ja, bedankt Jordi. Over een uur horen we meer van volgende week.
15: Zo is het. Tot straks.
0: Hoi.
16: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Wel even de handjes wassen. En kijk op omroepwest.nl.

0: en It's Magic.
1: Op de kaart.
0: We gaan zometeen die kaarten weggeven voor Bee Gees bij Main Course. Maar eerst eens eventjes naar de Marktweg. Die Oranjestraat, de bekendste mag ik wel zeggen van Nederland. In Den Haag, hartje Den Haag. Waar die mensen al echt maanden bezig zijn. Ik begreep ook, Gwen, uit eerdere reportages dat er meer dan 7 kilometer aan vlaggenlijntjes hangt daar in die straat. Dat is ongelooflijk. Ja, zijn ze er een beetje klaar voor? Zijn er überhaupt mensen op deze vrijdagmiddag in die straat?
2: Het is er druk, kan ik je vertellen. Het is ook mooi weer. Ik loop gewoon zonder jas rond over de Marktweg. En eigenlijk ben ik hier de laatste tijd wel vaker geweest. En waar mijn oog steeds op viel is een rood-wit-blauwe caravan die midden op de straat staat. En hier als ik eventjes op het cel lees, dan zie ik de Haagse Oranje Camping staan. En iemand die daar op het terras zit van die camping, dat is Teeg van Dijk. En Teeg, jij bent nauw betrokken geweest bij de hele organisatie van deze Oranje Straat, hè?
3: Ja, dat klopt zeker. Dat klopt zeker met een paar andere jongens.
2: Hey, ik vraag me toch wel af, hoe komen jullie toch op al die ideeën? Op deze caravan en daar verderop zit ook een klein voetbalveldje. Wie bedenkt dat allemaal?
3: Ja, dat doen we natuurlijk zelf. Maar elk jaar wordt het meer en meer. Ja, het is gewoon één groot feest. Ja, één groot feest.
2: Je blijft jezelf dan ook steeds overtreffen, hè, kan ik me voorstellen.
3: Ja, zeker weten. Elk jaar komen er veel meer vlaggetjes bij. Ja, we pakken de huizen veel meer in. Veel meer spandoeken erbij. Veel meer vlaggen. Ja, noem maar op, joh. Het is gewoon werelds.
2: En morgen gaat het dan eindelijk gebeuren. Mag Nederland eindelijk voetballen tijdens dat WK?
0: Ja, zondag.
2: Wat zijn je verwachtingen?
3: Ja, zondag.
2: Ik bedoel zondag, inderdaad.
3: Ja, de verwachtingen tegen Japan. Nou, ik zeg dat we de Japanners gaan oprollen. We maken sushi van ons. Dat gaat honderdduizend gebeuren. Okay. Nederland wint met 3-1.
2: Durf je al voorzichtig überhaupt een eindconclusie te maken van het hele WK?
3: Ja, nou, dat is heel makkelijk. De eerste wedstrijd gaan we 3-1 winnen. En daarna zijn we warm. En dan wordt het gewoon... die beker die komt hierheen. En die beker gaat gewoon door deze straat heen.
2: Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd. Het zou inderdaad wel heel erg mooi zijn als het Nederlands elftal dan na het WK... als ze, zoals Teeg zegt, de beker mee naar huis nemen... dat ze die dan eventjes hier naartoe kunnen brengen, hè,
0: ja,
2: Menno?
0: Ja, dat zou geweldig zijn. Nu is, Gwen, de koning ook ooit op bezoek geweest daar met de burgemeester. En die kwam wandelend door die straat. Die beelden herinneren we hem allemaal nog wel. Die kun je ook nog altijd terugzien in de Omroep West-app. Komt er nog meer bezoek? Deze misschien bekende mensen, misschien wel weer koninklijk bezoek of voetballers. Komen er meer mensen? Misschien kan ik nog even vragen.
2: Zeker, ja. En vanmorgen zijn hier 3 voetballers geweest, heb ik begrepen, van de organisatie. Wie waren er allemaal?
3: Bogarde, Dirk Kuyt en Peter Hofstede.
0: Wat leuk.
2: En het is superleuk. En er is ook veel aandacht voor, hè? Want nu is de Japanse televisie zelfs hier aanwezig om een reportage te maken van deze Oranjestraat midden in Den Haag.
0: Dan moet je die quote van de sushi nog even herhalen voor de Japanse televisie. Dat is misschien een goede.
2: Ik zal het even doorgeven aan Teeg. Komt goed.
0: Hey, we horen je over een, 20 minuten wel weer. Blijf daar nog even. En nogmaals, ja, we gaan afsluiten rond 14:15 bij toiletjuffrouw Joke op de Haagse Markt.
2: Ja, zin in.
0: Zij mag de uitslag voorspellen van Nederland-Japan. Tot straks.
2: Tot straks.
0: Hey, hoor eens even. Daar gaan we. Oh, als je naar Bee Gees bij Main Course wil in het Haagse, of in het Scheveningse moet ik natuurlijk zeggen, Circus Theater, dan moet je nu bellen. 070-390-5454. Het zijn zo'n beetje de laatste kaarten. We hebben er vanmiddag tussen 4 en 5 nog een paar. En dat zijn dan echt de laatste. Dus wil je daar naartoe, naar die geweldige tribute band. Het is een van de beste coverbands van Nederland met alle hits van de Bee Gees. Ja, dan moet je alleen zo meteen, als je gebeld hebt en je wordt uitgekozen, eventjes dit liedje afzingen. How deep is your love? Nou, lijkt me niet moeilijk, hè? Gewoon even bellen. 070-390-5454. En wie weet zit jij binnenkort in het Circus Theater.
4: Hey Menno, draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, een tijdje geleden had ik de zanger van de Hermes House Band hier in Menno in de middag. Want ze hebben een hele leuke nieuwe plaat uit. Taj Mahal. En ik ben onlangs bij een optreden, wat zeg ik, een concert van ze geweest, van de Hermes House Band. Nou ja, elk jaar komen er weer nieuwe zangers en muzikanten in. Maar wat zijn ze weer goed, zeg. Ongelooflijk. En die nieuwe single van ze, die is ook leuk.

0: Ja, de Taj Mahal, de nieuwe van de Hermes House Band. Hij is leuk hoor. Goed, maar ja, mooi gezongen. Eens kijken of dat in Zoetermeer nog iets beter kan door Monique. Hallo Monique.
1: Hallo Menno.
0: Ja, ik leg de lat gelijk hoog, Monique.
1: Ja?
0: Ja. Monique Doorlas uit Zoetermeer. Je bent een van de laatste die hier de kaarten kan winnen. Want vanmiddag bij Bas tussen 4 en 5 gaan echt de laatste twee eruit.
1: Ja, ik hoor het.
0: Je wil er graag naartoe, hè?
1: Ja, ik ga het proberen, ja.
0: Ja, want waarom wil je zo graag naar Bee Gees bij Main Course?
1: Ja, weet je, nou ben ik even zijn naam weer kwijt. Barry Gibb, die leeft natuurlijk nog. Mm-hmm. Dus ja, dat was echt een idool van mij vroeger.
0: Ja?
1: Die
0: ja?
1: zat in elke agenda.
0: Oh, echt waar? Ja, had je alle plaatjes ja. en posters van hem?
1: Ja.
0: Ja, en
1: in ieder geval van de Bee Gees ook. Ja. En zeker, Barry Gibb was een mooi man hoor, vroeger.
0: Ja, ja, ja. Dus daar heb je warme herinneringen aan. En die komen helemaal tot leven. Want ja, ik weet niet of je ze hebt gevolgd, deze band, Main Course. Maar die zijn echt fantastisch.
1: Heel goed.
0: Ja.
1: Maar ja, die tribute was ook gewoon... Alles was goed op tv ook, ja. Dus ja.
0: Ja, de jury was onder de indruk. Ja, ze wonnen ook in 2024. En als ze live spelen, het is zo ontzettend goed. Nou ja, jij kunt er naartoe. Ja. Ze hebben een geweldige theatertournee bijna achter de rug. Ze sluiten af in het Circus Theater. Jij kan erbij zijn, Monique. Maar ja, je weet wat je moet doen, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. En hoe is het met de stem? Kan je een klein stukje laten horen, even de toonladder?
1: My god.
0: Doremi. Nou ja.
1: Doremi. Nou ja, doe maar. Dan ga je het horen.
0: Zullen we hem doen? Ja. Heb je hulp of heb je juist iedereen weggestuurd?
1: Nee, ik doe het alleen.
0: Oh ja, dat, alleen. Nou, misschien wel verstandig ook, hè, Monique?
1: Ja.
0: Hey, daar gaan we, let op. Ja.
1: How deep is your love? Is your love? How deep is your love?
0: Beste Monique. Je gaat naar Bee Gees bij Main Course. Jawel, tuurlijk. Ja, goed gedaan hoor. Hey.
1: Ja, toch?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: Klonk perfect. Hey, als ze nog iemand zoeken voor het achtergrondkoor in het Circus Theater, dan kunnen ze bij Monique zijn op rij 6.
1: Ja, bel me maar.
0: Hey, ik wens je veel plezier daar, Monique. En
1: dankjewel.
0: Ga je nog voetbal kijken dit weekend?
1: Natuurlijk. Ja, zeker.
0: Heb je een beetje vertrouwen erin? Wat wordt het, Nederland-Japan?
1: Nederland-Japan, 3-0 voor Nederland.
0: Kijk, dat horen we graag. Oh. Mooi. Dankjewel, Monique. En we gaan een mooie draai van de Bee Gees. To Love Somebody.
1: Is goed.
0: Fijn weekend.
1: Dankjewel, hè. Jullie ook. Doei, doei.

Ja, wat waren ze populair, hè? In de jaren 90. De Backstreet Boys, I Want It That Way. Zometeen dus tussen 4 en 5 vanmiddag. Later vanmiddag bij Bas de laatste kaarten voor Bee Gees bij Main Course. Dan kun je weer bellen. En wij gaan zometeen het laatste uurtje beleven van Menno in de middag van deze week. Gaan we het weekend inluiden met de weekendklapper. Die is van jou. We hebben jouw plaat nog. Die is ook van jou. Daar eindigen we mee. Dat moet een plaatje zijn over landen. Kun je nog even insturen, hè? Naar menno@omroepwest.nl. En we gaan natuurlijk naar Gwen. Die is in de Oranjestraat, de Marktweg in Den Haag. Hoorden we het net al eventjes vandaan. En ze gaat ook nog naar de Haagse Markt, die is daar om de hoek. En daar is toiletjuffrouw Joke, onze grote vriendin. En zij gaat D2K de uitslagen voorspellen van de wedstrijden van Oranje. Dus dat gaan we straks ook nog meemaken. En natuurlijk ook nog de vrijdagmiddagborrelartiest. En dat is Ferry de Lits. Leuk. En dit is Rob de Nijs en zijn enige nummer 1 hit. Bangerhart.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
2: Curaçao plaatste zich voor het eerst voor het WK-voetbal met Dick Advocaat als bondscoach.
3: En als je dan zo dichtbij bent, nou ja, dan loopt toch de palen eruit.
4: Klein Curaçao, the smallest country to ever go to the World Cup. We are going to the World Cup! Ja! Yeah!
1: Wat een verhaal! Curaçao naar het WK!
2: Je ziet het in de documentaire Dick Advocaat in Curaçao. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Ik heb mensen buikpijn.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Zometeen het laatste uur. Menno in de Middag met onder andere de vrijdagmiddagborrelartiest. En natuurlijk Gwen in de Oranjestraat. Het is 1 uur, het nieuws uit de regio. Dat krijg je van André Kolen.
13: Bij een woning aan de Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Door de ontploffing ontstond brand bij de voordeur. Eerder waren er ook al 2 explosies in de straat. Voor zover bekend is er voor de explosie van vannacht nog niemand aangehouden. De kringloopwinkel Jan Luikelaan in Den Haag moet binnenkort vertrekken. De winkel zit in een anti-kraakpand en moet ruimte maken voor een nieuw naaiatelier. Een groot aantal buurtbewoners wil dat de kringloopwinkel in Den Haag blijft. En een petitie hiervoor is al honderden keren ondertekend. Een stilstaande auto is op de vluchtstrook van de A12 geramd door een bedrijfswagen met aanhanger. De bestuurder van de personenauto hield er wonder boven wonder geen ernstige verwonding aan over. Het ongeluk gebeurde gisteren op de A12 bij Zevenhuizen richting Den Haag. Waarom de auto daar stilstond is niet duidelijk. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met twee figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Er is verkeersinformatie van de ANWB.
15: Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er nu 10 minuten langer over.
16: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
19: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
20: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
21: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
22: Tot 2 uur

0: leuke Maywood aan het begin van dit laatste uurtje, Menno in de middag. En Late at Night. Zometeen de vrijdagmiddagborrelartiest Ferry de Lits. We hebben nog altijd jouw plaat, hè, met de landen als thema. Dus heb je er eentje, gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. En Gwen, die is er ook nog altijd. Helemaal in oranje stemming.
1: Ja! Dat, ja, kun je wel zeggen.
0: Gwen Ouwehand in de bekendste Oranjestraat van Nederland. De Marktweg in Den Haag. Nou, wil je de beelden zien? Die zijn er in overvloed in de Omroep West app en op omroepwest.nl. Het is een gigantische straat, hè? Helemaal oranje.
1: Helemaal oranje. En ik spreek nu ook wat buurtbewoners en die hebben het ook groot zien worden. Want het begon natuurlijk ooit gewoon, ja, met een paar vlaggetjes. Totdat mensen steeds meer stappen ondernamen om het nog groter te maken. En het is dus niet bij vlaggetjes alleen gebleven. Er hangen ook overal spandoeken. En eentje wil ik eventjes uitlichten. En dat is een spandoek met daarop een leeuw. Natuurlijk voor de, nou ja, het Nederlandse team. Een hele gespierde leeuw is het. En die staat arm in arm met een ooievaar. En die staat natuurlijk voor ADO Den Haag en Den Haag überhaupt. En dat vind ik wel mooi, want dat laat wel zien waar het WK een beetje voor staat. Het is toch een beetje verbroedering en het samen zijn. Ja. En nou ja, daar dat vieren, zeg maar. Ja. Dus ik stel voor dat ik eventjes de verbroedering ga opzoeken met Joke.
0: Ja, ja, want dat is wel even bijzonder nog. Zo gaan we zo meteen afsluiten. Ja, Joke, onze grote vriendin van de show, van de Haagse Markt, van het Plashuisje. Ja, die gaat de wedstrijden van Oranje voorspellen.
1: Ja, ja, en ze heeft het wel vaker gedaan. Dus misschien dat ze intussen heel veel verstand heeft van voetbal. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn.
0: Ik weet het niet. We gaan het straks in ieder geval horen. En dat vinden we altijd gezellig. Zometeen, over een half uurtje ongeveer. Tot dan, hè.
1: Tot dan.
0: Op naar de Haagse Markt. En wij gaan hem hier openen. De vrijdagmiddagborrel. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Gezellig.

0: Dit is Menno in de Middag met Menno Tamming.
1: En jullie mochten de weekendklapper aanvragen. En het zou je niet verbazen dat het iets met het WK te maken heeft. Sam van Vliet onder andere en ook Leonie de Geer uit Zoetermeer. Die vroegen allemaal één plaat aan. Ja, je mag me in de jukebox gooien. Ik weet al welke het gaat worden, Leonie. Muntje, gooi er maar in. Ja. Want ja, als we het dan toch over klassiekers hebben, worden net André Hazes. Dat is natuurlijk een klassieker. Maar die andere, van Wolter Kroes, tuurlijk. Veel aangevraagd. En dus gaan

Raccoon en Nickel for Goodbye. Nou, we hopen zo Ferry de Lits nog te spreken. Die heeft ongetwijfeld druk met de hit die hij momenteel uit heeft. Baco in Monaco. Het is een zomerrit aan het worden. Hebben wij even tijd voor over zomerhits gesproken, zeg. Uit Greece, Olivia Newton-John en John Travolta. You're the one that I want.

Ja, onverwoestbaar, hè? Uit de jaren 70. Olivia Newton-John en John Travolta. Nou, het lukt even niet om de vrijdagmiddag borrelartiest aan de lijn te krijgen. Dat is Ferry de Lits. Hij is een feestzanger uit Brabant. Maar die gaan we ongetwijfeld later nog spreken. We kunnen natuurlijk wel zijn plaat even draaien, toch? Zullen we dat eventjes doen? Het is Ferry de Lits. En het is een zomerrit aan het worden. Baco in Monaco.

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Het is bijna 2:30. Radio West, Menno in de middag en André Kolen met het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. De gemeente zegt dat het vooral gaat om paden in de groengebieden zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. Het is op dit moment niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is. Tijdens het wandelen komen mensen niet in contact met het materiaal. Bovendien liggen de paden er al tientallen jaren, waardoor er nauwelijks nog stof vrijkomt. De kans op klachten is daardoor klein, verwacht GGD Haaglanden. En daarnaast is er volgens de Omgevingsdienst Haaglanden ook geen sprake van een effect op het milieu. Staalslakken zijn een restproduct bij het maken van staal. In de jaren 70 en 80 werd dit materiaal soms gebruikt om paden te verharden. Inmiddels is duidelijk dat contact met het stof van de staalslakken kan zorgen voor die gezondheidsproblemen. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs, maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Gisteren was er een debat over van de gemeente in Den Haag. En een van de insprekers was mevrouw Harting. Die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
9: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen, willen dat dit per direct stopt?
8: Ja, en de rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. D66-raadslid Aschen Bascher.
10: Nou ja, het is natuurlijk een grote stap als kinderen heel lang thuisonderwijs hebben gehad en eigenlijk ineens weer terug moeten naar het regulier onderwijs. Kan ik me voorstellen dat de ouders daar best wel zorgen bij hebben. Van thuis naar 5 dagen op school. Helaas is de situatie zo dat er op dit moment geen toezicht is op thuisonderwijs. Dus we weten eigenlijk helemaal niet wat er achter de voordeur gebeurt.
8: Raadslid Bascher van D66 heeft gisteren in een raadsdebat gepleit voor een overgangsregeling voor de 102 tot 108 kinderen, om wie het gaat, om ze beter te laten wennen aan lessen in een vol klaslokaal. Aan een steekpartij op de Troelstraatkade in Den Haag ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers, volgens mediapartner Den Haag FM, uit de tram, waarna die bij een portiek op de Troelstraatkade werd gestoken. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en meerdere mensen zijn ondervraagd door agenten. En de politie is nog op zoek naar anderen die betrokken waren bij die ruzie in de tram en op straat bij de Troelstraatkade en de Anna Bijnslaan in Den Haag.
7: We gaan naar Jordi Bloem, het weer. En we hebben net al gehoord, Jordi, hoe het met name ook komende zondag is. Als het Nederlands elftal gaat spelen s'avonds. Veel mensen die gaan al eind van de middag al gezellig een barbecue aanzetten. Nou ja, het houdt niet over, hè. Maar
11: het kan vooral, denk ik wel.
7: Ja, het kan wel. Maar ik ben ook vooral benieuwd naar of de zomer volgende week terugkomt.
11: Ja.
7: Vandaag nog niet, hè?
11: Nee, maar het is wel wat warmer dan gisteren rond deze tijd. En dat komt omdat we toch een paar opklaringen hebben. En we ook in een relatief warme luchtsoort zitten. Maar die is ook wel vochtig. Dus er zijn wolkenvelden, af en toe zon. En er zou nog plaatselijk een bui kunnen voorkomen. Maar dat lijkt wel erg mee te vallen voorlopig. Ook in Engeland, ja, daar zie ik wel wat buien. Maar dat duurt nog wel even. Dus het zou in de loop van de middag of vanavond pas onze kant uit kunnen komen. Dat vanuit Engeland, de Noordzee overstekend. 18 tot 20 graden is het vanmiddag. Wel een stevig windje daarbij. Windkracht 4 tot 5. En windkracht 6 af en toe aan de kust. Nou, komende nacht dan zijn er ook wat opklaringen. Kan ook nog af en toe een bui passeren. Morgen overdag zou dat wel eens mee kunnen vallen. Voor de recreant dan, voor de natuur is er nog steeds veel meer regen nodig hoor. Maar goed, als we lekker vrij zijn en willen we toch een beetje mooi weer. Nou, morgen af en toe zon, wat meer misschien nog zonneschijn dan vandaag. Nou, dus dat ziet er helemaal niet verkeerd uit.
7: Kijk, heel goed.
11: Westelijke bries, 18 graden, uit de zon en de wind heb je het weer. Hè. Dan voelt het duidelijk warmer aan, want die junizon die heeft me een kracht, jongens. Nou.
7: Je zei uit de zon in de wind, maar je bedoelt hem andersom, hè, mag ik hopen.
11: Zei ik het weer verkeerd? Ja, ik zei wel eens fout. Ja,
7: nee, geeft niks, we hebben hier de spellingcontrole. Je hebt, dus die halen weer altijd doorheen. Dus, ja. Maar het is in de zon en uit de wind.
11: Ja, juist, okay, ja. Ja, dat bedoelde ik. Hè. Nou ja, en dan op zondag een wat minder wind uit het noordwesten. Ook dan zon en wolken, stapelwolken en zon. Vanaf de ochtend kan er dan nog een bui voorkomen bij ons. Maar ja, het is ook niet een verregende dag. En waarschijnlijk dus later op de dag helemaal droog. En ook nog wat zon. En dan wordt het 's avonds, ja, als we die wedstrijd gaan kijken, nou, een graad of 13 s'avonds wat later. Dus het is best wel fris. Maar goed, tegen de koelte kun je
7: zo
11: je kleden.
7: Zo is het. De gebreide oranje trui aan, zo is het.
11: Ja, ja. Zo is het, hè. Nou, en de korte broek kan tevoorschijn komen, zo langzamerhand. Maandag is het nog niet zo ver misschien. 19 à 20 graden, oké. Okay. Voelt wel warmer aan in de zon en uit de wind. Want de zon die speelt wel een vrij grote rol. Het is denk ik dan ook wel droog. Ik zie een hoge drukgebied dichterbij komen. En dat gaat uiteindelijk ook wegtrekken. Maar dan gaat wel de wind draaien naar het zuidwesten of zuiden. Vanaf dinsdag gaat het gebeuren. Ja, dan kan warme lucht vanuit Frankrijk en Spanje onze kant op komen. Er wordt echt wel hitte verwacht ook. Dus een deel daarvan kan ook onze kant op komen later in de week.
7: Hittegolf.
11: Is nog wat ongewis. Maar we gaan wel naar 25 graden of meer. Ja. Zo'n beetje vanaf woensdag, donderdag. Met de zon erbij, weinig neerslag. Die korte broek, oranje dan wel niet. Die kan tevoorschijn komen dus.
7: Nederland-Japan, wat wordt het?
11: 2-0.
7: Dankjewel. Fijn
11: weekend. Hoi, hoi.
12: Moet je niet nog even naar het toilet? Anders kan je misschien bij Joke of zo.
7: Bij Joke? Nee, ik ben net geweest. Dus, Nee, Gwen gaat zo naar Joke toe. En misschien moet Gwen ook wel even naar het toilet. Dat kan bij Joke.
12: Ja, ja, Joke helpt altijd.
7: Ja,
12: hè?
7: Zeker. Ja. Maar je moet eventjes het nieuws afkondigen. Anders denken mensen dat dit bij het nieuws hoort.
12: Ja, precies. Ja. Even kijken, waar heb ik het? Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: Wat heb je op de draaitafel gelegd, Ray?
12: Ja, een singeltje uit de persoonlijke collectie. Mooi hoesje ook van Bas Kijks, de Lido Shuffle.

Ja, de Lido Shuffle dus uit de privécollectie van André Kolen leerden we net. Bos, kijk, zometeen gaan we naar Gwen voor de laatste keer deze week. En dan sluiten we mooi af, want Gwen is dan op de Haagse Markt bij toiletjuffrouw Joke om de uitslag te voorspellen van de wedstrijd van Nederland van zondag. Dit is een mooie van de kast, Woorden zonder woorden.

0: Ja, mooi. We hebben natuurlijk in Nijedij en Raak. Maar dit is ook een hele mooie hoor, van De Kast. Ze treden nog steeds op, hè. Woorden zonder woorden. We gaan contact zoeken met Gwen. Gwen Auwand. Op de kaart. Gwen, goedemiddag. Geen Gwen. Er is even iets technisch hier, denk ik, wat niet helemaal goed gaat. Dus ik ga even proberen om dat te herstellen. Want ja, we willen natuurlijk wel Gwen horen vanaf de Haagse Markt. Eens even kijken. Nou, dat lukt even niet. Ah, daar is ze volgens mij. Hallo, Gwen.
1: Hallo, Menno.
0: Ja.
1: Ja, gelukkig. Gelukkig.
0: Het zal toch niet gebeuren dat dit misgaat zo, hè, de laatste van de week.
1: Oh, wat een nachtmerrie inderdaad. Ja. Nee, gelukkig niet.
0: Want je bent op een bijzondere plek en bij een bijzonder iemand.
1: Een bijzondere plek waar ik zelf nog nooit ben geweest. Moet ik heel eerlijk zeggen. Joke, doet dat een beetje pijn om dat te horen?
2: Ja, ik vind het leuk als jullie komen.
0: Ja.
2: Maar ja, TV West is zijn mijn grootste vrienden.
0: Ah.
1: Ik vind het heel erg leuk om kennis te maken met Joke. Ik heb heel veel over u gehoord, gezien natuurlijk. Maar ja, nu gewoon in levende lijven.
2: Ja, valt tegen.
1: Het valt me alles mee.
2: Want ik heb last van hooikoorts.
1: Oh jee.
0: Ach, ja.
1: Tranende ogen.
2: Oh, en mijn neus verstopt.
3: Oh jee.
2: Ja.
1: Maar wel versierd. Hierachter zie ik oranje vlaggetjes. Hartstikke mooi. Een beetje in de stemming voor het WK?
2: Nou, ik zou je vertellen. Ik leef er wel mee. Maar ik ben niet echt een voetbalkenner.
3: Nee.
2: Maar ik kijk wel naar Nederland. Want dan kan ik erover meelullen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen dat het ook wel nodig is. Ja. Hè? Want er is veel aanloop hier de hele dag.
2: Oh, de hele dag. Ik ben blij dat ik dan rust heb. Want de hele dag fotootjes maken van de hele wereld.
0: Ja.
1: Oh ja, van de hele wereld, joh. Ja.
0: Er komen veel mensen daar, hè?
2: Nederland, Australië. Ik krijg er een kind vanuit mijn neus.
1: Oh jee. Maar ja, toch vandaag eventjes een vervelende verslaggever hier op de stoel.
2: Jullie zijn altijd welkom.
0: Ja, want leg even uit, Gwen. Want toiletjuffrouw Joke is natuurlijk heel populair geworden door de serie OO Den Haag. Ja. En daarom komen ook heel veel mensen uit het hele land daar niet alleen even plassen. Maar die komen echt gewoon speciaal naar Den Haag om een foto van haar te gaan halen.
1: Ja. Joke, eigenlijk zou je een bordje hier op moeten hangen met niet 60 cent voor de wc, maar 60 cent voor een foto met Joke.
2: Ja, maar dat mag niet.
1: Oh, helaas.
2: Mag niet.
0: Nee.
1: Maar goed, het is in ieder geval hartstikke gezellig hier. Er komen af en toe eventjes wat mensen langs om een praatje te maken. Een politieagent stond hier net.
0: Op de Haagse Markt, ben je? Ja, ja.
1: Op de Haagse Markt, inderdaad, met hond Beppie tussen de wenen van Joke. Echt een hele lieve hond, hè, Joke?
2: Ja. Niet als er een andere hond komt, want dan wil ze hem grijpen.
1: Dat is niet de bedoeling. Laten we het gezellig houden hier op de Haagse Markt.
0: Is het druk in het plashuisje eigenlijk? Want heeft ze wel tijd om even met je te gaan praten? Want ze moeten natuurlijk ook die toiletten wel even bijhouden.
1: Ja, die toiletten die moeten bijgehouden worden. Maar het is best rustig, hè, vandaag.
2: Het is zo stilste pleuris.
0: Ja, hoe komt dat?
1: Hoe komt dat?
2: Nou, ik weet het niet. Hè. De mensen hebben geen geld, ze hebben alles opgemaakt.
3: Is dat het?
0: Ja, maar
1: allemaal aan het warmlopen voor het WK dus.
0: Ja.
1: En Joke, ik ben hier natuurlijk niet zonder reden. Want het is ooit begonnen met verslaggever Pim, die aan u de vraag stelde, wat gaat het worden tijdens het WK? En dan is zondag de wedstrijd Nederland tegen Japan.
2: 0-2.
0: Oh, je hebt gegeven, gelijk al.
2: Nederland 2.
0: Ah, mooi.
1: U heeft vertrouwen in de leeuwen.
2: Ja, wij zijn echte leeuwen.
1: Nou ja, als we van Joke uit mogen gaan, is het dus een optimistische uitslag. Zonde.
0: Ja, 2-0. Ja,
2: gaat het niet zo, nou ja, dan zet ik mijn kraan open.
0: Okay. Je kraan open. Oké, Joke. Hey, laten we afspreken, Gwen. Dat moet je even aan de vragen nog. Dat we volgende week vrijdag dan weer naar de toe gaan. Want dan moeten we de uitslag van Nederland-Zweden hebben. Want die is zaterdag, hè? Volgende week zaterdag. Dus komen we vrijdag weer langs in het plashuisje bij Joke.
1: Joke, mogen we vrijdag weer langskomen?
2: Komen wanneer je wil. Jullie zijn altijd welkom.
0: Nou, dat is hartstikke leuk.
1: Hartstikke gezellig.
0: Hey, en Gwen, als ik het goed is, als ik het goed hoor, hoor ik op de achtergrond dat we aanstaan in het plashuisje.
1: Ja, altijd. Ja, dat zei Joke ook al in het programma OO Den Haag. Altijd Radio West op de achtergrond aan. Hè?
2: Altijd.
0: Nou, hartstikke
1: en,
0: leuk.
1: Nou, nu heeft ze eigenlijk één grote wens. Ja. En dat is de kaart te winnen voor de Bee Gees. Voor Main Course.
0: Oh, echt? Wil ze daar zo graag naartoe? Oh, twee,
1: daar zou ze heel graag naartoe willen, zei ze net al tegen
0: mij. We geven vanmiddag de laatste kaarten weg bij Bas. Dus nou ja, dat kan ik niet zomaar regelen. Maar goed, Joke, we spreken elkaar snel. En wie weet kunnen we wat leuks regelen binnenkort weer eens. Maar ik kan wel een plaatje draaien van Elvis Presley.
1: Oh,
0: sorry, Joke.
1: Menno, een plaatje van Elvis Presley.
2: Ja, daar ben ik helemaal gel op.
0: Is nou, zo? Gaan we dat doen?
2: Nou, Elvis Presley blijft mijn grote favoriet. En ik heb alles van de Bee Gees. Ik heb zelfs toch platen van de cd's van de Bee Gees, waar ze kleine jongetjes op zijn.
0: Ach, nou zeg, dat is wel
2: ja,
0: mooi.
2: Ja, die
0: nou
2: dingen gebruik je niet meer haast.
0: Nee, nee, nou goed, die moeten we nog een keertje hier naartoe halen.
2: Ik wil ook zo graag naar de Bee Gees, maar ik durf niet alleen. Dus dan ga ik met mijn nichtje.
0: Nou, wie weet.
1: Vanmiddag worden, ja, vanmiddag de laatste kaarten dus. Ja. En nu een plaatje van Elvis Presley. Daar is ze heel erg blij mee.
0: Oké, dag Joke. Doeg.
1: Doeg.
0: Dag Gwen.
1: Doeg.

Want als Jokert zegt, dan is het zo. Nederland, Japan 2-0 dus. Goed, zometeen gaan we naar jouw... niet naar jouw plaats, die hebben we al gehad. Nee, we gaan wel naar jouw plaats. Ja, het is een beetje rommelig aan het eind van de uitzending. We gaan naar jouw plaats en die moet over een land gaan.

0: just might. Aan het einde van deze Menno in de Middag. Zometeen veel plezier met Paul van der Lucht, Muziek aan Zee. Bas, die is er daarna met West komt thuis. Met daarin natuurlijk ook die laatste kaarten voor Bee Gees by Main Course. Maandag zijn we er natuurlijk weer. Dan hebben we Floors Moestuin en scheidsrechter Bas Nijhuis over het WK-voetbal uiteraard. Ja.
1: Jouw plaat.
0: Nou, in het kader van het WK zochten we deze hele week in jouw plaat liedjes die gaan over landen. Jan Keizer uit... hij zegt groetjes uit een hoopvol Zuid-Afrika. Want Jan Keizer, luisteraar, die woont daar. Nou ja, hoopvol zijn. Ja, Zuid-Afrika ging gisteren toch hard onderuit, hè, tegen Mexico. Maar goed, hij zegt, hoi Menno. Ja, liedjes met landen erin, dan is de keuze ruim. Maar ik ga, speciaal ook voor nieuwslezer André Kolen, want hij is groot fan van André van Duin, voor Nederland. Die heeft die bal. Dat is een oudje, maar die blijft leuk. Fijn weekend allemaal en veel succes, hè, komende zondag bij het Nederlands elftal.

0: Liverpool.
1: Yo!
0: Goed weekend verder, bedankt weer.
1: Doei! Doei door. Tot de volgende.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
9: Zometeen muziek aan zee met onder andere Van Morrison. Maar eerst is hier het nieuws van 2 uur.
10: Vastzitten in een lift op de 30ste etage terwijl de alarmknop niet werkt. Het is een nachtmerrie die je liever niet meemaakt. Maar bewoners van woontoren The Roofs in Den Haag hebben ermee te maken. Burgemeester Jan van Zanen gaat zich nu persoonlijk bemoeien met de liftproblemen. Dit kan ik niet meer verantwoorden, zegt Van Zanen. Bij een woning aan de Lucas Schoonderbeekstraat in Hillegom is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Door de ontploffing ontstond er brand bij de voordeur. Eerder waren er ook al 2 explosies in de straat. Voor zover bekend is er voor de explosie van vannacht nog niemand aangehouden. De kringloopwinkel Jan Luikelaan in Den Haag moet binnenkort vertrekken. De winkel zit in een anti-kraakpand en moet ruimte maken voor een nieuw naaiatelier. Een groot aantal buurtbewoners wil dat de kringloopwinkel blijft in Den Haag. En een petitie hiervoor is al 100 keren ondertekend. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
12: Er staan op dit moment 2 files. Te beginnen op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En op de N210, Rotterdam richting Schoonhoven. Bij Kriepen aan de IJssel duurt er nu nog 10 minuten langer over.
8: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
13: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
16: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
17: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
19: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Mol, leuk bandje. De grootste hit die ze ooit gehad hebben, Onderweg. Ze komen naar Breda. Het liedje komt uit 2000. En ik zeg welkom in Muziek aan Zee. Tot aan 4 uur vanmiddag met lekkere muziek. Prince, Kiss.

0: De dames Lois Lane, Fortune Fairy Tales.
1: Kijk voor goed nieuws.
0: En ja, ik heb weer medisch nieuws voor je. Dat is ook weer goed nieuws. In Leeds in Engeland zijn ze er voor de eerste keer in geslaagd om een hersenoperatie en een redelijk ingewikkelde hersenoperatie uit te voeren via het oog. Het is misschien een beetje onsmakelijk verhaal, maar ze lepelen het oog er even uit. Gaat dan het hoofd in met allerlei apparaten. Een hele bestekla, zal ik maar zeggen. Voeren de operatie uit, plaatsen het oog terug. Maar het is allemaal een stuk minder ingrijpend. Dan wil je natuurlijk een luik in je schedel boren en zagen. Dus het lijkt mij de toekomst van de hersenchirurgie, om je de waarheid te zeggen.

0: Het WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat hij. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah, joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
10: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Paul. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. De gemeente zegt dat het vooral gaat om paden in de groengebieden, zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. Het is op dit moment niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is. Tijdens het wandelen komen mensen niet in contact met het materiaal en bovendien liggen de paden er al tientallen jaren, waardoor er nauwelijks nog stof vrijkomt. De kans op klachten is daardoor klein, verwacht GGD Haaglanden. Daarnaast is er volgens de Omgevingsdienst Haaglanden ook geen sprake van een effect op het milieu. Staalslakken zijn een restproduct bij het maken van staal. In de jaren 70 en 80 werd dit materiaal soms gebruikt om paden te verharden. Inmiddels is duidelijk dat contact met het stof van staalslakken kan zorgen voor gezondheidsproblemen. De Nederlandse economie groeit een stuk minder hard dan eind vorig jaar werd verwacht. En dat komt vooral door de oorlog rond de Perzische Golf, zegt de Nederlandse Bank. Eerder verwachtte DNB dit jaar nog een groei van 1,2%. Dat is nu bijgesteld naar 0,8%, vertelt dit directielid van DNB.
12: Wat je ziet door dat conflict is dat energieprijzen hoger zijn geworden. En door hogere energieprijzen houden consumenten de hand op de knip. En bedrijven zien hogere productiekosten. En door die hogere productiekosten gaan ze minder produceren.
11: DNB verwacht ook dat de prijzen dit jaar harder gaan stijgen dan eerder werd verwacht. Dit jaar zal de inflatie vermoedelijk uitkomen op 2,7% in plaats van de verwachte 2,4%. Een stilstaande auto is gisteren op de vluchtstrook van de A12 bij Zevenhuizen geramd door een bedrijfswagen met aanhanger. De automobilist zat in de wagen op het moment van de aanrijding, maar hield er wonder boven wonder geen ernstige verwondingen aan over, liet de politie vanmorgen weten. Hoe de botsing op de A12 bij Zevenhuizen precies kon gebeuren, wordt onderzocht.
10: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
13: Vanmiddag is er af en toe zonneschijn, wolkenvelden en wat zon wisselen elkaar af. Later vanmiddag en vanavond kan weer een bui passeren. Met vrij stevige west-zuidwestenwind is het ongeveer 19 graden. Komende nacht daalt de temperatuur tot ongeveer 14 graden. Er kan ook dan nog een bui voorkomen. Er zijn ook wat opklaringen. De wind zwakt wat af. Morgen gaat hij juist weer wat toenemen. Er is wat meer ruimte voor de zon dan vandaag. Maar ook morgen kan zo nu en dan een bui voorkomen. Blijft wat wisselvallig. En morgenmiddag wordt het ongeveer 18 graden. Zondag een graad of 17. Er verandert niet veel. Zonnestapelwolken. En ook dan af en toe eens een enkele bui.
10: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Annemieke Bosgaard.
14: Op de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel, tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de A20, 4 kilometer file en daar heb je een kwartier extra reistijd.
10: Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Muziek aan zee.

de Harlem Shuffle. En dan is het nu tijd voor een vrouw van wie we de stem toch elke keer herkennen. Al is het maar van het liedje Jolene, maar ze heeft nog meer mooie liedjes gemaakt. En deze heet You Are. Natuurlijk, Dolly Parton.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

twee topvrouwen achter elkaar. Dolly Parton met You Are. En daarna Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Gisteren of eergisteren, dat weet ik niet helemaal zeker meer, draaide ik van Pink Floyd, The Wall. Maar hier is Money, ook zo'n klassieker. Money.

Ja, jongens, geld slijkt de aarde, Pink Floyd. Een van de meest veelbelovende singer-songwriters van deze tijd is Teddy Swims. Ik draai graag Guilty voor je.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
6: Muziek aan Zee gaat nog door, want we hebben straks onder andere muziek van Mr. Mister. Maar eerst is hier het nieuws van 3 uur.
7: De kringloopwinkel Jan Luikelaan in Den Haag moet binnenkort vertrekken. De winkel zit namelijk in een anti-kraakpand en moet ruimte maken voor een nieuw naaiatelier. Een groot aantal Haagse buurtbewoners wil dat de kringloopwinkel blijft en een petitie hiervoor is al honderden keren ondertekend. In een huis bij Hillegom is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Het gebeurde in een woning aan de Lucas Schoonderbeekstraat. Door de ontploffing ontstond er brand bij de voordeur. Eerder waren er ook al explosies in de straat. Voor zover bekend is er voor de explosie van afgelopen nacht niemand aangehouden. Vastzitten in een lift op de 30e etage terwijl de alarmknop niet werkt. Een nachtmerrie die je liever niet meemaakt. Maar bewoners van woontoren The Roofs in Den Haag hebben er wel mee te maken. Burgemeester Jan van Zanen gaat zich nu persoonlijk bemoeien met de liftproblemen. Dit kan ik niet meer verantwoorden, zegt Van Zanen. Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
9: Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
10: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
11: Van Uffelen. Dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
14: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
15: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
16: Tot 4 uur, muziek aan zee.

origineelste stuk van de Beatles, maar deze van Joe Cocker, die liegt er niet om. With a little help from my friends. Welkom bij Muziek aan Zee. Tweede uurtje op deze vrijdagmiddag, bijna weekend. En we draaien ook Amy Winehouse voor je.

0: Iedereen moet kunnen sporten.
1: Absoluut.
0: Of je een beperking hebt of niet.
2: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Hoe gaan jullie mij para laten klimmen?
4: Nou, op dit moment zie jij nog gewoon, maar zo meteen gaan we zorgen dat je niks meer ziet. Want Jolene ziet ook niks en dan gaan we op die manier, mag je naar boven. En Jolene gaat je lekker zekeren.
0: Rolstoeltennis, tell me. Rolstoeltennis is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren 70. Het is dus al best een oude sport.
2: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: En hier is het regionale nieuws, vandaag met André Kolen.
10: Goedemiddag. In een woonvoorziening aan de Zichtenburglaan in Den Haag is vanmiddag iemand neergestoken, zegt een woordvoerder van de politie. Er is een verdachte aangehouden en het slachtoffer raakte licht gewond. Het incident was in woonvoorziening Mikasa van Parnassia, een onderkomen voor mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek. Na de steekpartij heeft de politie een verdachte gearresteerd. De zorgorganisatie wil niet op vragen van Omroep West reageren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of het slachtoffer en de verdachte in de woonvoorziening verbleven. De Nederlandse economie groeit een stuk minder hard dan eind vorig jaar werd verwacht. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten, zegt de Nederlandse Bank. Eerder verwachtte de DNB dit jaar nog een groei van 1,2%. Dat is nu bijgesteld naar 0,8%, vertelt dit directielid van DNB.
11: Wat je ziet door dat conflict is dat energieprijzen hoger zijn geworden. En door hogere energieprijzen houden consumenten de hand op de knip. En bedrijven zien hogere productiekosten. En door die hogere productiekosten gaan ze minder produceren.
10: De Nederlandse Bank verwacht ook dat de prijzen dit jaar harder gaan stijgen dan eerder werd verwacht. Dit jaar zal de inflatie vermoedelijk uitkomen op 2,7% in plaats van de verwachte 2,4%. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. De gemeente zegt dat het vooral gaat om paden in de groengebieden, zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. Het is op dit moment niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is. Tijdens het wandelen komen mensen niet in contact met het materiaal. Bovendien liggen de paden er al tientallen jaren, waardoor er nauwelijks nog stof vrijkomt. De kans op klachten is daardoor klein, verwacht de GGD Haaglanden. En daarnaast is er volgens de Omgevingsdienst Haaglanden ook geen sprake van een effect op het milieu. Staalslakken zijn een restproduct bij het maken van staal. In de jaren 70 en 80 werd dit materiaal soms gebruikt om paden te verharden. Inmiddels is duidelijk dat contact met het stof van staalslakken kan zorgen voor gezondheidsproblemen.
9: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
12: Vanmiddag is er af en toe zonneschijn, wolkenvelden en wat zon wisselen elkaar af. Later vanmiddag en vanavond kan weer een bui passeren. Met vrij stevige west-zuidwestenwind is het ongeveer 19 graden. Komende nacht daalt de temperatuur tot ongeveer 14 graden. Er kan ook dan nog een bui voorkomen. Er zijn ook wat opklaringen. De wind zwakt wat af. Morgen gaat hij juist weer wat toenemen. Er is wat meer ruimte voor de zon dan vandaag. Maar ook morgen kan zo nu en dan een bui voorkomen. Blijft wat wisselvallig. En morgenmiddag wordt het ongeveer 18 graden. Zondag een graad of 17, er verandert niet veel. Zonnestapelwolken en ook dan af en toe eens een enkele bui.
10: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
13: Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht heb je 10 minuten vertraging.
10: Dankjewel, tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Muziek aan zee.

Lijkt wel gezongen met de neus dicht, hè? Maar het klinkt fantastisch, toch? T-Set, Ma Bel Ami. Het is vrijdagmiddag. Het is natuurlijk gewoon tijd voor de medealsplaats van de dag. En ik heb een liedje uitgezocht van de Michael Zeger Band. Michael Zeger, die inmiddels ook al dik in de 80 is volgens mij, had gewoon één hit. En dat was deze, dus een eendagsvlieg. Maar dat neemt niet weg dat je er niet heerlijk op kan dansen. Dus doe het lekker op Let's All Chant.

0: Dat dat zullen we later nog veel horen terugkomen in allerlei disco. Niet in liedjes van Suzanne en Freek, die hebben het gewoon over de blauwe dag.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

weet niet hoe het jou vergaat als ik dit liedje hoor. The Unforgettable Fire van U2. Dan krijg ik nog steeds kippenvel. Voor deze vrijdag zit het erop. Het is bijna 4 uur. Bas Martini is tijd voor West komt thuis. Ik wens je een heel fijn weekend. En wij spreken elkaar aanstaande maandag weer om 2 uur voor een nieuwe Muziek aan Zee.

0: zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
0: Eerder te horen op Radio West.
4: Jij krijgt natuurlijk een kleinigheidje van ons. Weet je nog wat je toen zei?
5: Oh, ja. Ja, toen zei je, kom Bob het langs brengen.
4: Ja, maar ja, we kunnen die verrassing natuurlijk niet...

0: En dan meen je niet.
1: Wat gebeurt er?
0: Pyjama.
1: Wat is er? Wat gebeurt er dan? Dan gaat een bel hierheen, hè?
0: Ja, maar ik kan de deur niet open doen.
2: Natuurlijk wel, wat maakt het uit?
0: Wij wachten wel.
1: Wij wachten wel.
0: Oh, wat erg dit.
3: Ik kom voor Irene.
4: Ja, die zit boven aan de telefoon.
3: Die zit boven aan de telefoon. Ja. In de pyjama, begrijp ik. Mag ik naar boven komen, Irene?
5: Kijk, ik sta dus mijn baby nog.
3: Het is 11 uur geweest, Irene. Ja. Jij zit nog in je badjas. Nou, jij vroeg zo expliciet, kom Bob Brinkman het langsbrengen.
6: Ja, klopt. Ja.
3: Dan ben ik de moeilijkste niet.
6: Nee, hartstikke leuk. Leuk om jou in het echt te zien.
3: Nou, valt het mee, valt het tegen?
6: Nee, valt wel mee.
3: Oh, gelukkig.
6: Valt wel mee.
7: Radio West. Altijd dichterbij. Dit is Radio West. Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
13: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
14: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
15: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
16: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
17: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
18: Ruim 120 jongeren die later hopen bij Defensie te gaan werken, liepen vandaag zij aan zij met oorlogsveteranen met als doel van hen te leren. Het is 4 uur, het nieuws, dat krijg je van André Kolen.
19: In een woonvoorziening aan de Zichtenburglaan in Den Haag is vanmiddag iemand neergestoken. Het slachtoffer raakte licht gewond. Het incident was in woonvoorziening Mikasa van Parnassia. Een onderkomen voor mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek. Na de steekpartij heeft de politie een verdachte gearresteerd. In Nieuwveen, in de gemeente Nieuwkoop, is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeenten Nieuwkoop en Kagen-Brasem willen samen 350 ontheemden opvangen. Op de demonstratie kwamen vooral deelnemers van buiten de regio af. Aan een steekpartij op de Troelstrakade in Den Haag ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers volgens Mediapart en Den Haag FM de tram uit, waarna de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Politie heeft 1 verdachte opgepakt. Meer nieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
15: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
18: Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB zit Erik Evengroen.
20: De avondspits is in het westen van het land goed op gang gekomen. Er staan inmiddels 15 files met in totaal 80 kilometer lengte. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden een kwartier extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. En het is ook alweer druk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor knooppunt Gouwen staat 8 kilometer file en dat kost je een kwartier.
21: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
22: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
23: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
24: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
23: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
25: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
26: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
27: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
28: Tot 7 uur. West komt thuis.

Een plaatje uit 1983 van de Bell Stars. Ik vind dat een heel vrolijk plaatje. The Sign of the Times. Een hartelijk goedemiddag, 4:08. Vandaag lopen verspreid over het hele land studenten samen met oorlogsveteranen een mars. En in onze regio gebeurt dat in Den Haag door studenten van de VEVA-opleidingen. En VEVA staat voor Veiligheid en Vakmanschap. Ze worden in deze mbo-opleiding aan het ROC Mondriaan voorbereid op een baan bij de krijgsmacht. En in aanloop naar die mars hebben studenten geld ingezameld voor de stichting Hulp voor Helden. Zometeen een gesprek daarover. In Voorschoten, ja, daar gaat het niet helemaal lekker met de bouw van de combibaan. De combibaan, ja, daar kun je dan schaatsen, skileren, de overdagse activiteiten, van alles kan daar gebeuren. Daar was dat project, dat staat onder druk, want het subsidiesysteem van de overheid, die heeft een fout gemaakt. En in heel Nederland dreigen daardoor sportprojecten stil te vallen door de loting van een landelijke subsidieregeling. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Zometeen wordt het wel duidelijker wat er nou precies daar aan de hand is en of dat ook nog een beetje opgelost wordt. Want ze hebben daar in Voorschoten wel een probleem mee nu. Er is nu een gat ontstaan. Ik draai dadelijk een track uit het tv-programma Hart voor Muziek. Het rondje regio is natuurlijk weer van de partij. Het is vrijdag, dus we gaan dadelijk even babbelen met Emiel uit Leiden. En zo zit het natuurlijk gewoon helemaal vol. En de kopstaartplaat is uiteraard ook weer van de partij. Taylor Swift, een van de meest succesvolle artiesten op dit moment. The Faith of Ophelia.

0: Taylor Swift op Radio West, 13 minuten over 4.
1: West komt thuis.
0: Ruim 120 jongeren die hopen later bij Defensie aan de slag te kunnen gaan, liepen vandaag zij aan zij met oorlogsveteranen door Den Haag. De mbo-studenten van ROC Mondriaan gingen onderweg met hen in gesprek, met als doel te leren van hun ervaringen. Een bijzonder moment was de ceremonie bij het Indisch monument in de Scheveningse Bosjes. Mijn collega Bart Josten die was erbij. Bart, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij was daar vanochtend, hè? Nou, hoe was dat?
2: Ja, het was wel echt indrukwekkend. En zo'n evenement, ja, dan denk je misschien al gauw aan opa verteld. Verhalen uit de oude doos. Maar het was wel echt, er was wel echt een klik. En de jongeren waren ook echt geïnteresseerd in wat veteranen te melden hadden.
0: Ja.
2: En ja, dan zie je bijvoorbeeld een beeld van een 16-jarige jongen die in gesprek is met een 96-jarige. En dat ging gewoon heel, heel goed.
3: Jongens, jullie moeten goed luisteren. En niet van denken van, dat is flauwekul. Nee, goed luisteren wat er gezegd wordt.
2: Is dit gebruikelijk dat jullie zo op de knieën zitten?
4: Ik denk zelf dat het een beetje respect is, toch? Het is respect naar een veteraan toe. Want het zijn eigenlijk onze voorbeelden, onze helden.
5: Iedereen vindt dat hij recht heeft op bepaalde zaken. En dat is ook zo, natuurlijk. Maar ik denk wel, als je in een maatschappij zit, dan moet je geven en nemen. En niet alleen maar nemen.
6: We zijn geen individuen. Maar als het erop aankomt, we moeten het allemaal dus gezamenlijk moeten we het doen.
7: Ja. Ik zat dus de boeren, hè. In Groningen, in Vriezen en zo. Maar ik kwam uit Rotterdam. Nou, dat was wel eventjes even wennen. Maar het was goed gegaan. Maar daarom zei ik tegen de jongens, het ligt aan jezelf. Met wat voor instelling ga je? Want je hebt structuur en je hebt discipline. Deze twee dingen moeten samen kunnen gaan. En wat hier tussen twee oortjes zit.
5: Kijk, je hoeft niet per se uiteindelijk een militair pak aan te hebben om onze Nederlandse normen en waarden te verdedigen. Als ik hier al zie dat bankje wat helemaal gesloopt is, gisteren of eergisteren. Nou, ik word daar een beetje triest van. Als je dat zou zien gebeuren. Ik denk dat maakt niet uit of je nou een militair pak aan hebt of niet. Daar kun je gewoon iets van zeggen.
0: Ja, daar kun je iets van zeggen. Ik begrijp dus dat er een bankje was gesloopt daar bij dat Indisch monument, Bart.
2: Ja, dat was wel een gek gezicht. Echt recht tegenover het Indisch monument was het bankje eigenlijk waar je daarop kan zitten. Mm-hmm. Was helemaal vermeubeld. En ja, deze veteraan, toevallig een hele bekende, Marco Kroon. Die zag dat als een voorbeeld dat de normen en waarden in de maatschappij een beetje zoek zijn. En dat gaf hij dus als voorbeeld.
0: Ja, hadden die militairen nog een andere boodschap?
2: Studenten hadden een beetje moeite met de verhalen over het vechten met bajonetten en zo. Dat zijn echt die oude verhalen van militairen.
0: Ja.
2: Dat gaat natuurlijk helemaal anders met drones en kunstmatige intelligentie. En dat was ook een boodschap van, hou de instelling goed en verlies je niet in die technologie.
7: Het maakt niet uit hoe modern het spulletje is, maar je luistert gewoon niet. Dan werkt dat ding ook niet. Dan werkt gewoon niet. Snap je wat ik bedoel? Valt het woordje? Dat is het antwoord. Ik kan wel over mechanische dingen hebben. Over logaritmes en al die dingen. Maar je hebt er niks mee. Dat is dit.
4: Het is heel anders dan 60 jaar geleden. Het is geen man-op-man gevecht meer. Het is de vijand zo veel mogelijk pijn proberen te doen van veraf.
2: Wat vind jij daarvan, van die ontwikkeling? Wat vind jij van die ontwikkeling, dat nu zo is?
4: Ik vind het verschrikkelijk.
2: Waarom dan?
4: Ja, stel je zit daar, je bent nergens meer veilig.
3: Niet zoals wij, dus met de bajonet op het geweer en in die pop.
2: Dus eigenlijk zijn het maar watjes?
3: Oh nee, dat is een beetje te ver. Als ik de jongens zo aankijk, nee, ik geloof dat ik ze niet s'avonds moet tegenkomen.
0: Ja, deze veteraan die had er best vertrouwen in, begrijp ik. Heb jij een beetje vertrouwen in de nieuwe generatie militairen, Bart?
2: Ja, zeker. Het waren dus jonge jongens en meisjes. En ja, die waren echt al heel serieus bezig met hun toekomstige vak. Ik sprak bijvoorbeeld ook student Filip Latkou. En die wil later tolk in het leger worden. En hij spreekt vloeiend Russisch en Oekraïens. Ja, en ik kan me voorstellen dat wij dat ook in een oorlog zoals deze nu speelt in Rusland-Oekraïne heel erg nodig kunnen hebben.
0: Ja, daar heb je natuurlijk een terecht punt, hè. Hoeveel militairen zoekt Defensie dit jaar? Weet je dat heel toevallig?
2: Dit jaar gaat het om een getal van 14.500 militairen. Dus dat is wel een flink aantal.
0: Bart, dankjewel, hè.
2: Dankjewel.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart.

Ja, als je dan natuurlijk begenadigd gitarist bent, dan zoek je af en toe wel eens een vocalist erbij. En dat doet Santana wel vaker. In dit geval was het met Michelle Branch, The Game of Love. Maar hij heeft het bijvoorbeeld ook gedaan met Wyclef Jean, hè? In de jaren 90, weet je nog wel. Tot aan het nieuws met André is dit Michael Jackson.

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
1: Social Deal deals die je niet mag missen.
2: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
2: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
5: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: 16:30 op Radio West. André Kolen is hier met het nieuws. Dre, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Bas. De bouw van het nieuwe gemeentehuis van Krimpenerwaard in Bergambacht is afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan de inrichting van het terrein rond het gemeentehuis, zodat bezoekers het gebouw straks goed en veilig kunnen bereiken. Tijdens de bouw moesten automobilisten en fietsers tijdelijk een andere route volgen. Die situatie komt binnenkort ten einde. Zodra de nieuwe toegangsweg klaar is, kan het verkeer weer gebruik maken van de definitieve route. Rond het gemeentehuis is de afgelopen maanden veel werk verzet. Zo zijn de bestrating, riolering en andere ondergrondse voorzieningen aangelegd. En ook zijn watergangen gegraven om regenwater goed af te kunnen voeren. Anders loopt de boel gelijk weer onder.
7: Ja, dat moet je niet hebben.
8: In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs. Maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Gisteren was er een debat over van de Haagse gemeenteraad. En een van de insprekers was mevrouw Harting. En die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
9: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt?
8: Ja, de rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. D66-raadslid Aschen Bascher.
10: Nou ja, het is natuurlijk een grote stap als kinderen heel lang thuisonderwijs hebben gehad en eigenlijk ineens weer terug moeten naar het regulier onderwijs. Kan ik me voorstellen dat de ouders daar best wel zorgen bij hebben. Van thuis naar 5 dagen op school. Helaas is de situatie zo dat er op dit moment geen toezicht is op thuisonderwijs. Dus we weten eigenlijk helemaal niet wat er achter de voordeur gebeurt.
8: Raadslid Bascher van D66 heeft in het raadsdebat gepleit voor een overgangsregeling voor de 102 tot 108 kinderen om wie het gaat, om ze beter te laten wennen aan lessen in een vol klaslokaal. De N11 gaat dit en volgend weekend in beide richtingen dicht. Dit weekend is het stuk aan de beurt tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven en volgend weekend het traject tussen Alphen aan de Rijn en Zoeterwoude-Rijndijk. Komend weekend dus de eerste afsluiting. Dan is de N11 vanaf vanavond 9 uur tot morgenmiddag 2 uur in beide richtingen dicht. Tussen de afrit 10 Alphen aan de Rijn Oost en de aansluiting met de A12. Alle tussengelegen afritten die zijn gedurende deze periode afgesloten. Maar de afrit 10 zelf blijft wel open.
7: Dankjewel, André. Dan gaan we naar de dienstdoende weerexpert van vandaag. En dat is Jordi Bloem. Jordi.
11: Hey baas.
7: Hey, dit weekend wordt het nog wat?
11: Ook dit weekend is het nog wat wisselvallig, maar we gaan de zon wel wat vaker zien. Er komen opklaringen voor, morgen dus ook. En vooral in de ochtend, het begin van de middag, is de kans op een enkele bui dan het grootst. Zeker geen verregende zaterdag. Nou, de temperaturen die komen vannacht uit op een graad of 13 uiteindelijk. En morgen overdag gaan ze oplopen tot 18 graden. Dat is iets koeler dan vandaag. Vandaag werd het bijna 20 graden. En morgen dan een vrij stevige westelijke wind, eigenlijk gelijk aan vandaag. Matig tot vrij krachtig, aan de kust af en toe krachtig, windkracht 6. Zondag noordwestelijke wind, iets minder. Ook dan een zonnestapelwolken. Ook dan vooral in eerste instantie mogelijk een bui. En dat wordt een graad of 17. En dan op maandag wordt het dan minder koel, 19 of 20 graden. Lijkt een droge dag te zijn, met regelmatig zonneschijn. En houd dat vast voor de dagen daarna. Zonnige periode, weinig of geen buien. Vanaf dinsdag gaat de temperatuur ook duidelijk omhoog. En aan het einde van de week, vooral donderdag, vrijdag, zou het wel eens zo'n 28 graden kunnen worden.
7: Oeh, nou, we gaan het allemaal meemaken. Bij de ANWB, Erik Evengroen. Erik, vrijdagmiddag spits, is het erg? Valt het mee? Hoe staan we ervoor?
12: Het valt eigenlijk wel mee. Sowieso is het weer druk, vroeg druk geworden op de weg. En dat zien we, of dat zagen we vanaf een uur of twee. Maar inmiddels 12 files, in totaal 60 kilometer. Dus dat valt reuze mee. Het zijn vooral korte dagelijkse files, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen een kleine 10 minuten vertraging. En een stukje verderop tussen Hofvliet en Den Haag-Zuid ook nog eens 10 minuten oponthoud. En dan de A20 valt nog op Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En de andere kant op van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk en Dijssel ook nog eens 10 minuten oponthoud.
7: Dankjewel Erik en tot straks weer.
12: Tot straks.
8: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: Dankjewel Dree.

Kenny Rogers. I've had some bad times. Lucille op Radio West. Ho-ho. Ja, natuurlijk. Voor de laatste keer deze week, sterker dus, voor de laatste keer. Zo kan ik het wel vertellen. 070-390-5454. Geef me je beste Bee Gees imitatie en win 2 kaarten voor Main Course. Maandag 29 juni, Circus Theater Scheveningen, 8 uur 's avonds. Dan kan jij daar naartoe. Je beste imitatie van de Bee Gees. Maak me gek.

0: Fleetwood Mac op Radio West. Hold me. En het is 4:15. Oh, is dat een mooie tijd, zeg. Voor een spelletje. Een beetje meezingen voor twee kaarten. Moet kunnen natuurlijk. Nou, jullie hebben weer gebeld met z'n allen. Maar je weet het, er kan er maar eentje doorheen komen. En dat is in dit geval geworden Marianne Linneman uit Noodorp. Dag Marianne.
1: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, goedemiddag. Ja, je beste imitatie van de Bee Gees, ja, die zul je toch echt nodig hebben om die kaarten in de wacht te kunnen slepen natuurlijk, hè?
1: Het enige mazzel is dat als vrouwen zo hoog zingen, dus ik probeer het.
0: dat is ook weer waar, zeg maar. Dat is ook weer waar. Nou, ja. Dan kan ik bijvoorbeeld You Should Be Dancing van de Bee Gees even klaarzetten een stukje. Dan heb je een beetje de goede toonhoogte en zo. En dan kunnen we even kijken of dat wat wordt. Zullen we dat maar eens proberen dan?
1: Ja, is goed. Prima.
0: Nou, daar komt-ie hoor. Wat hebben we toch een hoop kwaliteit bij ons in de regio, hè? Niet te geloven. Nou, dat was best op toon. Valt helemaal niks tegen, Marianne. Lekker gedaan, hoor.
1: Dankjewel.
0: Absoluut, ja. Die twee kaarten die zijn voor jou. Ga je zelf of ga je er misschien zelfs iemand bij?
1: Nee. Nou, ik weet niet of je luistert, maar ik heb een oud collega van mijn werk, Erik.
0: Ja.
1: Ik gun het hem om samen met zijn dochter naar de Bee Gees te gaan.
0: Dat is natuurlijk
1: super. Want hij weet de reden wel en ik vind dat ze het gewoon allebei keihard verdienen.
0: Ik snap het. Dan,
1: Voor Tess, zet hem op.
0: Kijk, dat
1: bedoel
0: ik.
1: Dat is het enige wat ik even wil zeggen.
0: Nou, ja. Precies. Nou, dat soort verhalen zijn natuurlijk hartstikke duidelijk. Heel erg lief van jou, Marianne, dat je dat doet. Hou je zelf van de muziek van de Bee Gees?
1: Ja, heel erg. Ja. Ik heb alleen maar respect voor zulke mooie muziek. Als je naar de tekst luistert, wow.
0: Ja. Nou, het volgende plaatje wat ik dan niet toevallig klaar heb staan, dat heeft ook zo'n mooie tekst. Zullen we daar maar eens even naar luisteren? En dan zal ik jou feliciteren met die kaarten en die mensen die je daar blij mee gaat maken.
1: Dankjewel.
0: Dat mooie liedje, dat is I Started a Joke. Nou, dat is ook zo'n mooie tekst.
1: Oh, dat is heel mooi,
0: Marianne, dank voor het bellen.
1: Jij ook, dankjewel. Hoi.

0: De laatste twee kaarten voor Main Course maandag 29 juni in het Circus Theater Scheveningen. Ze zijn er net uitgegaan. Ze gingen naar Marianne en die geeft ze weer door. En die kaarten komen heel goed terecht. Dus dat is super lief en sportief van haar. Ja, de volgende plaat die ga ik starten. Druk op een knopje en dan komt die plaat. Ja hoor, let op.
1: Ja, funny all this shit we take for granted.
0: Ja, toch nog gelukt.

0: meiden.
1: Mind Made Up van Wolf was dat. We gaan alweer richting het nieuws van 5 uur. De tijd vliegt. Dit plaatje, ach, het blijft zo'n mooi plaatje, hè. Het bezinkt die goede oude tijd, ook met de radiozenders van toen. Herman van Veen.

0: Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.
1: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
3: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
10: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
11: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
12: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
13: Installatiebureau Van Ginderen.
14: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Straks in West komt thuis onder andere de kopstaartplaat. Nu is het nieuws. Het is 5:00. Met André Kolen.
16: Gebruikers van het openbaar vervoer in het noorden van Zuid-Holland krijgen 2 maanden korting in het weekend als compensatie voor de problemen die eind 2024 ontstonden toen Qbus het busvervoer overnam van Arriva. De provincie gebruikt hiervoor de boete van 3,5 miljoen euro die het aan Qbus heeft opgelegd. In een woonvoorziening aan de Zichtenburglaan in Den Haag is vanmiddag iemand neergestoken, zegt een woordvoerder van de politie. Er is een verdachte aangehouden. Het slachtoffer raakte licht gewond. Het incident was in woonvoorziening Mikasa van Parnassia, een onderkomen voor mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek. In Nieuwveen, in de gemeente Nieuwkoop, is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeenten Nieuwkoop en Kagen-Brasem willen samen 350 ontheemden opvangen. Op de demonstratie kwamen vooral deelnemers van buiten de regio af. Meer nieuws straks om 17:30. Nu het overige nieuws.
17: Casper Meijer met het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De 2 nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim 1 jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio West-files en vertragingen bij de ANWB zit Erik Evengroen.
18: De avondspits is in volle gang in het westen van het land, maar het is niet bijzonder druk. Het zijn vooral wat korte dagelijkse files. Zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid, een kleine 10 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland Gouda voor Moordrecht nog geen 10 minuten oponthoud. En de andere kant op van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk en de IJssel 5 minuten vertraging. En tenslotte de N219 Zevenhuizen Capelle voor Zevenhuizen 5 minuten vertraging.
19: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
20: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
21: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
22: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
23: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
24: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
25: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
25: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
26: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Cher op Radio West, Strong Enough. Een hartelijk goedemiddag, 10 minuutjes over 5. Je luistert naar Radio West. Straks tussen 6 en 7.
1: Happy hour at 6.
0: Dan draai ik gewoon jouw verzoekje. Stuur me een e-mail, bas@omroepwest.nl. En dan zal ik eens even die platenkast induiken en die plaat voor jou opzoeken en draaien natuurlijk. En het is wel zo leuk als je dan in je e-mail erbij schrijft waarom die plaat zo'n betekenis voor jou heeft of wie er een plezier mee doet. Het is allemaal van harte welkom, natuurlijk. Verderop in het programma de kopstaartplaat. Gisteren draaiden we een plaat, en dat was een hele mooie hoor, van Vicky Brown en de New London Chorale, Stay With Me Till The Morning. En je begrijpt het al, dan is het eerste woord van de plaat van vandaag natuurlijk morning, of natuurlijk een goede vertaling. Wat het is geworden, dat hoor je dadelijk. In ons rondje regio tussen 6 en 7 gaan we eventjes kijken wat er allemaal gebeurt in Leiden. Het spelletje In Zijn Achteruit komt nog voorbij. En zometeen behandelen we nog eventjes de actualiteit. Dat doe ik met Rutger Hillenaar. En wat het is, dat hoor je gewoon zometeen. Supertramp, The Logical Song op Radio West.

0: The Logical Song op Radio West natuurlijk, Supertramp. En daarmee werd het bijna 4:15.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Ze balen er goed van bij de ijsclub Voorschoten. Want waar hard gewerkt wordt aan een nieuwe combibaan, lijkt door een storing bij de overheid een kink in de subsidieaanvraagkabel te komen. Rutger Hillenaar, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent net eventjes naar de voorzitter geweest van de ijsclub daar in Voorschoten.
2: Klopt, ja, Freek Bomhoff.
0: Ja, we moeten bij het begin beginnen. Waar gaat dit verhaal precies over en wat is een combibaan?
2: En wat is een combibaan? Ja, ik denk dat we daar moeten beginnen. Kijk, je moet het zo zien. Voorschoten heeft een ijsclub en die zitten eigenlijk aan een prachtig mooi stukje land, grasland. Tussen wijken in. Het is bijna een soort park waar allemaal vogels zitten. Maar daar willen ze een ijsbaan hebben. Nou, wat doen ze iedere winter? Laagje water eroverheen, dat bevriest en er kan geschaatst worden.
0: Precies.
2: Maar ze zijn echt al vanaf het jaar 2000 bezig. Nieuwe plannen. Er moet een combibaan komen. Beton. En daar kun je dan skileren op het moment dat het geen winter is en er geen ijs ligt. Maar is het wel zover, dan gaan we er een ijsbaan van maken. En Precies. Dat is het ideale plaatje voor de ijsvereniging.
0: Ja, en op die combibaan zouden bijvoorbeeld ook allerlei dagbestedingen terecht kunnen. Hè?
2: Klopt,
0: ik denk dan bijvoorbeeld aan spelende kinderen van de kinderopvang.
2: Zeker.
0: En al dat soort dingetjes meer.
2: Ja, want in dat gebouw van de ijsclub zit ook een BSO. Dus die kunnen lekker naar buiten toe. En nou ja, op het moment dat je daar ook kan skileren, is dat natuurlijk een hele mooie toevoeging.
0: Precies. Nou, en dan gaat zo'n ijsclub ze stinken de best doen. Dat is een proces wat vaak jaren duurt natuurlijk. Om plannen te maken, financiering bij die plannen te zoeken. En dan zijn er ook subsidiepotten bij de overheid. En dan?
2: Ja, en dat heet de BOZA-subsidie. Die gaan we er even bij pakken. Want als ik BOZA zeg, dan denken mensen, waar heeft hij het over? Dat is de Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties-subsidie. Eentje om te onthouden. Ja. Eentje om te onthouden. Lang verhaal kort, die subsidie die ligt er. Daar kunnen amateurverenigingen kunnen daar een beroep op doen. In januari gaat de inschrijfperiode open. Dus dan kunnen ze een aanvraag indienen. Nou, hoe beter je voorbereid bent qua vergunningen, gesprekken met de gemeente, et cetera, hoe beter je zo'n aanvraag kan opbouwen en je kans maakt op een x-bedrag. Nou, normaal gesproken dien jij zo'n aanvraag in en dan is het op volgorde van binnenkomst worden die behandeld. Maar daar ging het dus mis dit jaar. Want de ijsvereniging die had ongelooflijk goed zijn best gedaan. Die waren bij tijd, die hadden een prachtig plan liggen.
0: Ja.
2: Maar net nadat die aanvraagperiode open was, technische fout, systeem plat, klaar.
0: Klaar, ja.
2: En inschrijvingen werden gestopt.
0: Ja.
2: Ja. Nou, dus dat lag helemaal stil. En wat gebeurt er dan? Dan is er een reglement vanuit het ministerie. En die zeggen van ja, op het moment dat dat gebeurt, gaan wij loten. Want dan is het niet meer eerlijk voor mensen die zich niet hebben in kunnen schrijven door die technische fout.
0: Oh ja, ja.
2: Nou, dan raad je het al. Er is een loting geweest eind april. De ijsclub die waren er dus vroeg bij. Vervolgens kwam de technische storing. En na de loting staan ze achteraan in de rij.
0: Ja.
2: En daarom is de kans erg klein dat ze nog een bedrag van 126.000 euro aan subsidie krijgen voor die baan.
0: Ja, dat is natuurlijk heel veel geld. Hè? Dat is ongeveer volgens mij 1/5 van het totale project. Want ze hadden bedacht dat ze ongeveer de BTW konden dekken met dat geld. Hè?
2: Klopt. Ja, ja, ze hebben bij meerdere organisaties, bij de gemeente. Dus dit is echt een onderdeel van het geheel.
0: Ja.
2: Maar ja, wel een substantieel onderdeel natuurlijk. Bijna 130.000 euro. Dan heb je het niet over kattenpis.
0: Absoluut. Een enorme frustratie en verdriet natuurlijk daar. Kan ik me goed voorstellen. Maar nou is natuurlijk de schaatsvereniging daar in Voorschoten niet de enige in Nederland.
2: Nee, er zijn veel meer verenigingen die een aanvraag kunnen doen. Het lijkt er ook op dat de technische fout door het grote aantal aanmeldingen is gekomen. Heel veel verenigingen die tegelijkertijd zich op die website begaven, zich hebben aangemeld. We hebben het ministerie ook even gebeld en die zeiden ook van ja, er zijn zoveel aanmeldingen geweest. Het is gewoon technisch misgegaan. En dat betekent een hele grote loting met heel veel verenigingen die graag subsidie willen.
0: Ja, met allemaal dus een kleinere kans om ertussen te zitten.
2: Exact.
0: Als je dat geld graag wil hebben. Heeft het ministerie misschien nog een boetekleed aangetrokken in de zin van we hadden onze ICT zwaarder moeten uitrusten voor dit soort aanvragen?
2: Nee, ik heb ze natuurlijk wel gevraagd wat ze ervan vinden. En ze zeiden van ja, het is gewoon heel erg vervelend dat het gebeurt. Maar op het moment dat het gebeurt, moeten wij het eerlijk maken voor iedereen. En hebben we nou eenmaal die regels opgesteld, dan wordt het een loting. En ja, de vereniging, de ijsclub, die waren er heel vroeg bij dit jaar.
0: Ja.
2: Maar ze zijn, ja, het is pech. En ja, kom je er dan ook nog eens met die loting zo slecht vanaf? Eigenlijk dubbel pech.
0: Hoe reageerde de voorzitter van de ijsvereniging?
2: Ja, zuur. Kijk, hij begreep wel dat er regels zijn aan zo'n technische fout. Dat er anderen de dupe van zijn. Hè? Want wilde je net wat later inschrijven, dan kon dat niet meer.
0: Ja.
2: Dus hij begreep wel dat de overheid, in dit geval het ministerie, gewoon de regeltjes volgde. Maar ja, het woord zuur is wel een paar keer gevallen.
0: Ja, ik kan het wel begrijpen. Ja, hoe nu verder?
2: Hoe nu verder? Ja, hun oproep van die ijsvereniging is toch aan het ministerie van... joh, kijk nog eens naar wat er gebeurd is. Kun je niet iets met die club die nu de dupe zijn van deze situatie... financieel ergens tegemoet komen?
0: Ja.
2: Ik vrees een beetje dat dat niet gaat gebeuren. Want het ministerie die zeggen, wij hebben conform reglement gehandeld. En we gaan nu al die subsidieaanvragen bekijken conform loting. En op het moment dat ze dan nog aan de beurt komen, komen ze aan de beurt. Maar ze staan zo ver achteraan dat die kans vrij klein lijkt.
0: Ja, nou, laten we hopen op een toch nog goede aflopen. Maar die kans is inderdaad vrij klein. Rutger, dankjewel.
2: Yes.
3: Tot 7:00. Rest komt thuis.

Sommieu, Morning op Radio West. Dit is een plaatje, dat is altijd een mooi plaatje natuurlijk. Maar er zit ook een verhaal in dit plaatje. Een vriend van mij heeft een dochter, en je raadt het al, die heeft die vernoemd naar deze plaat. En als ik dan nog moet uitleggen wat de titel van de plaat is, natuurlijk Kaylee van Marillion uit 85.

0: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
1: Curaçao plaatste zich voor het eerst voor het WK-voetbal met Dick Advocaat als bondscoach.
2: En als je dan zo dichtbij bent, nou ja, dan loop je tot de palen eruit.
3: Klein Curaçao, the smallest country to ever go to the World Cup. We are going to the World Cup! Yeah!
0: Wat een verhaal! Curaçao naar het WK!
1: Je ziet het in de documentaire Dick Advocaat in Curaçao. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
11: Het is zo'n beetje klokslag 5:30, een paar seconden daarvoor. Maar ja, goed, ik hoop dat je me dat vergeeft. André Kolen, goedemiddag.
12: Goedemiddag Bas, ja, ik was er toch.
11: Ja, daarom. Dus, ja, doe je ding.
12: Ja, door een brand in Woerden rijden er geen treinen op de trajecten tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam, laat NS weten. De brand ontstond rond 4:30. NS meldt dat de verstoring door de brand tenminste tot 8:15 zal duren. Door het incident is de dienstregeling van en naar Den Haag, Leiden, Gouda en Zoetermeer aangepast. NS adviseert reizigers de reisplanner te checken voor het meest actuele advies. Veiligheidsregio meldt dat de brand is ontstaan in een transformatorstation in Woerden. Bij aankomst van de brandweer kwam daar zwarte rook uit. Volgens de veiligheidsregio heeft de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie veiliggesteld. De Nederlandse economie groeit een stuk minder hard dan eind vorig jaar werd verwacht. En dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten, zegt de Nederlandse Bank. Eerder verwachtte DNB dit jaar nog een groei van 1,2%. En dat is nu bijgesteld naar 0,8%, vertelt een directielid van de DNB.
13: Wat je ziet door dat conflict is dat energieprijzen hoger zijn geworden. En door hogere energieprijzen houden consumenten de hand op de knip. En bedrijven zien hogere productiekosten. En door die hogere productiekosten gaan ze minder produceren.
12: De Nederlandse Bank verwacht ook dat de prijzen dit jaar harder gaan stijgen dan eerder werd verwacht. Dit jaar zal de inflatie vermoedelijk uitkomen op 2,7% in plaats van de verwachte 2,4%. Gebruikers van het openbaar vervoer in het noorden van onze provincie die krijgen 2 maanden korting in het weekend als compensatie voor de problemen die eind 2024 ontstonden toen Q-Bus het busvervoer overnam van Arriva. De provincie Zuid-Holland gebruikt hiervoor de boete van 3,5 miljoen euro die het aan Q-Bus heeft opgelegd. En ook worden 100.000 gratis dagkaarten aangeboden. De eerste maanden van Q-Bus als busvervoerder in Zuid-Holland-Noord, rond steden als Alphen aan de Rijn, Gouda en Leiden en de Bollestreek, verliepen chaotisch. Mede omdat een groot aantal elektrische bussen door leveringsproblemen te laat binnen was, werden reizigers geconfronteerd met veel uitgevallen ritten of bussen die niet op tijd reden. Q-Bus heeft de reizigers letterlijk en figuurlijk in de kou laten staan, zei de provincie vorig jaar.
11: Het weer, dat krijgen we van Jordi Bloem. Hij is de dienstdoende weerexpert. Jordi!
14: Hey Bas!
11: Ja, waar gaan we naartoe met dit weekend?
14: Ook dit weekend is het nog wat wisselvallig, maar we gaan de zon wel wat vaker zien. Er komen opklaringen voor, morgen dus ook. En vooral in de ochtend, het begin van de middag, is de kans op een enkele bui dan het grootst. Zeker geen verregende zaterdag. Nou, de temperaturen die komen vannacht uit op een graad of 13 uiteindelijk. En morgen overdag gaan ze oplopen tot 18 graden. Dat is iets koeler dan vandaag. Vandaag werd het bijna 20 graden. En morgen dan een vrij stevige westelijke wind, eigenlijk gelijk aan vandaag. Matig tot vrij krachtig, aan de kust af en toe krachtig. Windkracht 6. Zondag noordwestelijke wind, iets minder. Ook dan een zonnestapelwolken. Ook dan vooral in eerste instantie mogelijk een bui. En dat wordt een graad of 17. En dan op maandag wordt het dan minder koel. 19 of 20 graden. Lijkt een droge dag te zijn met regelmatig zonneschijn. En houd dat vast voor de dagen daarna. Zonnige periode, weinig of geen buien. Vanaf dinsdag gaat de temperatuur ook duidelijk omhoog. En aan het einde van de week, vooral donderdag, vrijdag, zou het wel eens zo'n 28 graden kunnen worden.
11: Erik Evengroen bij de ANWB, goedemiddag.
15: Hi Bas, goedemiddag.
11: Hoe staat het ervoor?
15: Nou, wel goed eigenlijk hoor. De spits die loopt nu al behoorlijk snel terug. De dagelijkse files worden korter of zijn zelfs al opgelost. 3 vallen er nog op. Dat is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid nog 6 kilometer met 5 minuten vertraging. De A20 Hoevenoord Gouda voor Moordrecht ook 5 minuten oponthoud. En er staat zo'n 5 kilometer file. En de andere kant op, dezelfde A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file. Met ook daar 5 minuutjes vertraging nog.
11: Erik, dankjewel. Tot later.
15: Tot straks.
12: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Casey and the Sunshine Band, Come to My Island op Radio West. We gaan langzaam richting Hart voor Muziek. Je weet wel, dat tv-programma van TV West iedere vrijdagmiddag te zien vanaf 5 uur. Ik ga er een trackje uitdraaien, zoals het heet. En van niet zomaar iemand hoor, wel nee. Justin de Wild komt zometeen voorbij.

0: Doe maar, Smoor verliefd op Radio West.
1: Hart voor muziek.
0: Hart voor muziek, tv-programma op TV West. Met natuurlijk het levenslieden. Nederlandstalige muziek. We kunnen alles goed beluisteren en lekker meezingen. Wordt altijd ergens opgenomen in een gezellige zaal. En je ziet de mensen daar echt plezier hebben. Diverse artiesten komen daar voorbij. Ja, en deze week hebben ze in de aanbieding op de tv de nummer 1 van Nederland. Justin de Wild en zijn hit natuurlijk, hè? Cheerio.

0: Mooie plaat blijft dat er. Hard, all I want to do is make love to you.
1: De Kopstaartplaat.
0: En daarmee weer de tijd voor de Kopstaartplaat van vandaag. Gisteren hadden we die hele mooie van Vicky Brown en de New London Chorale. Stay with me until the morning. En dat betekent dat we vandaag een plaatje zoeken dat moet beginnen met het woord morning, ochtend of iets wat daar natuurlijk qua goede vertaling prima bij past. Ben Mol, hij schrijft Hadi Bas. Mijn suggestie voor de Kopstaartplaat is Morning Has Broken. Maar dat is volgens mij een inkoppertje. En dat is me helemaal waar, Ben. Klopt, want je bent niet de enige. Dankjewel. Jan Keizer, hij schrijft... Hoi Bas, voor de vrijdag voor vandaag wist ik het direct. En voordat ik weer eens zo druk ben met mijn toestanden en mijn werk... stuur ik maar direct even mijn inzending. Met Morning zou ik graag een nummer willen voorstellen. Maar dan deze keer niet van Cat Stevens. Dan wel Yusuf natuurlijk, want hij is bekeerd tot de islam... en heeft een andere naam aangenomen. Maar met de magische stem van Roger Whittaker. Morning Has Broken. Het klinkt zoveel anders, die plaat. Cat Stevens, prima natuurlijk. Maar die prachtige diepe stem van Roger Whittaker, die vind ik veel mooier. Ik wens jou en de Kopstaartplaat mensen een heel fijn weekend toe. Met de groeten van Jan. Jan, dankjewel. En jij ook een heel fijn weekend. Tilly Vertuin, ze zit nog helemaal in het Frans. Bonsoir, cher bas. Wat een mooi nummer van Vicky Brown was dat toch gisteren. Ja, veel te jong overleden. Maar goed, hier is weer een Franse suggestie voor de Kopstaartplaat. Vanuit het Lissense. Matin d'été van de Marilyn Rollet. Wel thuis en een fijn weekend gewenst. Salutation van Tilly. Nou, Tilly, dankjewel en ook een bon weekend. Als je dat zo zegt, dat weet ik niet. Piet van der Poel, hij zegt... Hoi Bas, dankjewel voor het draaien van die mooie plaat van gisteren. Stay with me till the morning. Het woord morning voor de volgende Kopstaartplaat... Ja, dat zetten we meteen in een rechte lijn naar een heel ander... maar minstens zo bijzonder ochtendgloren. Namelijk Morning Dawns Again. Morning Dawns Again, moet ik zeggen... van onze eigen onovertroffen Danny Vera. Een nummer dat me telkens weer raakt... door zijn combinatie van energie, hoop en melancholie. Volgens de achtergrondinformatie die ik heb opgezocht, zo schrijft Piet... schreef Danny Vera het lied tijdens een door een muggenbeet veroorzaakte koortsdroom op Curaçao. En misschien heeft het nummer juist daardoor die bijzondere mengeling van onrust en opluchting. Alsof je uit een nachtmerrie wordt getild en merkt dat de wereld gelukkig nog steeds draait. Het gaat over opnieuw beginnen na angst, verlies of donkere nachten, letterlijk en figuurlijk. Met een hartelijke groet en omdat het weekend alweer in zicht komt... aan iedereen een heel fijn weekend gewenst door Piet uit Zoetermeer. Dankjewel, Piet. Kees Pronk, hij schrijft Dag Bas. Voor de Kopstaartplaat kom ik met een opvallend duo te weten... Sting en Shaggy, Morning is Coming. Een lekker reggae-nummertje. En ik moet nu weg, want mijn kleindochter Ninte is geslaagd... en ik ga daar een biertje opnemen met de family. En je hebt gelijk ook, Kees, en van harte gefeliciteerd. Willem Spaanse schrijft, Habas, vandaag ga ik terug naar de Flower Power tijd... met een nummer van de Buffoons, te weten Tomorrow is Another Day. De Buffoons was een Nederlandse close harmony groep uit Twente... en had een aantal grote hits in de jaren 60. In 1973 had de band nog een grote hit met My Girl Donna van Richie Valens. Ik wens iedereen die trouw meedoet aan de Kopstaartplaat... een heel fijn weekend met de groeten van Willem. Dankjewel, Willem. Sam van der Meulen die schrijft... voor de Kopstaartplaat van vandaag ga ik voor Morning Has Broken van Cat Stevens. Een mooie plaat uit het begin van de jaren 70. Groetjes en een fijne uitzending van Sam. Sam, dankjewel. Romeo Sadlo die schrijft mijn suggestie voor de Kopstaartplaat van de vrijdag. Bonnie Sinclair, morgen wordt alles anders. Dat is een leuke Romeo, grappig. Fijne uitzending en een fijn weekend met de groeten van Romeo. Dankjewel. Koos Enthoven, hij zegt hoi Bas. Vandaag was direct mijn eerste ingeving Cat Stevens met Morning Has Broken. De Britse zanger waar veel over te vertellen is, maar dat zal ik je besparen. Een goed weekend en de groeten van Koos. Koos, dank. Carla Slootweg, ze schrijft, hey Bas. Voor de Kopstaartplaat Neil Diamond met de song Morningside. Fijne uitzending en een goed weekend. En groetjes van Carla. En Geer Slootweg, haar man, die schrijft, hallo Bas. Mijn keuze staat al vast voor de Kopstaartplaat van vandaag, namelijk de George Baker Selection met Morning Sky. Een fijne uitzending en alvast een goed weekend. Luidjes, allemaal weer bedankt voor jullie ideetjes voor de Kopstaartplaat. De Kopstaartplaat is geworden aan het einde zo van de week. De suggestie van Romeo. Morgen wordt alles anders. Bonnie Sinclair.

Bonnie Sinclair, morgen wordt alles anders. Dat was hem, de kopstaartplaat van vandaag. Voor maandag zoeken we dus een plaat die begint met het woord anders. Maar je mag dat ook vertalen naar een andere taal. Dat is prima natuurlijk. Stuur je ideetje aan bas@omroepwest.nl. bas@omroepwest.nl. Hetzelfde mailadres kun je gebruiken voor de happy hour zometeen tussen 6 en 7. Als je een plaatje wil horen van jouw goesting. En dit is Redbone. Mario.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
11: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
12: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
13: Start nu met adverteren. omroepwestadverteren.nl.
14: Zometeen tussen 6 en 7 is de platenkeus geheel aan jou. Als je een plaatje wil horen, stuur even een e-mail. bas@omroepwest.nl. Dan is het nu tijd voor het nieuws. 1 minuut over 6. André Kolen.
15: Door een brand in Woerden rijden er geen treinen op de trajecten tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam, laat NS weten. De brand ontstond rond 3:30 in een transformatorhuis. Door de brand rijden treinverkeer in een deel van de Randstad vanavond niet meer. Het gaat om de trajecten die langs Woerden gaan. Het advies aan reizigers is om te reizen. De autoriteit Consumentenmarkt doet geen verder onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door Royal Flora Holland. De ACM ontving vorig jaar verschillende klachten van telers over de grootste bloemen- en plantenveiling ter wereld en heeft deze onderzocht, maar ziet op dit moment geen aanleiding om nog verder onderzoek te doen. Gebruikers van het openbaar vervoer in het noorden van onze provincie krijgen 2 maanden korting in het weekend als compensatie voor de problemen die eind 2024 ontstonden toen Q-Bus het busvervoer overnam van Arriva. De provincie Zuid-Holland gebruikt hiervoor de boete van €3,5 miljoen die het aan Q-Bus heeft opgelegd. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30, nu het overige nieuws.
16: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en 10ers in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De 2 advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer.
14: En dat was overduidelijk het NOS-journaal. Dan de files en de vertragingen van de ANWB. Erik Evengroen.
17: Ja, het stelt niet meer zo heel veel voor de avondspits in onze regio. 3 files in totaal nog, met maar weinig vertraging. Zoals de A16, bij daar richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein 3 kilometer file met een kleine 5 minuten oponthoud. En de A20, Hoefnond richting Gouda. Voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En de andere kant op dezelfde A20. Voor Nieuwekerk aan de IJssel, ook daar nog maar 5 minuten vertraging.
18: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
19: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
20: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
20: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
21: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
22: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
23: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
24: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
25: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
26: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
27: Installatiebureau Van Ginderen.
28: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
26: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alphen aan de Rijn.
29: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
30: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Een ideetje van Romeo Sadlu, deze plaat. La Bionda, One for You, One for Me. Een dikke zomerhit uit 1978. Uit Italië kwam dat La Bionda. Een heel goede avond, bijna 6:11. Je luistert naar Radio West. West komt thuis. We zitten op de vrijdag tussen 6 en 7, het laatste uurtje voor het weekend. En dat betekent...
1: Happy hour at 6.
0: Precies. Stuur je ideetje, je aanvraagje gewoon even naar Bas. @omroepwest.nl. Ga ik mijn best weer voor je doen. In dit uur kun je zometeen nog verwachten het rondje regio Leiden. Ik babbel even met Emiel van Aalst over de leuke, mooie dingen die er allemaal in Leiden gebeuren. Er gebeurt altijd wat daar zo. En ik heb natuurlijk dat spelletje nog in zijn achteruit. En vandaag is die denk ik wel iets pietje moeilijker dan gisteren. Maar ik hoop wel dat je meedoet, want dat is wel zo leuk natuurlijk. Volgende verzoekje is er eentje van Carla en van Geer Slootweg. Allebei tegelijkertijd stuurden ze deze e-mail, samen achter het toetsenbord gezeten. Je weet precies hoe dat gaat. Een liedje van Wesley Bronkhorst en Simantha Steenwijk, In Mijn Armen.

0: Op verzoek van Geer en Carla in mijn armen, Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk.
1: Rondje regio.
0: Vrijdagavond, en dan bellen we natuurlijk eventjes met netnummer, wat was dat ook alweer, 071. Zeg ik even uit mijn hoofd, Emiel, wat is ook alweer jullie netnummer?
2: Het is 071,
0: ja,
2: inderdaad.
0: Ja, precies. Maar ik moest er even over nadenken, want ik bel jou natuurlijk altijd op je mobiele telefoon. Dus,
2: Tegenwoordig bellen we eigenlijk allemaal toch alleen nog maar mobiel, voornamelijk tenminste.
0: Ja. Ja, precies. En heb jij ergens een lijstje aangelegd van al die nummers met die namen daarbij? Nee, hè?
2: Nee, niet echt. Nou nee. Ja, in zoverre. Ik heb natuurlijk in mijn telefoon staan, geloof ik, 1200 adressen of
0: ja,
2: zo.
0: Ja, maar ik bedoel maar te zeggen dat als jij die telefoon een keer kwijt bent en je kunt even niet bij
2: ben
0: je backup,
2: alles kwijt.
0: Ben je alles kwijt. En daar hebben we allemaal last van natuurlijk. Dus nou ja, dat.
2: Ja, dat is mijn grote angst.
0: Emiel van Aalst, goeie avond. Ja, vrijdag, we bellen altijd even met jou om te babbelen wat er in Leiden gebeurt. Gebeurd is en ook gaat gebeuren. Nou, er staat weer genoeg te gebeuren, hè, de komende week.
2: Ja, het is gewoon weer een heel gezellige, drukke en vooral smakelijke week, om maar zo te zeggen. Ja, op het moment is al heel leuk. Ik ben even naar achter gelopen, maar zit ik bij de Drag Bingo in Café Kaat.
0: Wat is dat?
2: Café Kaat is de voormalige foyer van de Stadsgehoorzaal. Ik ga dat even 3 minuten, 3 seconden proberen uit te leggen. In de coronatijd werd natuurlijk de Stadsgehoorzaal niet gebruikt.
0: Ja.
2: En stond ook die foyer leeg. En toen heeft een ondernemer die daarnaast zit, Rogier Rustige, die heeft toen gezegd, joh, kunnen we dan niet iets anders gaan doen met die foyer in de coronatijd? En daar in elk geval lang verhaal kort, in de coronatijd is die foyer omgebouwd tot een gezellige bar eigenlijk.
0: Okay.
2: En dat is zo gebleven.
0: Ja, ja.
2: En die foyer wordt nu als zijnde Café Kaat ook gewoon buiten de Stadsgehoorzaal heel veel gebruikt voor allerlei leuke evenementjes, kleine culturele zaken. Dus ja, geweldig leuk.
0: Ja,
2: en
0: ja.
2: Ze hebben nu elke vrijdag een vrijdagmiddagbol, noemen ze dat, van 6 tot 9. En deze week is er een drag bingo.
0: Een drag bingo,
2: Hij gaat zo beginnen, dus ik ben gewoon heel benieuwd. Het zit helemaal vol, is helemaal leuk.
0: Nou, hartstikke gezellig, helemaal goed. Ja, ja, en dan wordt er ook nog gevoetbald bij jou, hè, van de week.
2: Ja, terwijl het WK begonnen is, vind ik eerlijk gezegd, zijn veel belangrijkere wedstrijden. Dat is namelijk het jaarlijkse G-toernooi bij UVS.
0: Ja, het G van gehandicapten, hè?
2: Ja, is voor gehandicapten. En dat is zo leuk. Ik ga er elk jaar naartoe. Ga ik even kijken, een paar wedstrijden volgen, de prijsuitreiking. Het is gewoon één groot feest. En ik zou zeggen, mensen in de buurt van Leiden, heb je niks te doen morgen overdag? Kom even kijken bij UVS en kom even bij het G-toernooi aanmoedigen.
0: Ja, hartstikke goed. Ja. En dan de eerste vaartjes Nieuwe Haring worden heel binnenkort aan wal gebracht. Haringparties komen eraan. En ik vermoed zomaar dat jij daar misschien ook wel eentje hebt heel binnenkort.
2: Ik heb er een paar. Mijn eerste is inderdaad komende dinsdag. Komende dinsdag is van 3 oktober Gilde. Is de jaarlijkse Haringparty met de veiling. En tijdens de veiling worden een aantal artikelen en ook een vaatje haring geveld. En dat komt uiteraard weer ten goede aan de 3 oktober viering.
0: Ja.
2: Altijd een enorm gezellige bijeenkomst. En ik kijk er nu al helemaal naar uit.
0: Ja, dat is eigenlijk ook alweer stiekem de aanloop naar 3 oktober. Hè. Zo langzamerhand, heel zachtjes komt het voorzichtig aan in beeld.
2: Ja, het komt allemaal. We doen elke keer van die kleine steentjes die ons eraan doen herinneren dat het 3 oktober weer gaat worden.
0: Ja. Je kunt het zo zien, nog minder dan 4 maanden. Nou, dat klinkt al snel, hè? Ja, daarom.
2: Ja, klinkt heel snel.
0: Heel goed. Nou ja, tot slot, Emiel. Nog een borreltje hier of daar van de week?
2: Ja, Leiden organiseert 2 keer per jaar een ondernemersborrel. In het voorjaar en het najaar. En woensdag is de voorjaarsondernemersborrel.
0: Het is om de relaties een beetje warm te houden. Worden daar nog concrete zaken gedaan ook? Of worden daar problemen opgelost? Hoe moet ik dat een beetje zien?
2: Nee, dat niet. Maar er komen wel mensen met elkaar in contact. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Ondernemers die in contact komen met wethouders en raadsleden. Ondernemers die met elkaar in contact komen. Het is een soort alom netwerk-event.
0: Oké, hartstikke goed. Nou, Emiel, ik wens jou een heel fijne avond voor de rest daar met de drag bingo daar in Café Kaat. En een hele goede week. En ik spreek je wel weer, hè?
2: Ik spreek je volgende week weer.
0: Joe, hoi hoi. Deze plaat is een verzoek van Roy Lodders. Een plaatje uit 1986. Richenelle en Dance Around the World.

Een aanvraagje van Roy Lodders. Deze gouden oude dansplaat natuurlijk. Richenel, hij is niet meer onder ons. Dance Around the World, volgens mij een grote hit ergens eind van de jaren 80. Ik zeg dat even uit mijn hoofd en volgens mij kwam die uit het Amsterdamse. Leuk om die plaat weer te horen. Nou, de hele week heb ik al een e-mailconversatie met Mabel Valkenburg. Zij wil graag horen Summertime. Maar ja, dat is natuurlijk een plaatje dat door heel veel zangers en zangeressen en groepen gedaan is. Dus ik vroeg haar, nou ja, welke Summertime wil je dan horen? Zegt ze, ja, mooie herinneringen heb ik aan de film Porky & Bess, waarin het liedje gezongen wordt. Wie dat zingt, dat weet ik niet. Maar ze schrijft, Mahalia Jackson, die zingt het ook heel goed. Dus die heb ik erbij gepakt. Het plaatje is uit 1956. En het plaatje heet Summertime. Speciaal voor Mabel Valkenburg.

0: Iedereen moet kunnen sporten.
1: Absoluut.
0: Of je nou een beperking hebt of niet.
2: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Hoe gaan jullie mij para laten klimmen?
4: Nou, op dit moment zie jij nog gewoon, maar zo meteen gaan we zorgen dat je niks meer ziet. Want Jolene ziet ook niks en dan gaan we op die manier, mag je naar boven. En Jolene gaat je lekker zekeren.
0: Rolstoeltennis, tell me. Rolstoeltennis is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren 70. Het is dus al best een oude sport.
2: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
9: kozijnen. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
12: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Inmiddels 6:55. Je luistert naar Radio West. Het dagoverzicht, dat krijg je van André Kolen. Dre, goedenavond.
15: Goedenavond Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. Gemeente zegt dat het vooral gaat om paden in de groengebieden zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. In de jaren 70 en 80 werd het materiaal, restproduct van de staalindustrie, gebruikt om paden te verharden. Het is op dit moment niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is. Tijdens het wandelen komen mensen niet in contact met het materiaal en bovendien liggen de paden er al tientallen jaren, waardoor er nauwelijks nog stof vrijkomt. De kans op klachten is daardoor klein, verwacht GGD Haaglanden. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs, maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Er was een debat gisteren in de Haagse gemeenteraad en een van de insprekers, mevrouw Harting, die schrok van de gemeentelijke brief.
16: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt?
15: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. D66-raadslid Ansen Bascher.
17: Nou ja, het is natuurlijk een grote stap als kinderen heel lang thuisonderwijs hebben gehad. En eigenlijk ineens weer terug moeten naar het regulier onderwijs, kan ik me voorstellen dat de ouders daar best wel zorgen bij hebben. Van thuis naar 5 dagen op school. Helaas is de situatie zo dat er op dit moment geen toezicht is op thuisonderwijs. Dus we weten eigenlijk helemaal niet wat er achter de voordeur gebeurt.
15: Raadslid Bascher van D66 heeft in het debat gepleit voor een overgangsregeling voor de 102 tot 108 kinderen om wie het gaat, om ze beter te laten wennen aan lessen in een vol klaslokaal. De bouw van het nieuwe gemeentehuis van Krimpenerwaard in Bergambacht is afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan de inrichting van het terrein rond het gemeentehuis, zodat bezoekers het gebouw straks goed en veilig kunnen bereiken. Tijdens de bouw moesten automobilisten en fietsers tijdelijk een andere route volgen. Die situatie komt binnenkort ten einde. Zodra de nieuwe toegangsweg klaar is, kan het verkeer weer gebruik maken van de definitieve route in Bergambacht. De Nederlandse economie groeit een stuk minder hard dan eind vorig jaar werd gedacht. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten, zegt de Nederlandse bank. Eerder verwachtte DNB nog een groei van 1,2%. Dat is nu bijgesteld naar 0,8%.
1: Wat je ziet door dat conflict is dat energieprijzen hoger zijn geworden. En door hogere energieprijzen houden consumenten de hand op de knip. En bedrijven zien hogere productiekosten. En door die hogere productiekosten gaan ze minder produceren.
15: De Nederlandse bank verwacht ook dat de prijzen dit jaar harder gaan stijgen dan eerder werd verwacht. Dit jaar zal de inflatie vermoedelijk uitkomen op 2,7% in plaats van de verwachte 2,4%. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
14: Het weer met Jordi Bloem.
18: Nou, de temperaturen die komen vannacht uit op een graad of 13 uiteindelijk. En morgen overdag gaan ze oplopen tot 18 graden. Dat is iets koeler dan vandaag. Vandaag werd het bijna 20 graden. En morgen dan een vrij stevige westelijke wind. Eigenlijk gelijk aan vandaag. Matig tot vrij krachtig. Aan de kust af en toe krachtig. Windkracht 6. Zondag noordwestelijke wind. Iets minder. Ook dan een zonnestapelwolken. Ook dan vooral in eerste instantie mogelijk een bui. En dat wordt een graad of 17. En dan op maandag wordt het dan minder koel, 19 of 20 graden. Lijkt een droge dag te zijn met regelmatig zonneschijn. En houd dat vast voor de dagen daarna. Zonnige periode, weinig of geen buien. Vanaf dinsdag gaat de temperatuur ook duidelijk omhoog. En aan het einde van de week, vooral donderdag, vrijdag, zou het wel eens zo'n 28 graden kunnen worden.
14: Zo, nou, de zomer is in aantocht, zo kunnen we dat wel zeggen. Goed nieuws voor de mensen die op de weg zitten. De ANWB meldt geen files en vertragingen meer.
19: Komt thuis.
14: Op verzoek van Jan Keizer een super vrolijk liedje. Uit Zuid-Afrika, een van de grootste artiesten al daar, Kurt Durren. En dit is Aiko Aiko. Aiko.

Uit Zuid-Afrika, Kurt Darren, Aiko, Aiko. Natuurlijk een superbekend melodietje. En dat was op verzoek van Jan Keizer. Sam van der Meulen die gaat allerlei leuke dingen doen vanavond en morgen. En die zou, om in de stemming te komen, graag Queen willen horen. Don't Stop Me Now. Tonight.

0: Ja, met deze plaat is Sam van der Meulen zijn weekend goed begonnen. Queen, Don't Stop Me Now. Zometeen speel ik dat spelletje.
1: In zijn achteruit.
0: En hij is vandaag toch wel medium moeilijk. Ik laat je alvast de opgave horen. Luister goed. Ja, er zitten toch wel wat herkenbare elementen in deze wereldplaat, hoor. Zo mogen we dat absoluut wel zeggen. Als je het leuk vindt om mee te doen met dat spel in zijn achteruit, bel gerust naar de studio. 070-390-5454. Nog een keer die opgave. En tot die tijd een verzoekje van Adrie Bel. Hij wil graag horen Chaltrenet met La Mer. En hij schrijft voor een fantast, had ik begrepen, dat het voor de Fransen de oerzomerplaat is.
2: La mer, qu'on voit danser, le long du golfe clair, a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Uit de tijd dat seks nog vies was en de lucht schoon, La Mer Charles Trenet.
2: In zijn achteruit.
1: Ja, en dan dat spelletje in zijn achteruit, de opgave van vanavond. Is die moeilijk, is die makkelijk? Volgens mij zitten er een paar elementen in waarvan je direct zou moeten kunnen denken, oh ja. Ja. Wat is dat nou toch? Als je dat denkt te weten, bel gerust 070-390-5454. En je hoeft niet te bang te zijn dat je de enige bent die belt, want er zijn er een paar voor je. Zoals daar in de eerste plaats Mario Zuiderwijk. Mario, goedenavond.
3: Goedenavond. Ik was even in slaap gevallen bij de zee.
1: Ja, dit was de oerzomerhit van de Fransen volgens Tess Merlot. Ja, zij kan het weten. En Adrie die vraagt die plaat al aan.
3: Dan weten we hoe die Fransen zich gedroegen.
1: Ja, ach ja. Blijven Fransen, hè?
3: Ja, inderdaad, ja.
1: Mario, good evening. Je zit in de automobiel. Waar is het naar op weg?
3: Naar huis. Weekend vieren en voetbal kijken.
1: Oh ja, ja. Ga je zondag ook kijken? Ja, natuurlijk.
3: Ik probeer alle wedstrijden te kijken.
1: Oh ja, maar ook echt gewoon alles van het toernooi, dat bedoel je?
3: Ja.
1: Oh, dan ben je wel een ontzettende liefhebber, joh. Hey, ja.
3: Ik ben een enorme liefhebber.
1: Oké, nou, wat is jouw voorspelling? Wat gaat het Nederlands elftal klaarspelen, dit toernooi?
3: Oh, dat weet ik niet. Mijn voorspelling is Duitsland.
1: Oké. Dat wel, Duitsland.
3: Duitsland, ja,
1: precies. Nou, Mario, hartstikke goed. Ik ben zo weer bij je terug. Ik schakel even naar, ja, lieve mensen, luister goed naar Slovenië. Martin?
4: Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja, vroeger was dat iets heel bijzonders, hè. Als je zo ver met het buitenland belde en dan zeker een voormalig Oostblokland. Nou, dat was wat. Maar tegenwoordig zit je gewoon met je mobiel voor de tent. Ja, toch?
4: Ja, dan moest je de portemonnee trekken, hè?
1: Ja, ook, hè. Ja. Ik weet nog dat ik...
4: Of een kwartjes bij de hand hebben voor de automaat.
1: Ja, klopt. Ja. En zelfs voor die tijd, toen ik nog een klein ventje was, toen waren we op vakantie in Noord-Spanje. En dan ging je 's middags naar het postkantoor en dan ging je daar een gesprek aanvragen. En dan met een bepaald tijdstip. En dan werden die verbindingen allemaal rond die tijd opgezet. En dan kwam je terug, een aantal uren later. En dan was die verbinding daar en dan kon je dus met opa en oma bellen. Ja, zo was dat. Ja, nou, die tijden die zijn veranderd. Jij zit lekker in Slovenië op vakantie. En jij hebt het radiootje vaak op Radio West. En daarom hoor je dat spelletje ook en die verzoekplaten ook allemaal en zo. Nou, je mag het zo proberen als Mario er niet uitkomt. Maar ja, Mario is ook wel een crack in dit spel. Mario, ik ben weer terug bij jou. Welke plaat heb ik daar nou in zijn achteruit gezet?
3: Ja, ik denk dat ik heel snel een weekend heb. Maar mijn eerste gut feeling was, ik hoorde iets scheverigs. Ik dacht, Meek Love, Paradise by the Dashboard Light.
1: Ah, ja. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, leuk gedacht Mario. Ik zou zeggen, ga snel weekend vieren.
3: Ja, origineel. Goed weekend.
1: Goed weekend, dag meneer.
3: Hoi,
1: wel thuis en een heel fijn weekend. Ja, Mario was dat. Martin, het is niet te geloven, maar je komt toch serieus aan de beurt om het goede antwoord te geven.
4: Ja, nou, weet je, er ging bij mij een tubular belletje rinkelen.
1: Ja.
4: Dus ik kwam op Mike Oldfield met Shadow on the Wall.
1: Absoluut, hè, met het stemgeluid van Roger Chapman. Die is daarvoor ingehuurd op die plaat om een mop mee te zingen. Want ja, het is een multi-instrumentalist natuurlijk, Mike Oldfield. Maar zingen, dat deed hij niet.
4: Nee.
1: Precies. Helemaal goed gedaan.
4: Helemaal goed ook.
1: Ja, misschien wel.
4: We zullen het nooit weten.
1: Nee, we zullen het nooit weten. Nee, dat klopt. Nee, op deze plaat staat op de voorkant staat de titelsong Crisis. Dat liedje dat schijnt 20 minuten te duren. Dus dat is kant A. En dan op kant B komen we onder andere Shadow on the Wall tegen. To France natuurlijk met Maggie Riley. En die andere, Moonlight Shadow, die hele grote hit.
4: Ja. Ja, nou ja, lange nummers heeft hij wel een handje van, hè?
1: Ja. Maar ja, joh, dat is prima. Lekker aanzetten.
4: Ik weet niet of je die LP bij ons hebt, maar op een gegeven moment dan moet je hem gewoon afzetten, hè?
1: Ja, dat is ook weer waar.
4: Ja.
1: Hey Martin, ik ga hem lekker draaien. En hartelijke groeten aan je meisje daar zo. Jullie zitten samen voor de tent, zo stel ik me dat heerlijk voor. Fikkie erbij. Ach, heerlijk jongens. Ga jij.
4: Ja.
1: Heel goed weekend.
4: Dat komt zeker goed.
1: Ja, precies.
4: Eens gelijk, Bas.
1: Oké, hoi hoi.
4: Goedenavond. Hoi.
1: Mike Oldfield, Shadow on the Wall. Natuurlijk, dat is de oplossing van de plaat In Zijn Achteruit.

oplossing van de plaat in zijn achteruit. Shadow on the Wall van Mike Oldfield. En dat is de ene laatste plaat van vanavond. Want een laatste verzoekje, het kan er nog net tussendoor. Eddie Cochran, Teenage Heaven. En dat allemaal speciaal voor Alex. Goed weekend.

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa.

0: handelsschoen. Pak je voordeel op amb.nl. We gaan.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Mariette Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
6: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
5: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
7: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er, daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
5: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
13: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
14: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
15: Omroepwestadverteren.nl.
16: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen

0: Ik zou dus willen weten of ik er zelf wat aan kan doen en of het ook effect heeft.
1: Ik woon best dicht bij de kust en voor mij, ik vind gewoon zeespiegelstijging best spannend.
2: In Fix de Toekomst gaan 5 jongeren op zoek naar kennis en oplossingen voor de klimaatverandering in het kustgebied.
3: Ik vind het echt zonde dat we zoveel drinkwater gebruiken voor planten water geven, terwijl dat helemaal niet nodig is. We kunnen veel beter een regenton gebruiken.
4: Om het onderwaterleven te stimuleren, ontwerpen we het windpark zo dat vissen, krabben, kreeften en allerlei onderwaterleven het fijn vindt om rond onze turbines te wonen. Dit noemen we natuurinclusief bouwen.
2: Je ziet het in Fix de Toekomst. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online.

0: Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
3: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
2: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
4: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
2: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux-studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux-collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
7: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
1: Curaçao plaatste zich voor het eerst voor het WK-voetbal met Dick Advocaat als bondscoach.
2: En als je dan zo dichtbij bent, nou ja, dan loop je toch de palen eruit.
3: Klein Curaçao, the smallest country to ever go to the World Cup. We are going to the World Cup! Ja! Yeah!
0: Wat een verhaal! Curaçao naar het WK!
1: Je ziet het in de documentaire Dick Advocaat in Curaçao. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
5: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog drie kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran.

0: President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
0: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
2: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
0: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.

thought they were only lies. But when I caught you in his arms,

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa, om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
8: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
7: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld.

0: Maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Tot 11 uur, romantiek op West.
6: Dit is Radio West. Stranded at the drive-in. Branded.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op

0: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
1: Curaçao plaatste zich voor het eerst voor het WK-voetbal met Dick Advocaat als bondscoach.
2: En als je dan zo dichtbij bent, nou ja, dan loop je toch de palen eruit.
3: Klein Curaçao, the smallest country to ever go to the World Cup. We are going to the World Cup! Ja! Yeah!
0: Wat een verhaal! Curaçao naar het WK!
1: Je ziet het in de documentaire Dick Advocaat in Curaçao. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Radio West.
1: Jij krijgt natuurlijk een kleinigheidje van ons. Weet je nog wat je toen zei?
2: Oh, ja. Toen zei ik, kom Bob het langs brengen.
1: Ja, maar ja, we kunnen die verrassing natuurlijk niet de hele tijd...
2: Oh, nee, dan meen je niet.
1: Wat gebeurt er?
2: Pyjama.
1: Wat is er? Wat gebeurt er dan? Dan gaat een bel hierheen, hè?
2: Ja, maar ik kan de deur niet open doen.
1: Natuurlijk wel, wat maakt het uit?
2: Dan moet je wel blijven.
1: Wij wachten wel
2: even. Wat erg dit.
3: Ik kom voor Irene.
4: Die zit boven aan de telefoon.
3: Die zit boven aan de telefoon. Ja, in de pyjama begrijp ik. Mag ik naar boven komen, Irene?
5: Kijk, ik sta er in mijn baby om.
3: Het is 11 uur geweest, Irene. Ja. Je zit nog in je badjas. Nou, jij vroeg zo expliciet, kom Bob Brinkman het langsbrengen.
5: Ja, klopt. Ja.
3: Dan ben ik de moeilijkste niet.
5: Nee, hartstikke leuk. Leuk om jou in het echt te zien.
3: Nou, valt het mee, valt het tegen?
5: Nee, valt wel mee.
3: Oh, gelukkig.
5: Valt wel mee.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deal staat dat de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Met Oekraïne en Moldavië zal nu eerst worden onderhandeld over de rechtsstaat en de mensenrechten. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voor gebruik. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. Meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in elk geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt Omroep Rijnmond. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Hij wil de getroffen gezinnen zo financieel ondersteunen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. En 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeluk zijn bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. De 19-jarige bestuurder van de auto zit voorlopig vast.

0: Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Het doelpunt voor gastland Canada kwam in de slotfase van oud-Feyenoorder Kyle Larin. En het weer nog, bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien, ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeie zelfruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en de zorg op vlak. Armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Ezzet El Mouloudi.
2: Ik hoorde vandaag een mooie vergelijking in de zaak Taghi. Het Openbaar Ministerie zei dat zo'n omvangrijk strafdossier eigenlijk een legpuzzel is. Je hoeft niet eerst ieder stukje afzonderlijk te bekijken voordat je kunt beginnen. Als ik een puzzel leg, kijk ik stiekem eerst naar de afbeelding op de doos. Dan weet ik tenminste waar ik naartoe werk. In het Marengo-proces lijkt dat wat ingewikkelder. De nieuwe advocaten krijgen nu toch 1,5 jaar om alle stukjes op hun plek te leggen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Oud-premier Rutte verscheen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die sloot vandaag de tweede week van verhoren af. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako bezoeken komende week Nederland. En daarover gaan we praten met correspondent Japan Anoma van der Veren. Madonna kwam deze week met een nieuw album, namelijk Confessions 2. En we staan stil bij het overlijden van de Britse kunstenaar David Hockney. Maar we gaan eerst naar een verslaggever. Dan gaan we eerst naar het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 12 juni.
3: Is iedereen buiten? Kort, help, help me.
2: Een enorme explosie bij een sportschool in Amsterdam.
3: Hier nog steeds. Fuck.
2: De schrik is groot nadat Osdorp door het geluid werd opgeschrikt.
4: Hier in Osdorp zijn heel veel knallen. Dus je bent getraind om te kijken, is het een portiekknal, is het vuurwerk, is het geweer? En ik wist gelijk, dit is veel heftiger, want je hoorde na die tweede knal ook echt een gebouw instorten.
2: Door de explosie breekt ook brand uit in een flat. Mensen staan op straat en proberen te helpen.
5: Ik hoorde, help, help, haal me eruit. En toen zag ik dus inderdaad iemand daar nog liggen. Zijn kleren waren aan het branden, smeulen. Die heb ik ook uitgetrokken, mijn jas over hem heen gegooid, we hebben hem buiten gebracht.
2: Deze vrouw is niet de enige die akelige dingen heeft gezien.
6: Ik ging naar beneden, hoor mensen schreeuwen. Ik ging ook binnen onder de puin. Je ziet gewoon limps van mensen, vingers uit, brandwonden.
2: Meerdere mensen raakten gewond.
7: We weten dat er 7 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, waarvan 2 personen zwaar gewond zijn geraakt.
2: Veel mensen zagen een man die vast zat.
6: De spuit, de hele muur was op hem, op zijn benen. En je hoort hem schreeuwen door de hitte. Is verschrikkelijk. Hij zei 2 keer tegen mij, alsjeblieft laat me niet alleen.
2: De buurt is in shock. Burgemeester Halsema begrijpt dat.
8: Het is een buurt waar we vaker explosies hebben gehad. Dus mensen leven al met de angst. En dit zal de angst niet hebben verminderd.
2: Inmiddels zijn er meerdere mensen gearresteerd. Een groep jongeren zou onder het pand bezig zijn geweest met explosieven.
9: Het is niet de eerste keer dat hier wat gebeurt, snap je? Dus we zullen het zien. Het is vreselijk.
2: Oud-premier Rutte kwam langs voor een verhoor bij de commissie over de coronacrisis. Het ging vooral over alle maatregelen die genomen werden, want de intensive care's over laten stromen was voor Rutte geen optie.
10: Ik had dat nooit van mijn kap kunnen nemen. En ik merkte ook in het kabinet dat daar geen discussie over. En ook in het nogmaals, hoor, ook als ik mijn contacten met buitenlandse collega's was dit absoluut ondenkbaar.
2: Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties qua maatregelen, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
10: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
2: Drones worden tegenwoordig overal ingezet. In Zwijndrecht wordt er nu een proef meegedaan om te helpen een bedrijventerrein te beveiligen.
11: Dus als er bijvoorbeeld in de nacht een meneer of mevrouw achter een hekje gestaan of plat in het gras gaat liggen, dan ziet de warmtecamera of in ieder geval het beeld uit de drone, die ziet dat.
2: Ook hebben ze een megafoon waardoor mensen vanuit de lucht kunnen worden toegesproken.
12: Dit is verboden terrein. Verlaat dit gebied onmiddellijk.
2: Omdat er steeds minder post te bezorgen is, krijgen de postbodes andere routes. Zo ook postbode Simon, die zijn huidige route ver genoeg vindt.
13: Ik fiets elke dag ongeveer 15 kilometer. En dat houdt me super gezond.
2: De buurt vindt zijn vertrek maar niks.
14: Laten we in ieder geval een petitie starten. Laten we PostNL wel laten horen dat wij het hier niet mee eens zijn. En iedereen zei ook van, jemig, dit laten we niet gebeuren. Maar we hebben niet heel veel keus, lijkt.
2: Want Simon wil echt alleen in zijn woonplaats bezorgen.
15: Ik moet nog 13 dagen bij PostNL werken. En ik geniet elke dag dat ik het rondbreng.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Hey, postbode Simon. Dat is echt standaard prik hier.
2: En de krant van morgen is gelezen door Annette Schut.
16: Het Parool heeft nog wat meer aanvullingen over de explosie in Amsterdam. Zo heeft de politie naast het aanhouden van een aantal verdachten ook meerdere auto's in beslag genomen.
2: Bronnen uit de buurt schetsen tegenover de krant een gedetailleerd scenario. Het zou gaan om een groep jonge mannen die in een kelderbox onder de sportschool bezig waren pakketten met explosieven te maken voor plofkraken.
16: Het ging om kleinere pakketten waarmee deuren worden opgeblazen en zwaardere explosieven om geldautomaten mee op te blazen. Het was de bedoeling in Duitsland een plofkraak te plegen.
2: Twee twintigers hadden de leiding. De andere jongens, tieners, werkten mee.
16: Een van de twintigers die de leiding had komt uit een bekende familie in de buurt. Zijn oudere broer zit momenteel vast.
2: Eind 2024 kreeg hij ruim 4 jaar cel voor het organiseren van een reeks plofkraken en de voorbereidingen daarvoor in Amsterdam, Kaatsheuvel en net over de grens in Duitsland.
16: Hoeveel van ons gedrag zit in de genen en hoeveel komt door opvoeding? Die vraag stond aan de basis van het Nederlands tweelingenregister, waar hoogleraar Dorrit Boomsma 40 jaar lang onderzoek naar deed. En in de Volkskrant vertelt ze dat erfelijkheid een veel grotere rol speelt dan lang werd gedacht.
2: Zo blijken ADHD, intelligentie en zelfs de kans om verslaafd te raken aan roken sterk beïnvloed door genetische aanleg. Tegelijk laat het onderzoek zien dat genen niet alles bepalen. Omgeving en toeval blijven belangrijk.
16: Een andere opvallende conclusie is dat er geen bewijs is dat tweelingen zich beter ontwikkelen als ze op school in aparte klassen worden geplaatst.
2: Nu gebeurt dat nog vaak omdat opvoeders en leraren denken dat ze zich dan beter tot individu ontwikkelen.
16: In Amsterdam belanden steeds meer mensen op straat, schrijft Trouw. Tot ver buiten het centrum liggen mensen onder een brug te slapen.
2: Gemeenten en hulpverleners zien het ook. Meer en meer mensen zijn dakloos. Arbeidsmigranten, moeders met kinderen, verslaafden.
16: Neem Rick bijvoorbeeld. Hij verzamelt blikjes. Het statiegeld is voor drugs. Hij zegt, op straat is het snoeihard. Het gaat alleen om geld, geld, geld.
2: Met de nieuwe elektrische auto naar Barcelona. Dat moet kunnen, dacht NRC.
16: Wat volgt is een rit langs snelladers, gewone laders en helemaal geen laders.
2: Dag 3, Béziers. Weer een laadpaalloos hotel, staat in het reisverslag te lezen. De stress slaat toe.
16: Maar al met al, schrijft de verslaggever, is het allemaal best romantisch. Je auto opladen is eigenlijk je paard te drinken geven, hem voeren. En de kosten, die vielen eigenlijk best mee.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joni Mitchell, Freeman in Paris. Oud-premier Rutte verscheen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die sloot vandaag de tweede week van verhoren af. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Goedenavond.
1: Dag Huiswert, goedenavond.
0: Daar werd lang naar uitgekeken en heeft hij geleverd?
1: Nou, als je op zoek was naar al die vragen die zo lang boven de markt hangen als het gaat om de coronacrisis, en je dacht dat Rutte die dan vandaag eindelijk moest beantwoorden, dan denk ik dat je toch wel met enige teleurstelling hebt gekeken. Ja, er kwamen een aantal kritische zaken voorbij, als het ging om het meewegen van maatschappelijke issues, als het ging om het nemen van de maatregelen. Had de politiek niet te veel op de stoel van de wetenschap gezeten, wat ook naar boven kwam bijvoorbeeld. En Rutte, ja, dat is een gewiekste politicus die weet waar de valkuilen zitten. Dus die gaat niet zitten wachten totdat een commissie daarover begint. Die doet dat natuurlijk gewoon zelf.
2: Ik denk waar Jaap van Dissel naar verwees, vermoed ik, is in algemenere zin dat het beeld komt staan van het OMT zo leidend. Ik schijn een keer ook het woord adviezen zijn heilig te hebben gebruikt. En dat is natuurlijk geen goed woord. Het goede woord moet zijn wat ik gebruik in de speech van maart 2020. Namelijk, wij varen op het kompas en de adviezen zijn leidend. Dat zijn verstandige teksten. Het woord heilig is daar een overtreffende trap van die dan het beeld kan oproepen. Ik snap Jaap van Dissel daar helemaal in. En dat, zo was het ook niet. Het was niet zo dat zij alles bepalend waren. Het was uiteindelijk de politiek-bestuurlijke weging. Maar het is zeker belangrijk natuurlijk om dat door zo'n crisis heen steeds te blijven benoemen. Politiek is hier soeverein, maar het is wel een crisis van de gezondheidszorg. Dat betekent dat medische adviezen, en dat denk ik is ook heel belangrijk, dat die sturend zijn voor, leidend zijn voor de besluitvorming.
1: Ja, en zo werd kritiek ook geuit door Jaap van Dissel, hè, de voorzitter van het OMT, over dat Rutte die woorden niet had moeten gebruiken, dat heilig ook meteen onschadelijk gemaakt. Hetzelfde ging over, had u niet eerder moeten ingrijpen in de tweede golf? Ja, we waren nog bezig met die regionale aanpak, maar ja, dat is falikant mislukt, dat heb ik ook al gezegd, hadden we niet moeten doen. Dus alles werd op een gegeven moment bedekt met de mantel der mildheid van de geschiedenis. En zo ging Rutte door dat verhoor heen.
0: Ging het eigenlijk ook nog over de informele katshuisoverleggen?
1: Ja, ging het ook nog over. En waarom die dan zo goed waren? Nou, Rutte zei, die heb je absoluut nodig. Want in zo'n crisis moet je ook af en toe met de benen op tafel en van een afstandje kunnen kijken. En waarom zijn er dan geen notulen van gemaakt? Ja, dat helpt niet. Mensen moeten hun emotie kunnen uiten, vrij kunnen spreken. Daar werden ook emoties geuit. Er waren ook ruzies. Oh ja, zeker. Dat bleef hij maar benadrukken. Dat het geen koekoek eenzang was daar. Nee, maar alles ging zoals het zou moeten gaan.
0: Wat wilde de commissie van hem weten? Waar was men op uit?
1: Nou, er waren veel vragen over die tegenstellingen in het kabinet, over die ruzies die er dan zouden zijn geweest, over maatregelen, wanneer ingrijpen, wanneer niet ingrijpen. Er is op een gegeven moment in die tweede golf in de media gekomen dat er een discussie zou zijn binnen het kabinet tussen wat dan heette de witte jassen en de economen. Mm-hmm. Dat de economen minder harde maatregelen wilden, maar iedere keer overschreeuwd werden door de witte jassen, die zeiden ja, maar dan lopen de besmettingen op en dus ook de ziekenhuisopnames. En die witte jassen werden dan vertegenwoordigd door Hugo de Jonge, Vert Grapperhaus en Mark Rutte. En daar dacht de commissie ook een bewijs voor te zien in een sms'je dat Rutte aan Hugo de Jonge had gestuurd aan het eind van 2021, waarin hij zei, wij tegen de rest. En daar kreeg Rutte vragen over en daar ging hij zo mee om.
3: Kunt u nader concretiseren wie dan die rest zijn?
2: Dan moet ik nu geïnterpreteren wat ik toen even snel intik. Ja, maar dat is natuurlijk dat breed. De tegenstanders in het kabinet die misschien af en toe eens meer of minder de discussie zochten. Wat eigenlijk alleen maar moet natuurlijk. Maar ook de samenleving waar natuurlijk veel bezwaren waren. We zitten dan in de
3: oploop van het virus. En wie waren dan die tegenstanders in het kabinet?
2: Maar nogmaals, dan moet ik nu achteraf gaan interpreteren wat ik ermee bedoel. Wat ik bedoel te zeggen is, we hebben in een ontzettend moeilijk jaar achter de rug, met heel veel spanningen, met heel veel stress. En ik vind als teamleider mag je dan ook even laten zien, jongens, ik waardeer enorm wat we doen. En dank.
3: En waarom zegt u dan tegen de rest?
2: Ja, dan ga ik nu achteraf helemaal interpreteren wat ik snel intik. Dus dat zou ik niet te zwaar maken. Dat heeft echt met dit te maken, dat ik het belangrijk vind als leider van de club af en toe ook even te laten zien, we staan er met z'n allen voor.
1: Ja, ik kreeg helemaal heimwee, zou ik bijna zeggen, naar de tijd dat hij nog premier was en het hem lukte om alles klein te maken. En zo zie je dat hier ook op dat moment weer gebeuren.
0: Was deze commissie eigenlijk opgewassen tegen de vlotte babbelaar Rutte?
1: Nou ja, wat me opviel is dat deze commissie toch wel een aantal concrete aanwijzingen mist. Hè? Ze stellen een aantal vragen, hadden maatregelen niet eerder gekund, was er niet ruimte om dit en dit te doen, had u niet zozeer een tunnelvisie, Op een bepaald moment is er wel eens alternatief besproken voor beleid. En dan verwacht je dan dat op een moment dat iemand daar antwoord op geeft, dat er bijvoorbeeld een document op tafel komt. Ja, u zegt nu dit, maar wij zien in de stukken dat het toen zo en zo ging. En het verbaast me erover dat dat eigenlijk zo weinig gebeurt. Eigenlijk al de hele week. En dat werd geïllustreerd bijvoorbeeld door een voorbeeld van Wouter Koolmees. Aan hem de vraag, heeft u niet mensen vergeten in dat katshuis toen u ging, of dan wel in de ministeriële commissie die al die maatregelen moet besluiten, heeft u niet groepen achterwege gelaten, had u wel oog voor iedereen?
4: Bij het versoepelen van maatregelen hebben we vaak ook scholen voor laten gaan.
3: Okay, dus als ik u goed begrijp, zegt u van ja, ik heb eigenlijk al die belangen die ook dus vanuit mijn departement, dus vanuit SZW bestaan, die heb ik allemaal goed in kaart gebracht en die zijn allemaal evenredig meegewogen.
4: Daarom had ik net de wedervraag. Heeft u een signaal van een groep of van een organisatie waar dat niet bij gebeurd is?
3: Nee, maar ik vraag even naar uw ervaring.
4: Ja, mijn ervaring wel, ja.
1: Ja, en dan verwacht je de wedervraag. Ja, heeft u een signaal waarbij dat niet gebeurd is? Dan zou je toch verwachten dat er iets naar boven komt. Want waarom stel je die vraag anders op deze manier? En dat gebeurde niet. En dat gebeurde ook vanochtend in het gesprek met Schoof niet. En eerlijk gezegd bij Rutte vanmiddag ook niet.
0: En wat is dan de algemene indruk die 2 weken verhoren bij jou achterlaat?
1: Nou, wat wel heel helder werd, en dat vind ik wel opvallend. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft natuurlijk ook onderzoek gedaan naar de coronacrisis. En die hebben geconstateerd op een gegeven moment dat er wel sprake was van een tunnelvisie. Dat er het kabinet te zeer focuste op de medische kant van de crisis en te weinig oog had voor de maatschappelijke kant van de crisis. En eigenlijk een aantal getuigen, beginnend bij een hoge ambtenaar, Mark Roskam-Abbing, tot aan Wouter Koolmees, Tamara van Ark, Dick Schoof vanochtend en Mark Rutte, zeiden, ja, wat was dan het alternatief geweest?
5: Het gaat dus echt om het afwegen van doden op korte termijn tegen structurele, psychische, mentale schade op lange termijn. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik die keuze niet heb hoeven te maken.
6: Hoeveel doden accepteer je ten opzichte van maatschappelijke impact van een jongere die niet naar school gaat of een bedrijf dat niet functioneert? Dat blijft een keuze die bijna niet te doen.
5: Dat is toch voordat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
4: En dat is altijd wel echt wel een rode lijn geweest. Hè? Het voorkomen van het zwarte scenario is voor alle kabinetsleden wel een belangrijke rode lijn geweest.
7: Het is natuurlijk totaal contracultureel om te zeggen, ik ga een samenleving vragen om contact met mensen te beperken, om scholen dicht te doen. Dat wil je toch helemaal niet? Maar als je het niet doet, en dat was geen keuze.
1: Dat is het dilemma wat ze allemaal in ieder geval de afgelopen 2 weken op tafel leggen. Jullie zeggen dat we meer rekening hadden moeten houden wellicht met de maatschappij. Maar de consequentie daarvan was meer mensen in het ziekenhuis, meer mensen op die zee en dus ook meer mensen overleden.
0: Ja, ik hoor bij jou dat er dus een zeker gebrek aan confrontaties was. Hè? Wat is verder jouw algemene indruk van de hoofdrolspelers die je tot nu toe hebt gezien en gehoord?
1: Nou ja, de indruk is, en eerlijk gezegd heeft de commissie dat tot op heden ook nog niet weten weerleggen, maar wellicht komt dat nog, is dat ze eigenlijk allemaal vinden dat ondanks alle fouten die zijn gemaakt en ondanks alle problemen die ze zijn tegengekomen en afslagen die ze hebben genomen, die wellicht achteraf gezien beter hadden gekund, dat ze allemaal toch wel uitstralen. Ja, wij hadden het idee en hebben nog steeds het idee dat wij er hebben geroeid met de riemen die we hadden en dat we dat op de juiste manier hebben gedaan. En dat onderaan de streep, als je de balans opmaakt van een aantal jaren coronacrisis en de impact die dat gehad heeft, dat Nederland het nog zo slecht niet gedaan heeft. En dat is eigenlijk ook wat je achter de schermen hoort.
0: Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Dank je wel.

0: Mac DiMarco, For the First Time. De beroemde Britse kunstenaar David Hockney is overleden op 88-jarige leeftijd. Zijn iconische schilderij, Portret van een kunstenaar, zwembad met twee figuren, werd verkocht voor slechts $90 miljoen. Tijdens een record voor het werk van een nog levende kunstenaar. De Nederlandse schilder Pieter Admer kende Hockney persoonlijk. Goedenavond, Pieter.
1: Goedenavond.
0: Dit is een gesprek op de radio, zonder beeld dus. Kunt u een werk omschrijven dat, ja, dat u zelf heel mooi vindt van Hockney?
1: Ja, zeker. Dat vind ik wel, wel leuk. Hij heeft ontzettend veel werk gemaakt. Hij heeft 70 jaar lang geschilderd. Ik hou heel erg van zijn natuur, zijn landschapsschilderijen. Een van zijn vroege landschapsschilderijen uit 1998. Dat is een heel beroemd ook schilderij. Dat heet Garrowby Hill. En dat is een schilderij van een zicht vanaf een heuveltop in Yorkshire, waar hij geboren is. En een zeer kleurrijk schilderij. Het is groot, het is lekker groot. Het is 1,90 meter breed en 1,50 meter hoog. En links onderin zie je het begin van een weg in lila. En die maakt een scherpe bocht naar de rechterkant van het schilderij. En dan slingert hij naar beneden, naar links. En dan naar beneden een hele scherpe heuvel af. En dat zie je omdat de bomen langs de weg heel snel kleiner worden.
0: Ja, een landschap.
1: En dat daalt dan af in een plateau. Een plateau van Yorkshire met allemaal bontgekleurde velden in allerlei vormen. En dat strekt zich uit tot aan de horizon, waar het in blauwe en lila's verdwijnt. En het is een spectaculair schilderij waar veel beweging in zit.
0: Een kleurrijk landschap, hè? En is dat nou een werk dat ook echt staat voor zijn hele oeuvre?
1: Nou, dat is in ieder geval een voorbeeld. Hij heeft zoveel verschillende dingen gedaan. Hij heeft ook fantastische portretten gemaakt, dubbelportretten. Wat jij noemde, dat schilderij van het Portret van een artist. Maar ook The Bigger Splash is een superberoemd bekend schilderij van hem, van een plons in een zwembad. Hij heeft abstracte schilderijen gemaakt. Hij heeft decors gemaakt voor opera's. En eigenlijk is hij overal ook heel succesvol mee geweest. Dus zijn werk is ontzettend populair.
0: U kende hem persoonlijk. Wanneer heeft u David Hockney voor het laatst gezien?
1: Ik heb hem voor het laatst wij spraken elkaar regelmatig over FaceTime. En de laatste keer dat we elkaar spraken was 3 weken geleden. En toen, wij hadden korte, leuke gesprekjes. Ik geef sinds kort schilderles en ik heb hem laten zien wat mijn leerlingen hadden gemaakt. Hij vond het ontzettend leuk en was heel erg enthousiast over wat ik deed. En dat was ontzettend dierbaar. En de laatste keer dat ik bij hem was in december vorig jaar in Londen.
0: En hoe kom je eigenlijk überhaupt in contact met iemand waar je zo fan van bent?
1: Ja, dat is een beetje een gek verhaal. Maar ik heb hem 4 jaar geleden verhuisde hij van Los Angeles naar Normandië. En toen ben ik in een, zonder daar veel over na te denken, heb ik een schilderij voor hem gemaakt. En dat heb ik heb zijn huis gezocht en gevonden. En toen heb ik dat schilderij met een briefje heb ik over de schutting gekieperd. Als een soort eerbetoon of een liefdesbetuiging. En toen hij vond dat briefje vond hij ontzettend geestig en die actie van mij. En toen heeft hij me. Hij belde een paar uur later belde hij op.
0: Persoonlijk.
1: En toen zei hij hij belde op. En toen zei hij dat hij zo vreselijk moest lachen om mijn briefje en dat schilderij. En of ik zin had om koffie te komen drinken.
0: Is daar nou Is daar nou echt een vriendschap uit voortgekomen?
1: Daar is echt een vriendschap uit voortgekomen, ja. Tot mijn verbazing en tot mijn ongelofelijke geluk.
0: Ja, want u heeft hem zelf ook geportretteerd. Wat vond hij van dat resultaat?
1: Ja, hij vond dat heel leuk. hij is niet iemand die heel veel oordeelt. Dus die heel gauw zegt, hij moedigt aan. Ik heb hem getekend toen ik bij hem was in zijn atelier. Toen hij het klaar was met schilderen. En toen heb ik de kans waargenomen om hem naar het leven te tekenen. En toen had ik er nog op het eind op een pakje sigaretten, hij was fervent roker, had ik als waarschuwing op dat pakje sigaretten geschreven: smoking is good for your sense of humor. En dat vond hij dan weer zo ontzettend leuk dat hij daar dan weer heel enthousiast over was.
0: Wat heeft hij voor u betekend als vriend?
1: Ach, ontzettend veel. Hij is voor mij zo'n steun, zo'n... Ik vind het dat is moeilijk te beschrijven. Hij zit in mijn hart. Elke keer als ik hem spreek, dan huppel ik door het leven. Ik krijg ontzettend veel energie van zijn aanmoedigingen, van zijn levenslust en zijn enthousiasme en zijn liefde voor het leven en voor schilderen en tekenen en kijken.
0: Hij zat in uw hart. Heeft u hem eigenlijk ooit gevraagd waarom u in zijn hart zat?
1: Nee, dat heb ik hem niet gevraagd.
0: Hij moest in eerste instantie heel erg lachen om die actie, hè?
1: Ja.
0: Maar u weet niet wat hij in u zag of in u vond, of waarom hij waarde hechtte aan die vriendschap?
1: Dat weet ik niet, nee. Hij behandelde mij heel erg als een gelijke, als een collega. Ik denk dat hij het fijn vond dat ik hem nooit wat vroeg. Ik denk dat hij is zijn hele leven al wereldberoemd.
0: Ja.
1: Ik denk dat hij gewend is dat heel veel mensen dingen van hem willen. Ik heb nooit echt iets, denk ik. Ik heb niet die... Ik weet het niet. Er was een klik en... hij vond het leuk om met mij te kletsen en... Dat deden we. En hij vertelde mij over Picasso. En soms gaf hij een heel college aan de telefoon. En hij moedigde me aan. En hij werd heel enthousiast van als ik hem vertelde wat ik aan het doen was. En waarom dat zo is, dat weet ik niet. Ook de mensen om hem heen vonden dat ook bijzonder. Toen ik met mijn vriendin bij hem was in Londen in december, hebben we daar gelogeerd in zijn huis. En toen zei ook de kok die toen het eten voor ons maakte, die dan weer de zoon van zijn beste vriendin is, die zei: oh, dit gebeurt echt nooit.
0: Ja.
1: Dat er nieuwe mensen in zijn leven komen.
0: Ik vind het toch echt een heel bijzonder verhaal. Een hele bijzondere ontmoeting en ook een hele bijzondere relatie. Over het werk van David Hockney gesproken. Hè? Is zijn werk nou tijdloos?
1: Ja, dat moet natuurlijk blijken. Dat hij zal de eerste zijn om dat antwoord te geven. Dat weet je pas over 100 jaar. Ik geloof het van wel. Ik geloof dat hij echt heel, heel, heel bijzonder is. En dat ook nog heel veel mensen en kunsthistorici nog niet de helft doorhebben van hoe bijzonder hij was. Het is heel diep, heel gelaagd, ontzettend slim. Zijn werk is een oeuvre wat gigantisch is en waar nog, ja, daar kan je nog eindeloos op doorstuderen. En het spreekt heel erg aan. Ik zag net een filmpje op Instagram waarin hij zegt dat kinderen zijn werk heel mooi vinden en dat hij daar ontzettend tevreden over is. Hij zegt dat is heel goed, want kinderen die interesseert het niet wie iets gemaakt heeft. Ja. Die zeggen gewoon wat ze vinden.
0: Pieter Atmer, schilder en vriend van David Hockney. Dank je wel.
1: Ja, ja, mag ik nog even zeggen, want we hebben een film gemaakt met Paul Ruven en Gerard-Jan Reinders. Een documentaire roadmovie over mijn ontmoeting met David Hockney. En die heet Hockney, I Love You. En die gaat, omdat hij overleden is, gaat hij nu weer in een aantal bioscopen draaien. Dus het is leuk om dat nog even, als mensen dat willen zien.
0: Een hele subtiele manier om nog even te pluggen.
1: Nou ja, het is een kleine film en het is leuk.
0: Dank je wel.
1: Dank
0: je wel, Pieter Atmer. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako bezoeken komende week Nederland. Ze zullen worden ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Correspondent Japan, Noma van der Veren, welkom in de studio.
2: Dank je wel.
0: Je bent sinds 2 weken weer terug in Nederland.
2: Eventjes, en ik vlieg zo weer terug.
0: Ja, wanneer vlieg je terug?
2: Ik vlieg volgende week weer terug.
0: Oké. Okay. De keizer en keizerin zouden woensdag 17 juni komen, maar komen nu morgen al. Waarom is dat?
2: Ja, ze willen eventjes wat R&R, relaxation and recreation, bij het Koninklijke Huis. Dus ze komen morgen al aan. En dan gaan ze eventjes een paar dagen gewoon in Apeldoorn daar met de koninklijke familie wat tijd spenderen. En dat is ook trouwens niet zo gek, want in 2006 zijn ze al eens een keer hier naartoe gekomen. Toen waren ze met prinses Aiko, dat was haar eerste buitenlandreis. Toen zijn ze dus ook daar naartoe gegaan. En daar hebben ze hele leuke herinneringen aan. Prinses Aiko die heeft blijkbaar de zwaantjes gevoerd daar en zo. Dus hele fijne herinneringen samen met de koninklijke familie. Dus even een paar dagen eigenlijk dat doen, die banden weer aantrekken in persoon.
0: Informeel en even een momentje voor zichzelf. Aanstaande zondag zijn ze dus al in Nederland. En dan staat op het WK Nederland-Japan op de agenda.
2: Ja, ik verwacht wel grootse dingen. Dat daar, ik hoop dat de vriendschap nog intact blijft daarna.
0: Want, gaan ze samen kijken, denk je?
2: Ze gaan samen kijken, denk ik. Ja, ik heb de keizer er nog niet over gehoord. De Japanse keizer heeft er niks over uitgelaten. Maar de Nederlandse koning die heeft er wel volgens mij over gezegd dat ze van plan zijn het samen te kijken. En dat is best wel leuk, want er spelen dus 8 Japanse spelers in Nederland in het Japanse elftal.
0: Ja.
2: Dus ja, die banden in de voetbal die zitten er ook wel goed in.
0: Hoe zijn de verhoudingen eigenlijk tussen Japan en Nederland?
2: Ja, bijzonder goed, bijzonder goed. Hè. We hebben al dit jaar 426 jaar betrekkingen. Nou, dat is natuurlijk enorm lang. En die betrekkingen die rekken zich natuurlijk ook uit naar de koninklijke familie. Want koningin Beatrix die is in 1963 al eens een keer op staatsbezoek geweest. Die is nog een keer gegaan in 1991. Nou ja, de koning en de keizer van nu, die kennen elkaar al sinds oudsher. Die hebben samen in een VN-watercommissie gezeten, tientallen jaren. Ze zijn naar elkaars huldigingen toe geweest. Ze hebben elkaar al vaker bezocht. Zeker toen keizer Naruhito nog in het Verenigd Koninkrijk woonde en studeerde. Dus ja, ze kennen elkaar echt innig. En dat is een lange band.
0: Ja, en Japan en Nederland hebben ook echt al honderden jaren een goede handelsrelatie, hè?
2: Dat klopt, ja. Dat rekt zich uit tot en met ergens 17e eeuw, 1600. Toen er een Nederlandse boot de Liefde aankwam in Japan.
0: Het Galjoen de Liefde.
2: Ja, prachtige naam eigenlijk. Ja, en die kwam daar aan en sindsdien hebben we eigenlijk al betrekkingen. En wij waren heel lang natuurlijk het enige westerse land dat mocht handelen met Japan. Een van de redenen ook dat wij in Nederland zo'n geweldige Japan-kennis hebben.
0: En wat is het programma de komende week?
2: Ja, het is lekker druk. Het is druk, vooral heel druk. Dus tot en met 16 juni hebben ze het wat rustiger. 15 juni is er een fotomomentje. Morgen komen ze dus aan op Schiphol. Dan is het ook een klein fotomomentje, maar niet heel erg formeel. En dan 17 juni begint het echt allemaal. Dan meteen bij het Paleis op de Dam een heel evenement met de erewacht, met de volksliederen en dergelijke. En ook een staatsbanket. En de volgende dag gaan ze naar Den Haag toe, het parlement. Ze gaan Rob Jetten ontmoeten in het Mauritshuis. Meisje met de parel bekijken daar ook natuurlijk, want die gaat naar Japan toe daarna. Dus ja, het is druk.
0: En is daar nou ook Japanse pers bij?
2: Daar is wel wat Japanse pers bij, ja. Volgens mij, ik had nog even snel gecheckt in de lijst. Er zijn wat kranten bij. En ik denk dat, want ik weet ook van kennissen, Japanse journalisten, vrienden van me, die volgen het heel erg via de persbureaus. Dus dat beeld wat wordt direct doorgezet en waarschijnlijk ook dezelfde dag uitgezonden.
0: Ze bezoeken ook Amsterdam, hè? De keizer en de keizerin. Wat gaan ze in Amsterdam doen?
2: Nou, ze gaan daar eerst dus de welkomstceremonie doen. Daarna gaan ze een krans leggen bij het Nationaal Monument. Nou, dat is wel enigszins controversieel misschien. Want ik weet niet of je het weet, maar de vorige twee keer dat de Japanse keizer Japan bezocht, waren daar best wel demonstraties ook. Want Japan en Nederland hebben niet altijd de beste betrekkingen gehad. Denk aan de Tweede Wereldoorlog, voormalig Nederlands-Indië.
0: Ja.
2: Waar het allemaal redelijk wat misging. En dat zit ook nog wel, daar zit ook wel een relatie met de keizerlijke familie.
0: Ja, want welke invloed heeft die Tweede Wereldoorlog nog steeds op de relatie tussen Nederland en Japan?
2: Nou, er is nog best wel wat pijn, denk ik, in de Indische gemeenschap in Nederland. Sowieso dat ook de reden is dat er meerdere demonstraties zijn geweest. Op dit moment zijn mensen het ook over aan het hebben. Moeten we daar zijn bij die kranslegging? Het Keizerlijke Hof is daar heel erg voorzichtig ook over. Want in principe mogen zij zich politiek niet uiten. Dus sinds 1947 zijn ze in principe alleen maar een symbool van de staat. Ze mogen zich niet politiek inmengen. Dat betekent ook dat ze bijvoorbeeld niet hun politieke rol in de oorlog mogen erkennen. Dus ze mogen ook geen sorry zeggen namens de staat. Dat is allemaal heel lastig, heel moeilijk. Dus ja, het Hof moet daar heel voorzichtig mee omgaan. En op deze manier door toch een krans te leggen, toch vaker in gesprek te gaan om het te hebben over, nou ja, we erkennen het leed, we leven mee. Proberen ze dan toch te laten zien dat ze wel begrijpen dat er heel veel pijn is nog in Nederland.
0: Ja, en er is in Japan momenteel een debat over de troonopvolging. Waar gaat die discussie over?
2: Oh, dat is echt volledige chaos. Ik vind het echt heerlijk om naar te luisteren. Ja, want in principe sinds 1947 dus is het keizerlijk hof behoorlijk wat gekrompen. En dat komt omdat iets meer dan 100 jaar geleden hebben ze besloten alleen mannen in de mannelijke lijn mogen keizer worden. En vrouwen die in het keizerlijk hof zitten, als ze trouwen met een reguliere burger, met een gewone persoon, dan raken ze hun titels kwijt.
0: Er zijn er ook een aantal hun titel kwijtgeraakt om die reden.
2: Ja, heel recent nog. In 2021, 2022. Prinses Mako is toen naar New York toe verhuisd vanwege alle druk die daar omheen was, dat ze haar titels kwijtraakte. Heeft ze heel emotioneel ook gedag gezegd tegen haar familie nog. Ook op televisie was dat. Dat is steeds kleiner geworden en kleiner geworden en kleiner geworden. Dus nu ligt er een voorstel op tafel. De conservatieve liberaal-democraten die hebben gezegd van, weet je wat, we willen in principe gewoon niet dat er een vrouw op de troon is. Zo conservatief zijn ze dan nog wel. We gaan dus kijken naar mannen uit families die uit het keizerlijk hof zijn gezet in 1947.
0: Ja.
2: En op dit moment zijn er 10 ongehuwde mannen ongeveer in die families. En het idee is dus om hun te adopteren na die 80 jaar dat ze niet meer bij het hof horen, om vervolgens toch opvolgers te creëren op een of andere manier.
0: Spannend. Correspondent Japan, Anoma van der Veren, dank voor dit gesprek.
2: Dankjewel.

0: Madonna met Into the Groove, haar wereldhit uit 1985. Ook in 2026, op 67-jarige leeftijd, heeft Madonna nog niets aan populariteit ingeleverd. Deze week kwam Madonna met een nieuw album en lanceerde ze Confessions 2, de film. De video is inmiddels al miljoenen keren bekeken online. Linda Duits, mediawetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: U was op jonge leeftijd al fan en u bent Madonna altijd blijven volgen.
1: Ja.
0: Heeft u de clip ook al gezien van Confessions?
1: Ik kon niet om de clip heen, omdat mijn Instagram best wel explodeerde. Dus het was wel een soort van het gesprek van de dag. Heb je hem al gezien? Hoe vet is deze clip?
0: Wat vond u ervan?
1: Ik had het nummer al wel gehoord. En dat is een heerlijk nummer. Het is heel catchy, zoals je zegt. Het is heel poppy. Het lijkt heel sterk op ouder werk van Madonna. Dus dat sluit goed aan. En de videoclip, ja, er is van alles te zien. Hè? Dus je moet hem ook eigenlijk een paar keer kijken om te begrijpen wat er allemaal gebeurt. Er zit heel erg veel in. En wat ik er heel bijzonder aan vond, is hoe Madonna ermee in slaagt om dus weer het onderwerp van gesprek te worden. Om dus weer die culturele conversatie helemaal naar zich toe te trekken.
0: Ja, laten we even luisteren naar een fragment.
1: Ja.
0: Nou, u zegt het zelf al, hè. Ze slaagt er weer in om onderwerp van gesprek te worden. Het is een bijzondere video, ik heb hem zelf ook gezien. Het lukt er ook weer om taboes te doorbreken. Hoe zien we dat terug? Kun je ons meenemen in die videoclip? Omschrijven wat we zien.
1: Nou, het vertelt eigenlijk, denk ik, het verhaal van een avond uit. Van voorbereiden tot naar de club gaan. Een leuke scène in de wc waar het gezellig is. En dan op een gegeven moment is op een soort van after party. Aan het begin, redelijk aan het begin van de club. Of aan het begin van de video. Je kan het eigenlijk alleen maar vulva-lasers noemen.
0: Ja.
1: Er springen allemaal groene lasers uit de dansers die heen en weer bewegen. Dat is spraakmakend. Ik heb begrepen net dat het kunstenaars zijn die al een tijdje met dit fenomeen aan het toeren zijn. Dus zij heeft dat heel goed opgepikt. En dat is natuurlijk iets waar Madonna heel goed in is. Hè? Madonna heeft ontzettend goede culturele voelsprieten om te zien, ja, waar zit vernieuwing? Wat is nu, wat slaat aan? Wat is bijzonder? En daar kan zij heel goed op meedrijven eigenlijk. Dat is wat ze doet.
0: Ja, en er spelen ook allerlei beroemdheden mee in de videoclip. Het gaat heel snel, maar wie komen er allemaal voorbij?
1: Ja, kijk, ik ben ook maar een oude vrouw, hè, dus ik herken ook niet iedereen. Julia Garner zit erin. Die lijkt heel erg op Madonna uit de tijd van Vogue. Dus met mooi blond haar. Zij is een actrice. Benedict Cumberbatch, niet te missen. Die heb je er zo uit. Maar ook Madonna's eigen dochter. En dat moest ik even nazoeken om te zien wie dat was.
0: Ja, en ze slaagt er volgens mij ook heel goed in om de jongere generaties te bereiken, hè?
1: Ja, dus het zong natuurlijk al een tijdje rondom Madonna. Ze was heel erg veel buzz aan het creëren rondom dit album. En het grote breekmoment eigenlijk was dat ze op Coachella stond samen met Sabrina. En Sabrina is heel populair onder een heel jong publiek. En door zich zo, Sabrina zit trouwens ook in deze clip, door zich zo aan een jongere artiest te koppelen die heel populair is bij Gen Z, weet Madonna ook haar eigen culturele waarde eigenlijk een soort van te bestendigen. Ze profileert zich heel erg als een soort van de moeder. Dat doet ze al langer. Dat deed ze ook bij Britney Spears en Christina Aguilera bij de beroemde MTV-kus. Dus ze positioneert zichzelf eigenlijk als een soort van de peetmoeder van de popdiva's. En daarmee, ja, vestigt ze haar eigen culturele waarde. Blijft ze dat toch keer op keer doen.
0: Ja, en u bent al heel lang fan van Madonna. Zou je
1: nou
0: kunnen
1: zeggen? Ja, kijk, vroeger was ik fan. En toen op een gegeven moment vond ik het niet meer zo cool. En toen werd ik wat ouder en toen kwam ik in de grunge. Maar toen maakte ze in één keer in 1998 weer Ray of Light. En toen was ik toch wel weer een beetje fan. Dus het is een beetje zo af en aan.
0: Nou, ik hoor nog steeds een zeker enthousiasme, hoor.
1: Oh ja, toen ik net ook in Into the Groove hoorde, toen zat ik ook wel te grooven.
0: Maar is dit nou een typische Madonna-clip? Of zou je kunnen stellen dat ze zich toch vernieuwd heeft?
1: Ja, ik vind dat dus heel moeilijk om te zeggen. Ik vind het eigenlijk meer een soort voortzetting van wat ze hiervoor al heeft gedaan, ook heel duidelijk in die muziek. En het is absoluut aanstekelijk en interessant om naar te kijken en te luisteren. Maar echt vernieuwend vind ik het niet.
0: Ja, toch blijft ze verrassen, letterlijk. Pas geleden nog met een verrassingsoptreden op Times Square. Hoe wordt dat ontvangen door het publiek?
1: Ja, ze had een optreden op Times Square, gesponsord door Grindr. Ja. En ze was de afgelopen weken, heeft ze heel hard geadverteerd op Grindr. Dat is eigenlijk ook nieuw dat een artiest dat zo doet. En ze stond bij iedereen op de openingspagina, zeg maar. Nou ja, Grindr is een ontmoetingsapp voor mannen die seks zoeken met mannen. En dat was nogal eigenlijk een beetje invasief. En ik heb zo'n beetje gepeild. Ik zit best wel in een queer bubbel. En dat viel niet bij iedereen even goed. Dus,
0: nee, maar hoe viel het? Wat zeiden dan de mensen bij wie het niet goed viel?
1: Nou ja, dat ze op zo'n app waar ze toch eigenlijk niet thuis wordt. En dan weken achter elkaar. Ook met de kleur veranderde helemaal. Je komt daar toch voor iets anders dan om reclame van Madonna te zien. En je ziet gewoon, kijk, Madonna is altijd, heeft ze heel duidelijk veel contact gehad met de queer scene.
0: Ja.
1: Ook veel mensen uit de queer scene groot gemaakt. Hè? Dat is altijd wel een uitwisseling geweest die vooral goed uitpakte voor Madonna. En ze heeft veel fans in de queer scene. Maar je moet ook oppassen dat je het niet te veel pusht. Dat je niet te ver gaat. En wat ik een beetje zo hoorde, ik was vanavond op een feestje met veel gays. Verdeelde meningen erover.
0: Ja, ondertussen is deze mevrouw 67. Vele anderen gaan dan lekker achter de geranium zitten.
1: Oh. Ja, ik vind dat echt fantastisch dat zij dat niet doet. Madonna is altijd heel erg een wegbereider geweest. Ze heeft altijd heel erg haar seksualiteit uitgesproken laten zien. Daar heeft ze ook altijd heel erg veel kritiek op gekregen. En dat zie je nu weer. Hè. Dus ze stond daar op Times Square in lingerie en netkousen. En heel veel mensen vinden dat niet kan. En ik vind het juist voor mij als feminist, is zij echt een boegbeeld dat zij daar staat en dat zij dat toch maar blijft doen, ja, ondanks al die kritiek.
0: Wat betekent zij in die zin voor 60-plus vrouwen?
1: Mm. Nou ja, ik ben nog geen 60-plus vrouw.
0: Ben jij niet?
1: Ik nog niet, nee. Maar ik denk, dus dat vind ik moeilijk om te zeggen. Maar kijk, zij laat zien dat je er nog steeds mag zijn. Dat je nog steeds ook een seksueel wezen bent. Dat je verlangen hebt. En ook dat je relevantie hebt. En dat is natuurlijk, heel veel vrouwen worden een soort van, krijgen het gevoel dat ze onzichtbaar moeten zijn. Zeker zo'n beetje na de overgang. Dat je eigenlijk niet meer meetelt. En je merkt ook dat allerlei mensen Madonna terug in haar hok willen duwen. En heel veel kritiek hebben op haar uiterlijk, op haar seksualiteit, op haar jongere vriend. En dat is dus allemaal bedoeld om haar het zwijgen op te leggen. Madonna heeft daar altijd van gezegd dat ze dat niet ging laten gebeuren. Dat zie je nu ook.
0: Ga in je kracht staan.
1: Ga in je kracht staan, ja, volg Madonna. Get into the groove.
0: Ja, Linda Duits, mediawetenschapper. En ik noem je toch maar even groot fan van Madonna.
1: Oké, mag wel even.
0: Dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.
0: Morgen wordt het oog gepresenteerd door mijn collega Elisabeth Steins. Dat is een live locatie-uitzending vanuit de Rode Hoed. De uitreiking van de Brusselprijs. Via de website van de Rode Hoed kunt u zich aanmelden, mocht u erbij willen zijn. Voor nu, dank voor het luisteren en ik wens u een hele fijne nacht.

0: Nooit meer slapen.
1: VPRO.
0: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
2: Ik ga in gesprek met Ruslandkenner, journalist en onderzoeker Helga Salomon. Ze werkt op de Nederlandse ambassade in Moskou en ze komt vaak langs op televisie als deskundige.
3: Bereid me helemaal voor op Rusland. Dus als ik hoor het klopt niet, dan grijp ik in.
2: In haar nieuwe boek Poetins Rusland in 5 moorden... laat Salomon ons kennis maken met Poetins systeem aan de hand van 5 spraakmakende politieke moorden.
0: In de nacht van maandag op dinsdag vanaf 12 uur.
1: Nooit meer slapen.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 3.

0: van Haute Couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Spinoza. De Malken Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
8: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
9: Spinoza, de Malken Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
10: NPO Radio 1.
11: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van het naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakt het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzand Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik zou dus willen weten of ik er zelf wat aan kan doen en of het ook effect heeft.
1: Ik woon best dicht bij de kust en voor mij, ik vind gewoon zeespiegelstijging best spannend.
2: In Fix de Toekomst gaan 5 jongeren op zoek naar kennis en oplossingen voor de klimaatverandering in het kustgebied.
3: Ik vind het echt zonde dat we zoveel drinkwater gebruiken voor planten water geven, terwijl dat helemaal niet nodig is. We kunnen veel beter een regenton gebruiken.
4: Om het onderwaterleven te stimuleren, ontwerpen we het windpark zo dat vissen, krabben, kreeften en allerlei onderwaterleven het fijn vindt om rond onze turbines te wonen. Dit noemen we natuurinclusief bouwen.
2: Je ziet het in Fix de Toekomst. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.